0: 30 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij, niemand zoals jij. Ik raak dit nooit en nimmer kwijt, denk je tevreden. Jij voelde onrust, onze passie werd gedoofd. Jouw twijfel over ons geluk kwam tussen ons, maakte alles stuk. En hoewel ik het probeer,

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je

0: 4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar

0: uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een messenaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

We gaan omlaag en dat werd in 2024 gezongen door de twee Nederlandse zangers Raymond Hermans en Wesley Klein. Dit is het programma Link. Dat betekent dus dat we een thema hebben en de muziek van vandaag wordt gelinkt, verbonden met dat thema. En het thema van vandaag is naar beneden en omlaag. Het is eigenlijk heel eenvoudig, want ik heb het weer gelinkt aan het thema van de vorige week van Ruben Landman, toen hij het thema omhoog en naar boven, ja, ik was het even kwijt, omhoog en naar boven had gecreëerd. Dus ja, eigenlijk heel erg simpel dat we het vandaag op deze manier doen. En Raymond Hermans en Wesley Klein, die hebben dat muzikaal ook al aangegeven. Ik ga over naar het volgende nummer, dat is er eentje van Men at Work. En zij gaan zingen over Down Under. Ja, de Engelsen en de Europeanen, maar met name de Engelsen, die kunnen toch alle zeggen, ja, daar ergens beneden, daar ligt nog een werelddeel. En daar bedoelen ze dan mee Australië en Nieuw-Zeeland. En in dit nummer wordt dus gezongen over Down Under, over Australië en Nieuw-Zeeland. Maar het gaat ook over, en dat is wel mooi eigenlijk, dat projectontwikkelaars dat werelddeel aan het plunderen zijn. Down Under. Ze maken daar een kapitalistisch erfgoed van. En daardoor wordt de ware identiteit van met name Australië geroofd. Daar gaat het over. Men at Work en Down Under. MUZIEK

Ja, The Man at Work over Australië en Nieuw-Zeeland. Down Under. Ik ga naar een rivier toe. En in het volgende nummer, daar wordt het stromen naar beneden van de rivier, van boven naar beneden, het stroomafwaartse, dat wordt als symbool gebruikt. Bruce Springsteen, hij zingt over een jong stel dat te vroeg moet trouwen vanwege een zwangerschap. En het dromen over een zorgeloze jeugd dat verdwijnt als de sneeuw voor de zon, nu de harde werkelijkheid van de volwassenheid zich vroeg aandient. Zich te vroeg aandient vanuit de waarneming van Bruce Springsteen. Hij zingt over zijn jonge zusje die plotseling in verwachting raakte en dan gaat trouwen. Down the river, de rivier stroomt van boven naar beneden. En het leven als symbool gaat stroomafwaarts.

Altijd weer mooi die stem van Bruce Springsteen. Ook al is het een beetje een droevig verhaal natuurlijk in Down to the River. Je luistert naar het programma Link. En alle muziek die je vandaag hoort heeft te maken met het thema omlaag of naar beneden. Naar beneden. Beneden alle pijl. Dat is er natuurlijk een van Boudewijn de Groot. Uit zijn vroegere carrière. Uit 1966 om precies te zijn. Hij zingt dan over het feit dat hij zich slecht behandeld voelt door zijn geliefde. Of door zijn ex-geliefde die er vandoor gegaan is. En hij heeft toch het idee dat hij met zich heeft laten spelen. En zij bekommert zich niet eens om hem. En zeker niet om zijn liefdesverdriet. Ze heeft helemaal geen boodschap aan hem. En dat is toch wel beneden alle pijl.

Ja, dat is de fraaie en de jonge, maar ook een romantische stem van Boudewijn de Groot. Als hij zingt over zijn geliefde die gemeen is. Die een karakter heeft dat hem niet zo zint. Want ze vliegt van de een naar de ander zonder geweten. Ja, wat moet je dan doen? Dan kun je toch beter uitgaan. Dan ga je gewoon downtown. Want daar is het grote feest in de stad daar beneden. Petula Clark doet het ook. Downtown.

Een prachtig nummer van Petula Clark, compleet met een groot orkest met blazers en een koortje op de achtergrond. En zij zingt over Downtown. Ga daar naartoe en je vergeet al je zorgen. En ze zong dat dus in 1965. We gaan 5 jaar verder naar 1970. En dan ga ik naar een nummer van de Beatles en dat is Don't Let Me Down. Een nummer dat is de achterkant van de single Get Back. En het is dit nummer geschreven door John Lennon voor Yoko. En dat heeft hij gedaan tijdens hun verblijf in het Hilton Hotel in Amsterdam. Dat was in 1969, toen ze een vrede manifestatie hadden. En dat noemden ze hun bed in. Ja, en als je dan een aantal dagen in bed ligt, dan heb je ook behoefte om je creatieve brein ook nog eens een keer te laten werken. En dat is gebeurd door het schrijven van het nummer Don't Let Me Down. Ja, en hij schrijft dus over Yoko van laat mij niet in een steek en laat me niet down worden. Laat me niet vallen. Je hoort ook op dit nummer nog organist Billy Preston.

0: De kofferbak.
1: Ja, en in de kofferbak draaien we een nummer van de Rolling Stones. En in het kader van het thema naar beneden en omlaag hebben we de uitdrukking iemand onder de duim houden. Nou, de Stones die zingen daarover. Dat was al in 1966. Toen met name Mick Jagger een vrouw ontmoette die hem eigenlijk onder de duim wilde houden. Ja, dat is bij Mick Jagger denk ik vrij lastig. Maar heeft het creatief weer vertaald in een nummer. Dat is gekoppeld aan het thema naar beneden, omlaag. Under My Thumb wordt gezongen dus door de Rolling Stones. En het is daarna gecoverd door verschillende mensen. Del Shannon, Wayne Rooney, Streetheart, een Canadese band. Maar de meest leuke is toch wel van Tina Turner. In 1975 heeft zij dat nummer ook gecoverd. Je hoort dus achter elkaar of door elkaar met elkaar Tina Turner en aanvankelijk dus de Rolling Stones. We houden haar onder de duim.

Ja, het onder de duim houden van een ander mens, of het nou een man of een vrouw is, dat is het thema dat ook in het volgende nummer naar voren komt. Namelijk bij het nummer Down by the Riverside. Het is een heel oud nummer. Het is oorspronkelijk al voor de Amerikaanse burgeroorlog geschreven. En die Amerikaanse burgeroorlog was tussen 1861 en 1865. Het was een anti-oorlogslied. Het ging er eigenlijk om dat een ander niet onder de duim gehouden moest worden. Ook een heel volk niet. Of een heel gedeelte van het volk. En rond 1920 werd Down by the Riverside ook als een gospel uitgebracht met bijbelse elementen in de tekst. Het nummer werd ook daarna als een arbeiderslied, als een socialistisch lied gezien en gebruikt. Het was altijd een lied voor de minderheid, ten behoeve van de minderheid. En denk dan ook bijvoorbeeld aan de Vietnamoorlog in de eind 60er, 70er jaren. In die tijd werd het in Amerika ook gebruikt als een anti-oorlogslied. Je hoort nu de uitvoering van de Golden Gate Quartet en luister naar Down by the Riverside.

Ja, mooie uitvoering van de Golden Gate Quartet. En je hoorde dus Down by the Riverside. Het was een opname uit 1957. En ik herinner me ook nog dat er een Nederlandse uitvoering is geweest van dit nummer. Namelijk Daar bij de Waterkant. Met, ik zie Adrie al glimlachen. Van Eddie Christianië, Adrie. Ja. Ja, dat is de man van het Hollandse Lied. Elke doordeweekse avond tussen 6 en 7 hoor je het Hollandse Lied met Adrie Speklee. Maar Eddie Christiani zong dit nummer dus ook daar bij de waterkant. En dan is het absoluut niet meer een socialistisch of een anti-oorlogslied, maar gewoon een 50er-jaren lied uit Nederland. Ja, een volgend nummer is van de Carpenters. En als het over naar beneden gaat, je stemming gaat naar beneden. Je bent somber, je wordt somber, je bent down. En het wordt door of mede door de regenachtige dagen en de maandagen veroorzaakt. De rainy days en de Mondays. Hier hoor je de Carpenters.

Ja, ja, ze waren er nog eventjes onder de boardwalk. Ja, wij zitten op die houten vlonder beneden de boulevard. En boven ons horen we de mensen wandelen. Maar wij zijn hier met z'n tweeën voor een romantisch moment. De Drifters waren dat. Ik ga van de Drifters, van die houten vlonder van de Drifters, beneden aan het strand gaan we met Herman van Veen naar Onder aan de Dijk. En Onder aan de Dijk is een fameus nummer natuurlijk van Herman van Veen. Maar we laten de meest recente opname van dit nummer horen. En dan wordt het in het Duits ook gezongen door Herman van Veen. Het is een nummer van zeer recent. Dus hij zingt het samen met de zangeres Edith Leerkens. En het is een fantastisch nummer. Luister naar Unter am Deich.

0: dag. Mooi, onder aan de dijk. Je hoorde dus Herman van Veen in het Duits met zijn gitaristen uit zijn band. Dat is Edith Leerkens en zij zingt fantastisch met hem mee. Je luistert naar het programma Link en het thema is naar beneden, omlaag. En dat doe ik nu met Elvis Presley. Het nummer van Herman van Veen was uit 2025. Dit is uit 1956, dus we gaan weer naar beneden in de tijd. En Elvis Presley zingt, als hij nog jong is, zingt hij over het feit dat, ja, als je ooit verdrietig voelt en als ik ooit merk dat jij verdrietig bent, hij heeft het dan over zijn geliefde, dan ga ik zitten. Dan zet ik me neer en ik zal alleen maar huilen. Elvis Presley.
1: I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even try,

0: I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you.
1: Ja, daar huilt hij dan als hij gaat zitten en dan gaat hij huilen over haar en over zichzelf. Elvis Presley deed dat in 1956. Je luistert dus naar Link en het thema is naar beneden omlaag. En Eric Clapton weet daar in mentaal opzicht ook alles van. Hij heeft verschillende nummers gezongen over zijn mentale toestand als hij aan de sombere kant was. En een van de nummers daarvan uit 1992 is Nobody Knows When You Are Down and Out. Niemand kan aan mij zien wanneer ik te neergeslagen ben en er niet meer bij hoor. Maar ja, dan vergist hij zich toch wel. Want als hij zo zingt op deze manier, dan kunnen we dat merken. Dat deed hij in 1992. Dus Nobody Knows When You Are Down and Out.

Ja, dankjewel Eric Clapton. Een live opname uit 1992. Nobody knows when you are down and out. Het thema van vandaag was dus naar beneden en omlaag. En we sluiten af met een instrumentaal nummer van een groot orkest uit Duitsland. Dat is het orkest van Helmut Zacharias. Vind ik altijd zo mooi om uit te spreken. Zacharias. Dat is een beroemde violist. Hij was ook de eerste strijker in zijn orkest. En hij gaat met zijn orkest spelen onder de lindenboom. Unten dem Lindenbaum. En het is een nummer uit 1970. Ik dank Adrie Speklee voor de technische ondersteuning van dit programma Link. Ja, en volgende week is er uiteraard weer een Link.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar...

0: Klein Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Pieter Nijhoff.
1: Luisteraars, een hele goede dag en welkom bij dit programma. Ja, die iemand die we vandaag in de studio hebben, dat is Gjalt van der Kooi. Hij heeft zijn platenkoffer meegenomen en dat was een hele til, want er zitten best wel wat zware nummers bij. Maar daar gaat hij zo meteen zelf wel wat over vertellen. Gjalt, van harte welkom in de studio.
2: Dankjewel.
1: Kan je iets over jezelf vertellen? Wat doe je voor werk? Waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Wageningen. Ik ben de man van Guusje, de stiefvader van Sedi. Ik ben grafisch vormgever. En ik, in mijn vrije tijd zit ik op een zangkoor, Tarantella, ook hier in Ede. En in mijn vrije tijd maak ik ook mijn eigen liedjes.
1: Oké, daar gaan we misschien straks nog even wat aandacht aan besteden.
2: Zeker.
1: Leuk. Hobby's verder nog?
2: Nee, dat is het
1: wel. Dat is het wel.
2: Een beetje hardlopen, maar dat is het dan.
1: Oké. Maar je hobby moet ook wel muziek zijn, want met zoveel muzikale tijden in 1 uur gestopt, dan heb je daar wel kijk op.
2: Ja, ik heb al van af mijn middelbare schooltijd heel veel bandjes opgenomen. Op een van die bandjes stond een nummer van een van mijn helden, dat is Dr. Anders P. En dat nummer, daar gaan we nu naar luisteren en dat heet Oren.
3: Mag ik u even storen? Ja, komt u maar naar voren, dan kunt u beter horen. Dit wordt een boeiend lied. Ik zeg u plomp verloren, stokdoof werd ik geboren. Ja, doof aan beide oren, tot algemeen verdriet. Ik zat dus met die oren en allerlei doktoren, waaronder professoren, beroemd en erudiet. Die hadden me bezworen, mij scherp te laten horen. Hun moeite was verloren, ik hoor nog steeds geen beat. Muziek van de Azoren, door galmende tenoren, met slagwerk en met koren, met koper en met riet. De treinen die ontsporen, met alle toebehoren. De eet die wordt gezworen, de koekoek en de griet. Als ook gebral van senatoren, gelal van dronken moren. De val van meteoren, de knal van dynamiet. Geruis van risoforen, gekauw van carnivoren. Gemor van matadoren, dit alles hoor ik niet. Wat moest ik met die oren? Ik kon er niets mee horen, maar daarom niet getoren. Eén uitweg had ik nog. Ik heb in het ochtend gloren, mijn oren afgeschoren. Ik voel mij als herboren en ik schilder als Van Gogh.
4: Hij schildert zonder oren en hij voelt zich als Van Gogh.
1: De humor ligt op straat, zou je zeggen, Gjalt.
2: Ja, dat waardeer ik erg aan Dr. Anders P. Het is erg geestig, het is goed gerijmd. En het heeft ook een heel goed slot. En
1: ja,
2: dat is altijd heel moeilijk, een goed slot maken. Dat weet ik sinds ik zelf liedjes maak.
1: Mm-hmm.
2: En een van de liedjes die ik gemaakt heb is Het Pad van de Persoonlijke Groei. En daar gaan we zo naar luisteren.
1: Ja.
2: Wat uitgevoerd door Keetje & Co.
1: Mm-hmm.
2: Daar ben ik mee bevriend met de zangeres en de pianist daarvan. Pianist is Kees de Groot. Die heeft mij uitgenodigd voor deze uitzending. Met dank daarvoor.
1: En hoe heet de zangeres?
2: Manon Kuiphoff.
1: Ja, want Keetje is niet de naam van de
2: dat
1: zangeres.
2: Dat is de pseudoniem.
1: Ja, precies. Maar ja, nou even, je gaat best wel hard. Ik wilde nog even weten, Gjalt. Want jouw naam, Gjalt, is volgens mij van Friese afkomst.
2: Dat klopt.
1: Kom jij daar zelf ook vandaan?
2: Ik kom uit Jestermar of Oostermeer. En ik laat even in het midden wat eerst genoemd moet worden. Maar daar ben ik dus geboren en na 8 jaar trokken naar Siegerswoude en na 18 jaar naar Wageningen, waar ik 1 jaar gestudeerd heb en daarna mijn diensttijd gedaan, mijn vervangende diensttijd. En daarna ben ik in Arnhem begonnen aan de kunstacademie als opleiding tot tekenleraar.
1: Oké.
2: Maar nu heb ik mijn eigen toko als grafisch vormgever.
1: Ja.
2: Heb ik mij in gespecialiseerd binnen die opleiding.
1: Nou noemde jij al de plaat die we zo meteen gaan draaien. Dat wordt gevolgd door een opname van Loudon Wainwright III.
2: Ja.
1: I'm Alright. Ja. Maar wat ik heel graag zou willen, Gjalt, is dat jij dan de plaat die we nu gaan draaien, Het Pad van de Persoonlijke Groei, dat je dat even in het Fries aankondigt.
2: Nou, meisje, dan kennen we nou verder maar Keetje en Co. En ze jongen, Het Pad van de Persoonlijke Groei.

0: Loudon Wainwright III. Een hele mond vol. I'm all right. Nou, ja. Zo klinkt hij ook wel, Gerald.
1: Jazeker. Ja, hij is niet zo bekend. Zijn zoon is bekender. Dat is Rufus Wainwright. Die staat ook in de top 2000 met... I'm so tired of America.
0: Zingen kan je ook. Ja.
1: En zijn ex-vrouw heet Kate McGarrigal. En die kennen we nog van Complaint Poussaint Catharine.
0: Ja. Maar dit was een mooi nummer. En ik heb het idee dat hij heel dicht bij het publiek zit. Dat hij daar goed contact mee heeft. Als je deze live opname hoort.
1: Ja, zeker is dat zo. Ja.
0: Ja. Wat boeit jou erin?
1: Het is de droge humor die hij heeft.
0: Mm-hmm.
1: En ja, zelfspot.
0: Ja.
1: En daar blijven we zo ook een beetje bij. Want het volgende nummer wat we gaan draaien is ook weer met humor.
0: Ja, daar komen we zo op. Maar ik wil nog heel even terug, Kate & Co, het pad van de persoonlijke groei. Want jij noemde het even in één zinnetje van een nummer dat ik geschreven heb. Ja. Hoe kwam je daar zo bij om dat te schrijven eigenlijk?
1: Nou, er was een tv-serie die heette Missie Aarde. En daar zat een boordpsycholoog bij. En die noemde op een gegeven moment de term het pad van de persoonlijke groei. Toen dacht ik, hey, daar kan ik iets mee. En toen heb ik zitten zoeken in de jukebox in mijn eigen hoofd. Wat voor melodie past dat nou op? Dat was dan de cover of the Rolling Stone van Dr. Hook.
0: Dr. Hook, ja, ja.
1: En daar was het begin mee gemaakt. En uiteindelijk ben ik dat gaan zingen. En hebben Keetje en Co dat ook opgepikt. En die hebben daar iets heel moois van gemaakt. En het op een cd gezet.
0: Zeker mooi geworden. Ja. Goed dat we het gehoord hebben. En dat doen we allemaal in dit programma Mijn Dozijn hier op Eenvallei. Met als gast vandaag de oorspronkelijk uit Friesland afkomstige Gerald van der Kooi. En we zijn heel blij met zijn platenkeuze. Althans ik wel. Want de volgende is van Randy Newman. Ja. Een van mijn persoonlijke favorieten ook. Maar dat doet er verder niet toe. Maar ook zeker jouw favoriet.
1: Ja, zeker. Nou, zeker dit nummer. Het stamt al uit 72. En ja, dat is de tijd dat Nixon in Amerika aan de macht was. Maar ik kan dit nummer niet horen zonder aan Trump te denken. Dat doe ik niet graag. Maar de muziek, dit nummer, dat helpt dan ook weer een beetje om het van een afstand te bekijken. Het een beetje belachelijk te maken, wat de rol die Amerika nu op het wereldtoneel speelt. En destijds met Nixon was dat ook het geval.
0: Ja. Heb je dan het idee van eigenlijk verandert er niks, hè? Ik bedoel, nee. Die muziek is uit 72 en jij vergelijkt
1: het
0: eigenlijk een beetje met Trump.
1: Actueel, zeker ja. Toen Trump zijn ogen op Groenland had laten vallen. Toen mm-hmm. kwam de absurditeit van deze tekst een beetje akelig dichtbij.
0: Ja, ja. Ja. Geweldig, hè? Hoe dat toch weer op die manier toch weer actueel is. Dat wordt gevolgd door Nederlandse, ja, ik vind het een kunstenares, Frederik Spicht.
1: Ja,
0: zangeres doe ik haar tekort, denk ik.
1: We hebben haar ook hier in Cultura zien optreden.
0: Ja.
1: En ook samen met Annette Malherbe zong ze liedjes van Elvis. En laatst nog met Sanne Wallis de Vries, waar ze onder andere de Botox Blues Song, een geweldig nummer.
0: Ja, ze kan haar mannetje wel staan.
1: Ja.
0: En ze had ook een showmans genoeg, hè?
1: Dat is ook inderdaad een show geweest.
0: Ja.
1: En dit nummer is terechtgekomen op een live cd.
0: Mm-hmm.
1: Een registratie van een live optreden in Walhalla in Rotterdam.
0: Ja.
1: En ja, ik heb het uitgekozen na Political Science om weer een beetje de moed erin te houden. Want het is wel nodig dan. En ja, ze heeft gewoon een geweldige stem en rauwe randjes. En
0: ja.
1: What you see is what you get. Het is heel direct.
0: Ja, en dat is de reden waarom jouw platenkoffer zo zwaar was. Zeker ook door deze opname van Randy Newman. Een zware tekst, maar ja, zoals Gerald al zegt, misschien nog steeds wel actueel. Political Science. En we laten het dus opvolgen, zoals gezegd, door Frederik Spicht met Mans Genoeg.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: hoorden er weer twee achter elkaar. Randy Newman, Political Science. En daarna onze eigen, zo mogen we het eigenlijk wel noemen, Frederik Spicht, Mans Genoeg. Ja, wat heb je met Frederik?
1: Met Frederik?
0: Frederik, ja. Spicht, ja.
1: Wat moet ik daarvoor zeggen? Het is een beetje de vrouwelijke Herman Brood. Hè? Het is stoer en... Nou, wat ik al zei, what you see is what you get. Het is, ja, heel direct allemaal. En op het toneel staat ze ook, haar mannetje.
0: Ja. In de inleiding heb je verteld dat je grafisch ontwerper bent, hè?
1: Ja.
0: Wat ontwerp je dan zoal?
1: Nou, ik ben destijds begonnen, dat is alweer bijna 30 jaar geleden, met veel boeken voor een uitgeverij in Oosterbeek. Mm-hmm. En toevallig heb ik onlangs weer een boek gemaakt voor... Ruimte voor de Jeugd. Dat is een instantie die opkomt voor de rechten van kinderen om te spelen. En dat is onlangs gepresenteerd overhandigd aan de kinderombudsvrouw. Maar meestal maak ik jam-etiketten voor een tuinderij in de Glind, Tres Juli.
0: Mm-hmm.
1: Dat is mijn core business geworden.
0: Jam-etiket. Dus voor jam-potjes.
1: Jam-potjes, maar etiketje. Dessertsaus.
0: En komt er ook nog wat fotowerk aan te pas?
1: Of? Nee, tekenwerk. Dat teken ik dan en dat haal ik dan een beetje op in de computer. En dan is de rest is inderdaad vormgevingswerk op de computer.
0: Ja, want wij... Ja, als je zo'n potje jam pakt, denk je niet altijd bij na. Hè? Maar daar zit een ontwerp aan vast. Hè? Daar is aan gewerkt. Daar is over nagedacht. Ja. Leuk is dat. En afwisselend ook natuurlijk. Ja, je doet dan wel veel jam potjes. Maar toch ook boeken.
1: Ja.
0: Dus er zit wel enige afwisseling in. En net als in jouw muziek.
1: Ja.
0: Want wat gaan we zo meteen draaien, luisteraars? Dat is bijvoorbeeld Raccoon in het Engels.
1: Ja.
0: Want dat vond je wel leuk, hè? Raccoon in het Engels.
1: Ik vind Raccoon ook heel goed in het Nederlands. Oceaan is een wereldnummer en... Het is al laat toch ook eigenlijk. Maar als ik moet kiezen, dan kies ik toch voor het Engels. En zeker met dit nummer. En dit is een nummer wat ik dan draai als ik een middagje hard gewerkt heb en even stoom af moet blazen. Dan is dit een beetje een uit je dak plaats voor mij.
0: Ja. En het heet...
1: It's You or Me.
0: It's You or Me. Oké, die gaan we zo meteen draaien. En dat laten we volgen door ook weer zo'n interessante artiest, vind ik. Spinvis.
1: Ja.
0: En wat gaan we die laten zingen?
1: Ik wil alleen maar zwemmen.
0: Ik wil alleen maar zwemmen. Maar we beginnen met Raccoon.

0: geluisterd naar het programma Mijn Dozijn. Met als studiogast hier, die de platen heeft uitgezocht voor ons, Gjalt van der Kooi. En hij zocht ook deze uit van Spinvis. Ik wil alleen maar zwemmen. Eventjes nog naar de opname van Raccoon. Daar heb ik een opmerking over. Dat je luistert naar Raccoon is You or Me. Een Engels nummer. Maar Raccoon heeft natuurlijk ook in het Nederlands wel hele leuke nummers gemaakt. Die je zou kunnen aanvragen bijvoorbeeld. Aan onze programmamaker en tevens nu ook technicus. Adrie Speklee, want die heeft een programma op dinsdagavond tussen 6 en 7 uur. Gezellig Hollands. En daar zou je Raccoon zomaar in tegen kunnen komen. Maar dan wel in het Nederlands natuurlijk. Goed, Spinvis, Gjalt. Bijzondere artiest.
1: Jazeker.
0: Vertel er eens wat over, want je hebt iets over zijn werkwijze. Hè?
1: Nou ja, hij begint altijd met de muziek. En dan rolt daar een melodie uit. En dan maakt hij daarop een soort onzintekst. Die zingt hij dan in. En dan heeft hij een aantekeningen, schatkist die hij er dan bij haalt. En daar haalt hij dan zinnetjes uit, uitspraken die daarop passen. En dan pas aan het einde gaat hij dan nog een stukje logica daarin aanbrengen.
0: Ja.
1: Dat hij daarmee wacht tot het einde met die logica, dat maakt het heel vrij.
0: Ja, het lijkt soms allemaal wat onsamenhangend. Wat
1: ja, associatief is die. En ja, fantasierijk ook.
0: Ja, dat is zeker zo. Ja, ja. Dus als je hem wil luisteren, dan moet je daar een beetje op voorbereiden. Dat je moet goed opletten wat hij zingt. Wat die teksten zijn. Want het is nooit zo vanzelfsprekend bij Spinvis. Hè?
1: Nee, dat is wat dat betreft. Mijn eigen teksten, daar rolt het ene gewoon logisch voort uit het andere.
0: Ja, dat bedoel ik. Jij bent ook tekstschrijver.
1: Ja.
0: Dus jij zult op een bepaalde manier die teksten gaan beoordelen van hoe zit dit dan in elkaar?
1: Ja, nou, ik vind het juist wel heel erg horizon verbredend om te kijken van hoe anderen dat doen.
0: Ja.
1: Om te kijken, kan ik dat ook een beetje soms. Ik heb een lied over het Koningsdag. Dat begint ook een beetje zo van al het huppelt rood en blauw.
0: Mm-hmm.
1: De hele stad is aan de zwier.
0: Ja.
1: Dat klinkt oranje boven. Serpentines in het bier. Dat klinkt al een beetje als Spinvis, maar
0: maar daar zit er nog wel een logica in.
1: Precies.
0: Ja. Je had het over horizon verbreden. Nou, dat gaan we zeker doen met de volgende twee opnames. Hè?
1: Ja.
0: We beginnen zo meteen met Boudewijn de Groot, nummer Eva. En dat komt van, in dit geval, het album Picnic uit 1968. Want er zijn meerdere versies van Eva. Maar vertel daar eens wat over.
1: Nou, ik heb hem uitgekozen omdat Spinvis ook weer heel goed gekeken heeft naar Lennart Nijg. Die de tekst geschreven heeft voor Eva. Eva is geïnspireerd op het schilderij van Jeroen Bos, De Tuin der Lusten.
0: Mm-hmm.
1: En het is een beetje een zware tekst. Het gaat over de schepping, dat is dan nog luchtig. En dan komt de zondeval en dan gaat het over God zelf. En ik ben geen theoloog, dus dat ga ik me verder niet aan branden. Maar het is een mooie dichterlijke tekst. Mooi van taal.
0: Ja.
1: En de muziek is ook heel mooi.
0: En we gaan het nummer daarna ook werkelijk een gedicht doen.
1: Ja.
0: Van Guido Gezelle.
1: Ja.
0: Meer dan 200 jaar oud.
1: 1859.
0: Ja. Ja. Nog niet meer dan 200 jaar oud. Nog niet.
1: Het is op muziek gezet door Henny Vrienten.
0: Mm-hmm.
1: En het wordt gezongen door Jan de Cler. Die wij uiteraard nog kennen als Sil de Strandjutter in de gelijknamige serie. En uit de film Karakter. Met zijn mooie donkerbruine stem. En Henny Vrienten zingt ook op de achtergrond mee en speelt ook gitaar.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan echt de diepte in onze horizon verbreden met deze twee nummers. Dus zometeen Jan de Cler en Henny Vrienten. Maar eerst nu Boudewijn de Groot met Eva.
2: Ik houd de wereld in mijn hand.

water, maar water was het blakje, een blakje water. En het viel een keer een blakje.

Los blaadje, ook geen water. Mijn ziel was dat blaadje en dat water. Het klinken van twee harpen, waar dat water.

0: bladje op het water. En het lag een keer een bladje op het water.
1: Ja, maakte deel uit van een bijzonder project, dit nummer. Want ze zei zijn cd uitgebracht, Denkend aan de Dapperstraat. En daarop allerlei gedichten van grootheden, waaronder ook een gedicht dus van deze Guido Gazelle uit 1859. En dat is dan op muziek gezet, hè?
2: Ja.
1: Ja, heel bijzonder. Een mooi project was dat, 1994, dat verscheen. En in jouw lijst gezet geldt.
2: Ja.
1: Dus het raakt jou ook wel in die zin.
2: Ja, ik word er heel rustig van. Ik word ook rustig van aardappelen schillen, maar dit is nog sterker dan dat.
1: Wij hebben het allemaal, want het was even heel stil in de studio. Je kon een speld horen vallen, terwijl dit gedicht zo mooi op muziek gezet klonk. En dat allemaal op jouw verzoek, want jij bent de gast hier in dit programma Mijn Dozijn vanmorgen. Weer een bijzonder nummer vind ik, dat je nog niet direct elke dag hoort, dat nu aan de beurt is. De Kift.
2: Ja, De Kift, dat is een beetje een experimentele band, niet zo heel bekend. We staan al wel 35 jaar. Ze ontstaan uit de punk en de fanfare, wat een mooie combinatie is, vind ik. En dit nummer hebben wij ook gezongen met ons zangkoor, Tarantella. Mm-hmm. Hier in Ede repeteren wij elke woensdag bij Macandra. En daar treden we ook op 11 juli.
1: Ja.
2: Dus daar kunnen mensen ons horen. En als mensen dat dan interessant vinden, dan kunnen ze, en ze zingen toevallig de baspartij, dan kunnen ze zich ook melden, want we zoeken naastig naar een nieuwe bas.
1: Oké, okay. Dus luisteraars, opgelet.
2: Even naar tarantellakoor.ede.nl en dan vind je wel ergens een e-mailadres.
1: Ja, dus heeft u een mooie basstem, meld u zich aan.
2: Precies.
1: Dat is over dat nummer van De Kift en dat laten we opvolgen in jouw persoonlijke top 3, waar we inmiddels zijn aangeland door Crosby, Stills, Nash & Young. Daarover later meer met Looking Forward. Maar eerst is hier Hooglied van De Kift. MUZIEK.

0: Crosby, Stills, Nash en Young. Het kwartet compleet, Looking Forward, een opname uit 1999.
1: Ja, deze was speciaal voor Guusje, want er zit in I Wanna Live Like a Free Roaming Soul on the Highway of Our Love.
0: Mm-hmm.
1: Wat wel een beetje een slecht gekozen metafoor is, want we rijden allebei geen auto. Maar de boodschap is wel helder, hoop ik.
0: Ik denk dat het is overgekomen geld. We hebben geluisterd naar een hele mooie lijst van jou met voorlopig 11 nummers, want de laatste gaan we zo meteen draaien. Was het moeilijk voor jou om de lijst samen te stellen?
1: Nou, ik had eerst wel wat andere nummers er nog tussen zitten die hebben moeten afvallen. Ik heb ook geen instrumentale nummers erbij zitten, want Ik hou ook erg van Joe Satriani of van de New Cool Collective, maar die konden er niet meer bij.
0: Nee. Ja, je moet een keuze maken. Het valt wel eens zwaar, denk ik. Ja, dus dan moet je echt dingen weglaten waarvan je denkt, ja, had ik eigenlijk ook nog wel gewild.
1: Ook een beetje mooie opbouw maken en dat is volgens mij wel gelukt.
0: Ja. Ik wil nog eventjes terugkomen op jouw oproep voor dat koor, Tarantella. Ja. Ik vind dat we het nog even een keertje duidelijker moeten zeggen, dat mensen het echt even weten dat jullie nog wat mensen zoeken.
1: Ja, nou, ten eerste heb ik niet genoemd waar wij optreden op 11 juli. Dat is op Macandra, op het erf van Macandra. Daar kunnen mensen ons horen op de middag. Dat is op een zaterdag. Mm-hmm. En ze kunnen zich melden door te googelen op koor Tarantella Ede of Tarantella Koor Ede. En dan bij de contactpagina is een e-mailadres te vinden waar mensen zich kunnen melden.
0: Ja, en als mensen nou een sopraanstem hebben, of ja, sopraan zal met mannenkoor niet zoveel zijn, denk ik.
1: Nou, het is geen mannenkoor.
0: Oh, het is geen mannenkoor.
1: Nee, het is gemeentekoor.
0: Oh.
1: Maar we zitten niet zo ruim in de bassen, dus vandaar die bas.
0: Pete Seeger is jouw laatste plaat.
1: Ja.
0: 30 seconden heb je.
1: 30 seconden. Pete Seeger was een fantastisch geëngageerde man. Heel gedreven en dat hoor je ook in de manier waarop hij zingt.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb dit nummer ook uitgekozen omdat het naast dat het over een serieus onderwerp gaat, namelijk mijn ramp in Wales, heeft het ook iets lichts, toch? Doordat het een dichterlijke tekst is. Het is gebaseerd op een gedicht van Idris Davies.
0: Oké. Dankjewel voor deze keuzes. We gaan er naar luisteren. En bedankt dat je hier in de studio wilt komen. En ik bedank Adrie Speckley voor de techniek. Hier is Pete Seeger.

0: nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Studio C. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Eveline Krijger.
1: Welkom vandaag ook weer bij Studio C. Redactie was in handen van Ruben Landman en hier aan de knoppen techniek, Ari Spekle. Ja, wat kunt u vandaag van ons verwachten? We hebben weer 4 onderwerpen voor u in petto. Het eerste onderwerp straks is Tipjar, de band die binnenkort optreedt in het Erika Theater. En dat zijn dan Ariane Knecht en Bart de Win. En zij lichten hun concert toe en spelen zelf ook nog een nummer. Daarna praat ik met Linda Kok. Zij is bestuurder van het Veenendaal Fonds. En ik ga met haar praten, want zij bestaan 10 jaar. Ja, wat zijn ze van plan? Wat hebben ze gedaan? Hoe nu verder? Zij zal het toelichten. Dan onze vaste verhalen vertellen. Willem de Vos, hij heeft weer een aantal verhalen verzameld. En die zal hij aan ons voorleggen. En wij sluiten af met Zuid-Amerikaanse muziek. Met de voorstelling Tropical. Jeroen Kruft, oftewel Jeroen van Rossum. Zoals zijn muzikale naam is. Sluit hier aan. En gaat toelichten wat dat programma inhoudt. En dat is al morgenmiddag op 15 mei. Ook in het Erika Theater. Dus veel muziek vandaag en verhalen. En we beginnen natuurlijk met muziek. En we beginnen met Tipjar.

0: Radio C Muziek.
1: Ja, en ik had al aangekondigd dat het nummer van Tipjar was. Het is All Good van hun laatste album. En op vrijdagavond 19 juni treedt het Americana-duo Tipjar op in het Erika Theater in Ede. En eerder deze week waren ze in Ede voor een tv-opname voor Mooi Zo op Xon. En radiocollega Ruben Landman interviewde ze ook voor Studio C.
2: In de studio zijn aangeschoven Bart de Win en Ariane Knecht. Samen vormen zij het duo Tipjar. Welkom.
3: Dankjewel.
2: Hoe lang bestaat Tipjar al?
3: Sinds 2014.
2: En daarvoor was Bart volgens mij als soloartiest actief, of niet?
4: Ja en nee. Want mijn naam stond op de cd's die we maakten. Maar Janne bemoeide zich gelukkig met alles. En toen wij uiteindelijk Tipjar hebben opgericht, laten we het zo noemen. Mm-hmm. Veranderde er eigenlijk, behalve de naam, niet zo vreselijk veel. Want we deden nog steeds alles samen. Alleen nu ging het wel om onze beide stemmen. Ja. En daar hebben we ons toen op gericht.
2: Tipjar is een bestaande uitdrukking in het Engels. In het Nederlands niet zo bekend. Wat betekent het?
4: Fooienpot.
2: En waarom hebben jullie daarvoor gekozen destijds?
3: Het was ook een beetje een knipoog naar zeg maar het culturele klimaat. Ja. Wat af en toe niet al te breed is natuurlijk. Hè. En ook een knipoog naar onze liefde voor de Americana muziek. En in Amerika, waar de meeste Americana toch vandaan komt, is een fooienpot echt overal aanwezig. Bij ieder concert waar je naartoe gaat, staat altijd een fooienpot. Vaak wordt die ook nog dan door een serveerster of een fan rondgesjouwd langs alle tafeltjes. Je komt er echt niet onderuit.
2: En wordt dus ook echt goed gebruikt daar.
3: Ja, zeker. Nou, ja, dat is echt een onderdeel van het inkomen.
2: Ja, precies. Dat is net zoals bij serveersters.
3: Dus. En dat is hier natuurlijk niet zo. Maar wij vinden het wel grappig gewoon. Wij zetten soms voor de lol een fooienpot neer. Meer omdat het verwijst naar onze naam inmiddels natuurlijk.
2: Americana, dat is een hele grote term eigenlijk. Dat omhelst heel veel soorten muziek, Amerikaanse muziek. Welk stuk van die totale Americana doen jullie? Of is het alles?
4: Ja, dat is een beetje alles. Ja, kijk, mensen vinden het fijn om iets te labelen. Mm-hmm. En kijk, we hebben ooit de slogan bedacht voor de muziek van Tipjar. Songs about love and life on the hippie side of country.
2: Ja.
4: En toen zei iedereen van, dan begrijpen we het. Dan heb je eigenlijk een beter beeld dan dat je zegt Americana. Want Bob Dylan is Americana, Bruce Springsteen op zijn manier eigenlijk ook.
2: Ja.
4: Een oude bluesgitarist met een paar snaren op zijn gitaar eigenlijk ook.
2: Ja.
4: En dat zijn allemaal dingen die wij niet doen.
2: En country western valt er ook onder.
4: En country western zeker ook. Ja. Dus.
2: Jullie komen vaak in Amerika. Sterker nog, jullie zijn gisteren, de dag voor deze opname, zijn jullie teruggekeerd uit Texas.
4: Ja.
2: Waarom komen jullie daar zo vaak?
4: We hebben daar een een fanbase wil ik het niet noemen, maar wel aardig wat mensen die ons kennen en die ook vragen van komen jullie volgend jaar weer spelen of voor het eerst ergens spelen dat ze ons zien en ons uitnodigen voor hun huisconcertserie of theater. En we hebben daar muzikale vrienden die het leuk vinden als ik meespeel op toetsen of in de studio meedoe. We nemen onze platen daar vaak op. Allerlei redenen om daar te zijn. Dus.
2: Maar hoe is dat begonnen? Want je kunt niet zomaar een ticket boeken in Amerika. Van nou, hier zijn we. En
3: Het is begonnen met een festival waar ik als toeschouwer naartoe ging in 2008 in Utrecht. En daar zag ik wat nu een van onze allerbeste vrienden is, Walt Wilkins.
2: Ja.
3: En daar is het contact eigenlijk begonnen. En toen zijn wij het jaar daarna met z'n tweetjes naar Amerika gegaan.
2: Naar ons toe, zei hij dus eigenlijk.
3: Ja, toen hebben we de cd, dat was destijds de eerste cd die Bart had opgenomen, hebben aan hem gegeven.
2: Ja.
3: En was hij heel enthousiast over. En hij zei, let's work together.
2: Wow.
3: En toen zei Bart, ja, maar dat bedoelt hij vast niet echt. Dat is de Amerikaanse vriendelijkheid, weet je wel.
2: Ja.
3: Ik zei, nou, we zullen wel eens zien of hij het meent.
2: Ja.
3: Ik heb 2 tickets geboekt. Mm-hmm. Dat was toch wel een beetje spannend, maar uiteindelijk gedaan. Daar hebben we de tweede plaat opgenomen met Walt Wilkins en allerlei muzikanten die inmiddels ook onze vrienden zijn geworden.
2: Ja.
3: Ja, en dat was 2010, die plaat. En sindsdien zijn we alleen nog maar dikker geworden, zeg maar. Betere vrienden. En hebben heel veel platen, zowel hun platen als onze platen, gezamenlijk gemaakt.
2: Want zij komen ook wel naar Nederland.
3: Ja, zij komen ieder jaar ook hier 2,5 week toeren met
2: precies.
3: Ons.
2: Precies. Ja. Ja, ook wel gezamenlijk. Ja.
3: Ja.
2: Nu in dit geval niet. Jullie zijn met z'n tweeën, maar wel met 1 gastartiest erbij. Want jullie komen optreden in de Erika-kerk in Ede in juni.
3: Ja.
2: 19 juni volgens mij.
3: Ja.
2: Dus vrijdagavond. Wie nemen jullie mee?
4: Beertra. bijzonder getalenteerde muzikant.
2: Ja.
4: Die in Rotterdam gestudeerd heeft op het conservatorium, maar ook lesgeeft. Dus daarvan kennen we hem.
2: Ja.
4: Maar hij is zo ongelooflijk divers in zijn talenten dat we hem makkelijk kunnen inpassen in onze muziek.
2: Ja.
4: En nou, hij zei, ik kom al meedoen in Ede.
2: Is dat de eerste keer dan dat hij bij jullie aanhaakt?
4: Nee hoor, al jaren is hij... Ja.
2: Want jullie hebben vaak een vaste andere gitarist.
4: Ja, dat is Harry Hendricks. Ja. En daar werk ik al 30 jaar mee, mm-hmm. op allerlei manieren. En Harry is ook onderdeel van ons gebeuren.
2: Ja.
4: Maar als hij niet kan, want hij heeft de druk met andere dingen ook, dan is Beer een uitstekende vervanger.
2: Ja.
4: En,
3: die kent ook al onze liedjes van buiten. Dus ja. Dat is hartstikke fijn.
2: Ja, en dat
3: want wij zingen altijd met z'n drieën.
2: Ja, precies. Ja. En dat zijn ook best wel wat liedjes. Want jullie hebben hoeveel albums inmiddels gemaakt? 8 albums.
3: Ja.
2: En dat zijn geen EP's met 4 nummers. Dat zijn gewoon volledige albums.
4: Ja. Ja, ja, ja.
2: Wanneer is het laatste album opgenomen?
3: Ja, het wordt weer tijd, zeg ik dan, voor een volgende album. Want het is nou, denk ik, 1,5 jaar geleden of zo.
2: Dus het kriebelt wel weer?
3: Ja, we hebben ook al wel nieuwe liedjes, hoor. Dus ja. we gaan komende maand al de studio in.
2: Oké.
3: Ja.
2: Maar het voornaamste, denk ik, voor jullie is het live optreden.
3: Ja.
2: Dat doen jullie op diverse plekken. Jullie komen zelf uit de regio Eindhoven.
4: Ja.
2: Dus ik neem aan dat jullie vooral daar ook heel veel actief zijn.
3: En er zit een opvallend groot deel van de Americana-liefhebbers in het noorden van het land.
2: Okay.
3: Dus daar zijn de podia best wel verspreid. We wonen natuurlijk niet zoveel mensen. Maar die mensen zijn ook bereid om echt een stuk te rijden. Die gaan dan gewoon een uur in de auto zitten of zo.
2: In Nederland is de muziekcultuur natuurlijk heel anders dan in Amerika. Daar staat dus voor je pot op het podium en wordt er lekker gevuld. Hier moet je maar afwachten hoeveel mensen er komen opdagen.
3: Ja. Ja.
2: Hoe gaat dat in de muziekscene anno nu? Is het vol te houden?
4: Nou, als we heel eerlijk zijn, dan is het feit dat ik zelf les kan geven op een paar scholen, is natuurlijk wel vrij aangenaam.
3: Ja. Muziekles, even ter verduidelijking.
2: Dat is in feite wel de kurk waar het allemaal op drijft.
4: Nou, dan heb je in ieder geval de kans om te zeggen, ik wil per se doen wat ik zelf wil doen,
2: mm-hmm.
4: Artistiek gezien. En niet de hele tijd denken van de schoorsteen moet roken, dus ik ga ook maar concessies doen.
2: Ja.
4: Dat is eigenlijk wat we zeker niet doen. We hebben nou eenmaal niet die hele grote wereldhit gescoord die wel eens kan helpen.
3: Maar weet je wat het is, Ruben? Het is zo leuk eigenlijk dat het heel veel energie geeft om een plaat te maken, om een concert te doen, contact met het publiek. Dat maakt het allemaal zo de moeite waard.
2: Mm-hmm.
3: Dus het is niet heel... Het is zeg maar niet wat een boekhouder zou doen. Zo van onder de streep moet dit, weet je wel zo. Het is een beetje van, nou, give a little, take a little, weet je wel. Soms heb je ineens een heel vet betaald optreden. En dan kan je weer even opteren.
2: Ja.
3: En soms speel je voor 25 mensen. En dan is dat een van de mooiste concerten die je ooit gespeeld hebt.
2: Ja.
3: Maar misschien met iets minder herinkomsten. En zo weeg je dat een beetje af, denk ik. Het is ook een gevoelsding. Dus we zijn eigenlijk allebei nooit zo... bezig geweest met geld en met plannen
4: calculeren.
3: En zo. Nee.
2: Jullie komen dus in juni naar Ede. Jij komt, niet oorspronkelijk uit Ede, maar je hebt lang in Ede gewoond.
3: Ja.
2: Dus even terug naar je eerdere heimaat, zullen we maar zeggen. een aantal jaar geleden zijn jullie ook in Ede geweest. Ook trouwens in het Erika Theater.
3: Ik heb zelf natuurlijk hier op school, op de middelbare school gezeten.
2: Ja.
3: En ik hoop dat ik daar nog wat mensen misschien kan porren. Die denken, oh, wel eens kijken hoe het met haar afgelopen is. Of afgelopen. Hoop niet, maar
2: in ieder geval, nu gaat.
3: Hoe het nu gaat. En dat ze uit nieuwsgierigheid eens een kijkje konden nemen. En we zijn natuurlijk bezig met, we gaan posters plakken zometeen. Ja. Dus,
2: Bart, je hebt je gitaar meegenomen. Vaak begeleid je jezelf op toetsen.
4: Ja, ik ben eigenlijk van oorsprong pianist en zanger. En bij Tipjar ben ik ook gitarist en zanger.
2: Ja, maar fijn dat je de gitaar hebt meegenomen.
4: Ja.
2: We zouden jullie graag de gelegenheid willen geven om een nummer te spelen zometeen.
4: Backboard.
2: En is daar een bepaald verhaal of een bepaalde gedachte bij?
4: Het is het eerste liedje wat we hebben geschreven voor ons tweeën echt. En
2: mm-hmm.
4: met Tipjar in gedachten.
2: Ja.
4: En het idee is, inmiddels is trouwens het klimaat enigszins veranderd. Maar zeker toen we het schreven dachten we... Wat zou toch te gek zijn als we zo'n veranda hadden achter het huis. Waar je dan even gaat zitten pielen met je gitaar. En dat dan de buurman met zijn viool komt. En dan een biertje erbij. En dan binnen no time wordt het een jam sessie. En we zien de zon ondergaan.
2: Ja.
4: Lekker in de zon oh wacht, er is zo weinig zon. We hebben overigens ook geen veranda. Dus het werd een soort droom. Het cliché van een Amerikaanse backporch. En ja. Dan bij ons in de buurt van Eindhoven.
2: Bart de Win, Ariane Knecht, bedankt voor het gesprek. Veel plezier op 19 juni in het Erika Theater.
4: Dankjewel.
2: We gaan luisteren naar Backporch.

0: Ja, tot zover de live-opname van Tip Jar. En wij gaan luisteren naar Liza Minnelli en Joel Grey. Money, Money uit de film Cabaret.
1: Money. Money.

0: is Studio C.
1: Ja, en hier aan tafel is aangeschoven Linda Kok. Zij is bestuurder bij het Veenendaal Fonds. En ja, Linda, ik mag jullie feliciteren, hè?
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, want jullie bestaan 10 jaar.
2: Ja, het is alweer een hele tijd. Maar in 10 jaar hebben we hele leuke dingen gedaan. Dus het was een tijd voor een feestje, vonden we vorige week.
1: Ja, en wat allereerst het Veenendaal Fonds. Wat doet het Veenendaal Fonds?
2: Nou, wij zijn een vermogensfonds. En wij kunnen initiatieven binnen Veenendaal helpen met geld. Maar we zetten daarnaast ook onze kennis en kunde in via ons kenniscentrum Fondsenwerving.
1: En het kenniscentrum, staat dat er los van? Of,
2: Nee, het is echt onderdeel van het Veenendaal Fonds. Samen met de welzijnsorganisatie in Veenendaal, Veens Welzijn, hebben we het opgericht. Omdat we toch wel merkten dat veel initiatiefnemers eigenlijk niet goed de weg in Fondsenland kennen. En we willen heel graag dat al die mooie plannen tot stand komen. Dus wij besluiten ze een handje te helpen via dat kenniscentrum.
1: En kun je een voorbeeld noemen van wat voor initiatief in aanmerking zou komen voor een bepaald fonds?
2: Dat zou bijvoorbeeld een koor kunnen zijn wat een mooi concert geeft. In samenwerking met de lokale muziekschool. En die zoeken dan middelen om dat concert tot stand te brengen.
1: En dan bellen ze jullie?
2: En dan bellen ze ons. En dan gaan wij kijken van, goh, wat willen jullie precies met het concert doen? Wat is het thema? Wat ga je doen? En wij gaan op zoek naar geschikte fondsen. Hopen dat zo het concert tot stand gebracht
1: jullie gaan zoeken naar een potje geld wat er misschien ergens is. En zijn er veel potjes?
2: Er zijn heel veel potjes. Er zijn echt in Nederland echt duizenden fondsen. Niet ieder fonds die zit bijvoorbeeld op die concerten en op de kunst en cultuur. Maar er zijn ook fondsen gericht op natuur of op iets sociaals.
1: En, maar dat gaat veel verder dan lokale fondsen. Dus het is
2: dat gaat echt veel verder dan lokale fondsen. Er zijn ook heel veel fondsen die zijn echt actief door heel Nederland. En dus ook hier in de Gelderse Vallei.
1: En jullie hebben die kennis?
2: En wij hebben die kennis. Ja, wij zijn ook aangesloten bij het Utrechts Fondsoverleg. En dat is een collectief van allerlei fondsen die binnen de provincie Utrecht actief zijn. En zo hebben wij ook heel veel nauwe contacten met fondsen. En kunnen we ook heel goed naar elkaar doorverwijzen. En weten we ook wat er speelt binnen de provincie.
1: Ja, want ik zou zeggen, hoe kom je zelf weer aan die kennis? Maar jullie zijn dus zorgen actief dat jullie kennis ook op peil blijft op die manier.
2: Ja, daar doen wij heel erg ons best voor. Er verandert altijd wel heel erg veel. Dus ja. Af en toe lopen we ook wel achter de feiten aan. Maar wij zijn echt wel met ons clubje actief om die kennis op peil te houden. Ja.
1: En hoe groot is jullie club?
2: We zijn met z'n drieën. Naast mij nog 2 bestuursleden. En we hopen nog meer versterking via
1: Ik zou net zeggen, is dat ja. Voldoende? Maar jullie kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Want 8 mei hadden jullie een feestje.
2: Wij hadden een feestje. Wij bestonden 10 jaar. En wij dachten, hoe kunnen we nou zoveel mogelijk impact maken in Veenendaal en de omgeving? Dus we hebben een aantal collega-fondsen uitgenodigd. En we hebben initiatiefnemers gevraagd van, kom bij ons op de koffie en een stukje taart halen. En gaan met ons
1: inloopspreekuur.
2: Ja, gaan met ons in gesprek. Zodat het initiatief wat je hebt niet bij een plan in je hoofd blijft, maar dat het misschien wel realiteit kan worden.
1: En ik geloof niet dat jullie met de taart zijn blijven zitten.
2: Nee, het was echt wel druk. En we hebben echt ontzettend veel leuke initiatieven gehoord. Ook heel divers. Dus we zijn heel erg benieuwd wat de komende tijd daarvan echt op stapel staat. Echt van concerten, festivals tot inloophuizen. Het varieert echt heel erg.
1: En nu zitten jullie vol?
2: Nou zitten we aardig vol. Nee, mensen kunnen gewoon altijd een mailtje sturen. Even bij ons aankloppen. En dan maken we gewoon een afspraak. En dan gaan we gewoon onder het genot van een kop koffie eens eventjes luisteren wat de ideeën zijn. En meedenken hoe we dat werkelijkheid kunnen laten worden.
1: Maar je zei net Veenendaal en omgeving. Tot hoever strekt die omgeving?
2: Nou, het Veenendaal Fonds is zelf actief in Veenendaal. Maar onze collega-fondsen die zijn ook buiten Veenendaal actief. En vandaar dat wij hen ook hadden uitgenodigd. Ja. Omdat Veenendaal, ja, dat grenst ook heel erg aan de gemeente Rhenen. Soms loopt die grens letterlijk door de wijk heen.
1: Ja.
2: En heel veel initiatieven kosten zoveel geld dat wij dat ook niet alleen kunnen ondersteunen. Dus dan hebben we toch de hulp van de collega-fondsen sowieso nodig.
1: Om en zijn er vergelijkbare initiatieven binnen de omliggende gemeenten, zoals Ede bijvoorbeeld?
2: In Ede zijn ook wel fondsen actief. Dat zijn met name familiefondsen. Mm-hmm. En die zijn iets minder toegankelijk zoals wij zijn. Die kiezen vaak hun eigen doelen uit.
1: Ja.
2: Maar wij kunnen wel contact opnemen en bijvoorbeeld een initiatief onder de aandacht brengen.
1: Ja, jullie kunnen wel kiezen als het dienen als het kenniscentrum en om mensen de juiste kant op te sturen. Het feestje is geweest, 10 jaar bestaan gevierd en hoe nu verder?
2: Nou ja, wij gaan zoveel mogelijk proberen. Die initiatiefnemers die vorige week bij ons een taartje kwamen eten. De komende tijd zoveel mogelijk te helpen. Dat die plannen er ook echt gerealiseerd kunnen worden. Want ze hebben over hun plan kunnen vertellen. En dan is dit het begin.
1: Ja, want jullie leggen contact met een fonds. En hoe gaat het zoiets dan verder normaal gesproken? Als het...
2: Nou, dan gaan we het plan op papier zetten. Dan maken we een projectplan. En dan komt daar ook een financieel plaatje bij op papier te staan. En dan gaan we officiële aanvragen indienen bij de diverse fondsen. En dat is een heel proces. En heel veel mensen die snappen ook helemaal niks van dat proces. Want het zijn allemaal ingewikkelde formulieren. En wij helpen echt door dat proces heen. Zodat hun aanvraag bij de juiste fondsen komen te liggen. Het is een beetje hetzelfde als solliciteren, zeg ik altijd maar. Want je moet ook de fondsen zoeken die echt bij je passen.
1: Ja, want anders heb je niet zoveel kans om geld te krijgen.
2: Nee. Dat klopt.
1: Heb je enig idee hoeveel succesvolle bemiddelingen, zal ik het maar noemen, de afgelopen 10 jaar tot stand zijn gekomen? Dat is wel een vraag waar ik je misschien mee overval. Maar,
2: Nou, ik schat echt honderden.
1: Ja.
2: Het meeste wat we ooit wel eens gehad hebben, die tot stand zijn gekomen, waren 50 initiatieven in 1 jaar. Dus bijna wekelijks 1.
1: Ja, dan hebben mensen een beetje idee van bijna wekelijks 1 initiatief.
2: Kijk, en die initiatieven variëren ook heel erg van hele grote initiatieven als meerdaagse festivals. Maar ook bijvoorbeeld de kleine initiatieven in coronatijd. Bijvoorbeeld die berenjacht en de serenades die op een pleintje gebracht werden. Ja. Dat iedereen op een balkonnetje zat. Dat soort kleine dingetjes, die hebben wij ook ondersteund.
1: Ja, maar die hebben wel impact.
2: Die hebben wel impact.
1: Ja, zeker. Wat staat er persoonlijk nog op jouw lijstje voor het komende jaar? Wat je zegt van, god, dat zou wel heel leuk zijn als dat doorgaat.
2: Oh, ik heb nou zoveel leuke initiatieven gehoord. ik zelf vind een heel leuk voetbalinitiatief. Dus sport.
1: Ja.
2: Heel erg leuk. Dat is van zaalvoetbal met jongeren. En daar zijn echt ontzettend veel jongeren actief. Ik vind ook ontzettend leuk als een koor hun 25-jarig jubileum toch wel op die ludieke wijze kan vieren.
1: Ja.
2: Dus
1: moeilijk om te kiezen.
2: Moeilijk om te kiezen.
1: Nou, Linda, bedankt voor je komst naar de studio. En ik zou zeggen, veel succes met alle mensen die bij jullie langs zijn geweest. En die graag iets willen brengen. En we hopen dat hier in de omgeving dan ook terug te zien, zou ik maar zeggen. Dat ook gerealiseerd wordt.
2: Dat hopen wij met jullie mee.
1: Ja, ik weet niet of er nog een website is die je wil benoemen. Of zegt mensen kunnen die manier contact met ons opnemen.
2: Mensen kunnen altijd naar onze website gaan. Dat is veenendaalfonds.nl. En wij zijn ook te vinden op de social media. Dus voor meer informatie, ga daar even naartoe. En stuur een mail als je onze hulp nodig hebt.
1: Nou, bij deze de oproep gedaan. Dank je voor je komst in de studio, Linda. En wij gaan luisteren nog weer naar een toepasselijk nummer. Ook over geld. Money, Money, Money van Rayaton. En het Lati Symphony Orchestra. Het is Vince. En we gaan er naar luisteren.

Ja, en dat was natuurlijk Money Money, maar dan een andere uitvoering, maar wel van ABBA natuurlijk. We gaan luisteren naar Rob de Nijs en dit keer niet in het Nederlands, maar hij zingt in het Duits over Schwester Ursula.

0: Een verhaal door Willem de Vos.
1: Mijn verhalenkeuze sluit aan bij het feit dat in de afgelopen week de dag van de verpleging plaatsvond en de dag van de zorg. Het eerste, tijdens mijn studie verpleegkunde, tijdens mijn studie verpleegkunde kregen we een tentamen voor het vak omgangskunde. Ik was een serieuze student en las eerst alle vragen door, inclusief de laatste. Die luidde: wat is de voornaam van de mevrouw die de hogeschool schoonmaakt? Dit moest een grap zijn. Ik had de schoonmaakster verschillende keren gezien. Ze was lang, had donker haar, was boven de 50, maar hoe kon ik nou weten hoe ze heette? Ik leverde mijn werk in. De laatste vraag had ik opengelaten. Vlak voor het einde van het tentamen vroeg een student of de laatste vraag meetelde voor het resultaat. Absoluut, zei de docent. In jullie loopbaan zul je vele mensen ontmoeten. Ze verdienen allemaal jullie aandacht en zorg. Al is het maar dat je glimlacht en hallo zegt. Die les ben ik nooit vergeten. Mijn tweede verhaal. Mijn collega verpleegkundige was bezig een infuus aan te brengen bij een leuke knul van 16. Aan de jongen was duidelijk te zien dat hij bang was voor de prik die zou volgen. Hij waagde het niet om te kijken naar wat er ging gebeuren, maar kneep zijn beide ogen dicht. Toen ging de telefoon van de patiënt en zijn moeder nam op. Ze kletste een poosje en zei toen: ja jongen, het is je vader. Hij wil weten of er nog leuke zusters op je afdeling zijn. De jongen keek naar de zuster die de infuusnaald vlak boven zijn arm hield en op het punt stond te gaan prikken. Zeg maar tegen pa, zei hij met een benepen stem, dat het allemaal spetters zijn. En het laatste verhaal van een hele andere aard. Over een dokter. Hij was al meer dan 30 jaar dokter. Hij wist heel veel van medicijnen, maar hij wist nog meer van mensen. In de loop der jaren had hij al zoveel mensen ontmoet en naar ze geluisterd dat soms een half woord van hen al genoeg was om te weten wat ze bedoelden. Een dokter met mensenkennis. Toen er op een morgen een onbekende bij hem binnenkwam, had hij het meteen al gezien. In de ogen van de man die hij een hand gaf, stond verdriet te lezen. Hij had de man nooit eerder gezien, maar hij zag dat het iemand was met zorgen. Toen hij was gaan zitten, vertelde de man aan de dokter dat hij vaak maagpijn had, weinig plezier had in het leven, veel dingen donker inzag en nog maar weinig kon lachen. De dokter luisterde eerst goed, gaf toen een paar wijze adviezen en zei tenslotte: er is een circus in de stad. Daarin treedt een hele leuke clown op. Daar zou u eens heen moeten gaan. Die clown is beter dan allerlei medicijnen. Hij zal u uw zorgen even doen vergeten en hij zal u weer eens heerlijk laten lachen. Maar dokter, dat kan niet, zei de man, want die clown van het circus, dat ben ik.

Ja, dat was het nummer Therapie van Zoë Tauran. En we gaan verder met hele andere muziek. We gaan naar Cecilia Cruz met Quimbara. En ja, dat zit ook in gelinkt aan het volgende item waar ik zo meteen over ga praten met Jeroen Kruf, ofwel Jeroen van Rossum. Ja, over de show Tropical.

0: Studio C Muziek.
1: Ja, en hier aan tafel zit Jeroen Kruft. Ik moet natuurlijk zeggen, en ik zei net, had het over Tropical, maar het is natuurlijk een muzikale reis. En door Zuid-Amerika, ja, dat is

0: op zijn Spaans, Tropical.
1: Tropical.
0: Waar luisteren we naar? Wat voor muziekstijl luisterden we net eigenlijk?
1: Ja, dat was een rumba-ritme. En dat is een Afro-Cubaans ritme. In dit geval, er zijn verschillende rumba-ritmes. Dit is een guabanco. En dat kenmerkt zich door de rumba-clave. Dat is wat technisch, maar dat de clave, daar hebben sommige mensen wel van gehoord. Dat is van of 2-3, 1-2, 1-2, 3, 1-2, 1-2. Maar je kunt ook 1-2-3, 1-2. En dat is eigenlijk wat, de rumba die doet het dan nog net eventjes anders. Dan heb je een 1-2-3. 1, 2. Dus dat is gesyncopeerd. En dat is eigenlijk de lock-in voor de conguero. Hè? Dus de drummer die daarop los kan gaan. En dat is de fantastische heritage die we hebben meegekregen in de Latijns-Amerikaanse muziek uit Afrika. En daar gaat deze show over, hoe die muziekstijl dan vermengd wordt met inheemse stijlen, inheemse instrumenten en de Europese, ook de Europese instrumenten en invloeden.
0: Ja, want het is niet alleen lekkere muziek om naar te luisteren zondag, maar ook hoorcollege.
1: Ja, we gaan
0: dat
1: inderdaad.
0: Klinkt een beetje zwaar, maar
1: je gaat wat leren. Ja, je gaat wat leren. Je gaat niet alleen luisteren en hopelijk genieten van de muziek die we gaan zingen en spelen. Maar we gaan ook wat vertellen over de stijlen, over de muzikanten en over de instrumenten.
0: Ja, en vertellen over de muzikanten. Hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen?
1: Ja, de muzikanten had ik het eigenlijk over de muzikanten die we dan gaan representeren.
0: Ja,
1: hè? Dus we hebben het over de grote artiesten. Daar gaan we wat over vertellen. Maar ik kan ook wel wat vertellen over de minder bekende artiesten. Dat zijn wij. Maar dat gaat natuurlijk veranderen nu dat we in het Erika Theater deze show gaan doen. Dus hopelijk gaat iedereen ons daar zien. De muzikanten zijn ten eerste onze leadzangeres Joana Delgado. Die komt uit de Dominicaanse Republiek. Heeft ook een hele leuke carrière in Urbano. Dat is een soort Latin stijl die heel modern is. Dat is een mix van merengue en reggaeton. Dus die heeft ook een carrière in de Dominicaanse Republiek en zet hier ook alvast wat nummers neer. Dus bekijk haar op Instagram in ieder geval. Dan hebben we Jorge Vivas. Dat is een allround muzikant uit Colombia. En die heeft met Grupo Nietzsche gewerkt bijvoorbeeld. En die speelt verschillende gitaren en percussie-instrumenten. We hebben een percussionist uit Brazilië. En die studeert op dit moment in Artis. In Arnhem. En die is bijna klaar. Dus die is al heel erg goed. En dat is een fantastische kerel. Die heet Caetano Ruin. En die speelt conga's en bongo's en allerlei andere percussie-instrumenten. En we doen natuurlijk allemaal koros. Ik zelf speel verschillende gitaren ook. En ik heb ook een accordeon. Die komt er ook bij kijken. Want dat is dan weer ook een van de invloeden uit Europa. Die is komen overwaaien naar onder andere Latijns-Amerika.
0: Maar dat lijkt me best wel lastig. Want die muziekstijlen, wat je net al aangaf met de ritmes. Om die verschillende stijlen ook allemaal te kunnen spelen. Het lijkt me nog niet zo makkelijk.
1: Nee, dat is ook niet makkelijk. We hebben er ook erg hard aan gewerkt. Maar je kunt heel veel doen hoor, met voldoende getalenteerde muzikanten. Het is altijd fijn om in Latin muziek net één muzikant erbij te hebben. En voor je het weet zit je met 20 mensen op het podium. Nou, dat gaat niet lukken in het Erika Theater. Dus nee. We doen het nog relatief klein.
0: Ja.
1: Maar we gaan wel de essentie, zullen we zeggen, van de ritmes te gehoor brengen.
0: Ja, want wat kun je een tipje van de sluier oplichten wat er langs komt?
1: Ja, natuurlijk. Nou, we beginnen natuurlijk. Dat kan niet anders. We moeten bij de inheemse muziek beginnen. Hè. Er waren allerlei muziekinstrumenten en stijlen voordat er ook maar één Europese voet aan wal kwam. Dus daar gaan we naar kijken. De Huayno-muziek van de Andesgebergte in Zuid-Amerika gaan we bespreken en spelen. Daarna hebben we de Afrikaanse invloeden, waar je dus ziet dat de menging komt met de ritmes en het stijl van zingen. Dus het zingen en dat dan beantwoord wordt. De call and response, hoe je dat in zijn Engels zegt. Maar dat is de coro in het Spaans. Dus dat is heel erg Afrikaans ook. En dat is zie je eigenlijk in alle Latijns-Amerikaanse muziekstijlen terug. dan hebben we het over de Europese stijlen van invloeden. Dus je hebt, ik heb al de guaguancó genoemd uit Cuba, die we gaan bekijken. De son montuno. Uiteindelijk gaat dat gemengd worden met bomba en plena, waar we ook heen gaan, uit Puerto Rico. Er wordt gemengd met jazz in New York tot salsa. Nou, salsa, daar zullen veel mensen van gehoord hebben. Mensen hebben misschien ook wel gehoord van merengue, van de Dominicaanse Republiek. We gaan ook naar hele originele, oude soorten merengue, om te laten horen hoe dat klinkt. En veel van zang dat ook echt uit de Afrikaanse traditie komt. En dat is op een ceremoniële manier, hè, wordt dat gezongen. Voor de Afrikaanse goden die dan overgebracht worden naar het Caribisch gebied. En waar dan stiekem toch nog lof voor wordt gezongen. Dus dat soort chants, die gaan we ook ten gehore brengen. En dat vloeit dan allemaal over in elkaar tot de meer modernere muzieksoorten, zoals de merengue en bachata. Daar zullen mensen ook van gehoord hebben. Daar zullen we ook wat van doen. Er gaat veel voorbij komen.
0: Ja, maar voordat mensen bang worden dat een ver van hun bedshow is, er komen ook wat herkenbare nummers voorbij, toch?
1: Ja, zeker. Zeker, zeker. Er zijn hits, in ieder geval in de Latijns-Amerikaanse wereld, die erg bekend zijn, die we ten gehore zullen brengen. We beginnen altijd met iets heel traditioneels en dan werken we door een medley heen meestal naar nummers die wat meer bekend zijn. Dus Conga van Miami Sound Machine, die komt ook voorbij. Want dat is ook een extensie van die hele Cubaanse traditie die dan uiteindelijk in Miami de Miami Sound Machine is gaan heten.
0: Ja. Nou, en dat is natuurlijk wel heel bekend. Dit is voor jullie een beetje een try-out in Ede, als ik het zo mag noemen. Met het idee van we gaan dit grootser opzetten in de toekomst, toch?
1: Dat klopt, ja. Dit Tropical was een show dat in New York al een lange tijd off-Broadway speelde. Ik heb daar 16 jaar gewoond en gewerkt. En daar was ik deel van een Puerto Ricaans theatergezelschap. En daar deden we eigenlijk precies hetzelfde concept. Maar dit heb ik dus licht veranderd met andere nummers erin. En iets wat minder glamour en wat meer diepte. Maar dat was wel de inspiratie om dit weer te doen herleven. En op de planken te zetten hier in Nederland. Want ik denk dat in Nederland er ook veel interesse is in Latijns-Amerikaanse muziek. Dat is het al een aantal decennia. Mensen willen misschien wel eens wat meer dan alleen naar dansfeestjes. Die willen misschien ook wel eens horen de verschillende muziekstijlen die gerelateerd zijn aan waar ze naar luisteren. Of de achtergrond daarvan.
0: Ja, zeker. Want het is ook een beetje te weten waar dingen nou vandaan komen. En ook te kunnen begrijpen van hoe ritmes, dat je leert luisteren in feite ook naar de muziek, toch, hoe het ritme in elkaar steekt, lijkt me.
1: Ja, precies. Het is denk ik voor sommige mensen in ieder geval wel leuk om te weten hoe dingen in elkaar steken. In ieder geval om wat kennis te nemen van de instrumenten en de tempo's en de verschillende landen waar het dan vandaan komt. En dan de volgende keer dat je luistert naar Latijns-Amerikaanse muziek, dan gaat het veel meer spreken.
0: Dan luisteren we heel anders. Maar men kan dus zondag, de morgen op 17 mei, gaan luisteren in het Erika Theater. Het begint 's middags om 4 uur. Het programma duurt ongeveer 2,5 uur, zei je. Niet echt een dansvoorstelling, maar wel een luistervoorstelling. En er kan misschien ook nog een beetje gedanst worden.
1: Er gaat zeker gedanst worden. We gaan daar ruimte voor maken.
0: Oké. Hartelijk dank voor je toelichting, Jeroen. En wij gaan luisteren nog naar wat Zuid-Amerikaanse muziek. Naar Los Panchos. Besame mucho.

Ja, dit programma zit er alweer bijna op. Luister nog naar de naadsnoten van Los Panchos. Mijn naam is Eveline Krijger, maar het programma was natuurlijk niet mogelijk zonder Adi Spekler die de techniek deed en Binnenlandman de redactie. Volgende week weer in Studio C.

0: 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Jaargang 5, aflevering 218. Met op Wii Techniek vanavond Le Grand Monsieur Peter Hofstadt.
1: Bonsoir Harry.
0: Ja, wat haal ik mezelf weer aan vanavond, want mijn Frans is ver van ideaal. Maar om alvast een beetje in de vakantiestemming te komen, gaan we toch uw avond vullen met legendarische Franse liedjes. Peter, nous allons commencer.
1: Je ne parle pas français, dat is het enige wat ik al zeg.
0: Zullen we dat maar zeggen?
1: Maar ik heb er zin in.
0: We gaan beginnen.

0: Poppies met Nono Rien Ne Chance of zoiets in die hoek, denk ik. Komt uit 1971. De Poppies hebben nooit een cent gezien van hun grote succes, maar werden wel op jonge leeftijd al van platenzaak naar platenzaak gesleept voor signeersessies. Dus als er ooit een lijst gemaakt wordt van de meest uitgemolken artiesten ooit, dan staan zij er zeker in, denk ik. Peter, de vraag om mee te openen. Wel eens in Frankrijk geweest?
1: Vele malen, ja.
0: Vakantie?
1: Vakantie, ook werk. We hadden een kantoor in Parijs. Daar ging ik best wel regelmatig naartoe. Lekker met de trein. Met de Thalys was dat dan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is de extra snelle trein, geloof ik.
1: Ja, dat is een... Dan ga je echt wel... De wereld gaat aan je voorbij, ja. Maar Frankrijk, ik vind het een enorm mooi land. En ook een keer aan de kust geweest. En in het zuiden. De Côte d'Azur. Het is echt wel een heel geweldig mooi land. Flauw is dan om te zeggen van ja, jammer dat al die Fransen er wonen.
0: Ja, maar, ik wou net zeggen. Maar,
1: dat zal ik dan niet zeggen. Ik bedoel, maar het is wel een beetje ze hebben een stugge kijk op vreemdelingen, wellicht een beetje. Dus je komt er niet zomaar tussen, zeg maar.
0: Nee, ook niet als mede-Europeaan. Zeg.
1: Nee. En ik ben best wel iemand die praat met iedereen. Eigenlijk altijd overal. En ze praat ook met mij. Maar in Frankrijk heb je dat niet.
0: Nee. Het is wel al een beetje het... Het gaat al een beetje richting dat... Tranquilo zeggen we dan in een hele andere taal. Maar het is een warm land. Dus het gaat er ook allemaal wel wat gemoedelijker. Hè? Het is niet van op de klok en heel precies. Het is ook wel een beetje borrelen en zo. En misschien wat later eten samen.
1: Nou, dat is wel, dat trekt me ook wel aan. Dat is wel gaaf. Ja. Maar ik ben dan ook voor mijn werk geweest. En ja, dan is het, als je meerdere mensen... En je moet dan... Een team ergens werkzaamheden laten verrichten en die kennen elkaar niet of die zijn van verschillende bedrijven. Painstaking is dat in Frankrijk. Dat is echt lastig om dat daar de duidelijke lijnen te krijgen, want ze gaan hun eigen gang gewoon.
0: Ja. Muzikaal gezien, ik zeg maar zo, Nederland heeft het levenslied, Duitsland heeft de Schlager en Frankrijk heeft het chanson. Het is allemaal een beetje vanuit dezelfde oorsprong, vanuit dezelfde volkse oorsprong, zou ik maar zeggen. Maar het chanson is van die drie wel de meest theatrale, hè? De meest... komt het diepst uit de ziel, wou
1: ook
0: bijna zeggen.
1: Ook best, zeg maar, gedateerd al wel.
0: Ja.
1: Omdat de Piafs en degene die ook zo meteen voorbij horen komen, dat is toch al van een aantal tientallen jaren geleden. Dat zijn wel klassiekers. En zie je niet meer terug in het hedendaagse radiobeeld van Frankrijk. Het is echt met de tijd meegegaan.
0: Nou, je zei het al, we gaan maar eens eventjes beginnen, ook gewoon aftikken. Met die melancholieke en doorleefde verhalen die bijna als kleinkunst gebracht werden. Het chanson, het Franse chanson. Sinds Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps van de Snollebollekers het publiek aan de hand hebben genomen om ze wegwijs te maken in de wereld van het chanson, weten we meer en meer mensen hoe mooi die liedjes zijn. Want al ken je geen woord Frans, je voelt door de doorleefde, intense manier van zingen gelijk welk gevoel erachter schuil gaat. Zoals een van de allergrootste ooit, Edith Piaf, als ze zingt dat ze nergens spijt van heeft. Hier is ze met Non, je regrette, yeah.

0: bijna zonde om er doorheen te praten. Zo mooi. Jacques Brel, Ne me quitte pas. Het is een ongelooflijk groot icoon van een chanson. En in dit geval is het een Franstalige Belg. Die overigens ook in het Nederlands kon zingen. Maar dan wel met een heel zwaar accent. In het Nederlands werd dit nummer Laat me niet alleen. En als je ooit maar twee nummers mag uitkiezen om aan iemand uit te leggen wat nou precies het chanson is, dan moeten het volgens mij deze twee zijn. Ne me quitte pas en Edith Piaf met Non, je regrette rien. En ik probeer het echt zo goed mogelijk te doen in het Frans. Als het niet klopt, vergeef het me maar. Vanavond kunnen we veel meer dan twee nummers gebruiken als het gaat over chanson. Toen Matthijs van Nieuwkerk stopte met De Wereld Draait Door, zong André van Duin het volgende liedje voor hem.
1: Had hij hem ook niet zelf vertaald?
0: Volgens mij ook.
1: Ja.
0: En zo leerde het grote publiek, denk ik, deze parel ook kennen. Van alweer zo'n legende. Hier is Charles Aznavour met La Bohème.
1: Dan pakken we even een andere,
0: ja?
1: andere platform, want dit doet het niet.
0: Nou.
1: En dan...
0: Ja, dan moet je weer de schuifjes veranderen.
1: Dan gaan we even de schuifjes veranderen.
0: La Bohème, komt-ie aan.

0: Ja. Als u dacht dat My Way een Amerikaans nummer was gemaakt voor en grootgemaakt door Frank Sinatra, dan zit u ernaast. Hij heeft het wel groot gemaakt, maar het was gewoon een vertaalde cover van het nummer van Claude François, Comme d'habitude uit 1967.
1: Ik vind ook wel Claude François ook wel de meest Franse naam die ik
0: die je kunt verzinnen, ja. Helemaal. Ik heb het in de Elvis-uitzending, lieve luisteraars, met WJ al gezegd. Ieder land had of heeft zijn eigen Elvis. In Frankrijk was dat Johnny Hallyday. Net als bij ons Rob de Nijs was vooral het imago rock en roll, maar was de muziek die hij maakte diep geworteld in de muziek van eigen land. En in het geval van Hallyday dus het chanson. En dat blijkt misschien nog wel het meest met de hit die Hallyday scoorde in Frankrijk en daarbuiten in 2002. Op bijna 60-jarige leeftijd. Hier is Johnny Hallyday met Marie.

0: 1973, Serge Lama, Je suis malade. En in 2021 vallen zangeres Bel Perez en Carsou elkaar in tranen in de armen na het zingen van dit nummer als duet in het programma De Beste Zangers.
1: Dat was echt fantastisch hoor. Ja. Daar zat zoveel pijn in, dat kwam uit de tenen. En die hebben wel, wat ze daar verwoorden, echt best wel een stukje van zichzelf laten zien. Ja. Wat een pijn zat daar diep in.
0: Heel Nederland had het er ook over daarna. Over dat moment in dat programma. En weer is er dus kennelijk een tv-programma nodig om de casual Nederlander erop te wijzen hoe prachtig soms het Franse chanson kan zijn. Veel Franse chansons raken bij ons bekend namelijk doordat er Nederlandse versies van verschijnen. Zo scoorde Paul de Leeuw ooit met een versie van het volgende nummer. Hier is Michel Fugain en Le Big Bazaar met Une Belle Histoire.

Nathalie uit 1964. Ja, ook in Frankrijk sijpelt de pop- en rockrevolutie van de jaren 60 en 70 gewoon door. En zo krijg je nummers die misschien een beetje een mix zijn van het Franse chanson aan de ene kant en die populaire hippie muziek uit Amerika. Zoals met dit nummer van Gilbert Bécaud. Die over de onmogelijke liefde voor een Russische dame in de Koude Oorlog. Nog zo'n typische Franse jaren 60 hit. Met een voor mij volledig onuitspreekbare titel, maar schrap, zet jezelf alvast schrap.

0: Ja, een nummer met een echte hippie vibe. Nicoletta met Mami Blue.
1: Ik zou wel willen weten hoe je in het Frans tje mag tot pij mag zegt. Als Koos Koets zo. Dat past dit bij, denk ik.
0: Ja, oké. Ja, het is een nummer wat best vaak gecoverd is, maar dit is het origineel. En we zijn inmiddels een beetje meer in de populaire muziek beland. En daar gaan we straks in het tweede uur nog veel verder in door. Ik ga u zelfs nog een Frans punknummer laten horen. Dan bent u alvast gewaarschuwd. Dus we gaan muzikaal gezien straks ook weer alle kanten op. Maar eerst even, Peter. Jij zei net, Frans is ook niet mijn ding. Maar het is ver voorbij mijn Frans kunnen. Ik heb het nooit gehad op school. Ik heb mbo gedaan, hier de lagere landbouwschool.
1: Ja.
0: Ja, daar was Frans geen verplicht vak.
1: Nee, Duits wel, denk ik.
0: Nee, ook niet.
1: Ook niet?
0: Alleen Engels en Nederlands hebben wij gehad.
1: Ja,
0: nee. Dat beetje Frans wat jij wel kent, is dat dan puur vanuit het werken dat je dat opgedaan hebt?
1: Ja, vooral wel. En dat is ook dat je drinken kan bestellen. Ik had 13 landen waar ik heen ging.
0: Dus je kent in 13 talen bier.
1: Ik denk wel 25 talen kan ik bier bestellen, ja.
0: Maar, want ik vind Frans ook het is een hele zangerige taal. We zijn net, het is ook een hele erotische taal.
1: Dat vind ik ook. Als een vrouw
0: wordt vaak gezegd, hè?
1: Nee, als een vrouw Frans spreekt, dat is echt, arousing.
0: Ja. Erotiek.
1: Maar dat vind ik eigenlijk ook wel van Nijmeegs. Een vrouw, dat vind ik ook. En als een man dat spreekt, daar heb ik dan even helemaal niks mee. Dus vind ik dan dat zeg maar een beetje te aanstellerig.
0: Duits is een harde taal. Die komt ook
1: een hele mooie taal als je Duits leest. Dan is dat ook een hele mooie taal. Ja.
0: Het is een beetje, maar ja, goed. Mensen, vergeef mij. Ik heb nooit iets met Frans hoeven doen. Pas toen ik Franse titels ging uitzoeken voor de radio, moest ik wat met Frans doen. Dus ik prop dat maar allemaal in één uitzending. En dan ben ik er ook gelijk weer een hele tijd vanaf.
1: Zeg. Ja, maar zo, als je een heel klein beetje kennis van Frans taal hebt. Dan is het volgende nummer, is zeg maar wat ze dan basisschool Frans noemen.
0: Nou, en dat weet ik dus wel, maar dat ga ik dan zometeen even uitleggen. Dan zeg ik alvast wat het nummer is. Le Lac Majeur, en dat is het Grote Meer. En op een of andere manier, ja, dat komt denk ik ook omdat het nummer een heel bekend nummer is. En je dan op een gegeven moment ergens al de uitleg leest over waar het over gaat. En dat betekent, dat is er een beetje in blijven hangen. Kijk, en ik ben natuurlijk ook wel goed in de Franse woorden die wij hier hebben overgenomen. Hè? Trottoir, abattoir, wat hebben we nog meer? Le vacherie, zei ik. De lachende koe. Maar dat kwam van de kaas, dat ik dat weet. Dat soort dingen zijn wel blijven hangen, zeg maar. En hier is ooit een keertje ergens, denk ik, in een popkrant of zo, in een blaadje, is uitgelegd waar het nummer over gaat. En zodoende weet ik nog steeds, Le Lac Majeur betekent het Grote Meer. Nou, wat ik al zei, straks gaan we nog veel meer Franse muziek. Ga ik nog veel meer struikelen over de teksten en over de titels. Maar dat gaat helemaal goed komen. En we gaan ook de modernere hits draaien. Maar eerst gaan we er dus dit uur uit met een nummer waar ik denk dat theatrale wat de Fransen hebben zo goed naar voren komt. En ik moet zeggen, die zanger Mort Schumann, die heeft ook wel iets weg van qua stem van Demis Roussos, vind ik. Het nummer gaat over de Russische vrijdenker Mikhail Bakunin. En dat hoef ik niet op zijn Frans uit te spreken, want het is een Rus. Die op 13 juli 1874 vuurwerk afgestoken zou hebben als een eerbetoon aan zijn vrouw. Aan het Lago Maggiore. Oftewel, Lac Majeur in het Frans. En Lago Maggiore is het dan in het?
1: Dat is gewoon Italiaans.
0: In het Italiaans, het Grote Meer in het Italiaans. We doen een stukje taalles vandaag.
1: Ja. En ook toch, ik ga verder, sorry.
0: Ja, nee, zeg het maar.
1: Nou ja, omdat het dan ook op de grens van Zwitserland ligt.
0: Ja, maar in het Zwitsers weet ik het dan weer niet. Maar dat zal wel, dat is Grossen Meer zijn dan. Of zoiets,
1: ja, precies.
0: Denk ik. Een groot meer op de grens van Italië met Zwitserland. Radiostations wilden dit nummer vanwege de lengte van bijna 5,5 minuut eigenlijk niet draaien. Maar na vele verzoeken van luisteraars konden ze er niet meer omheen. En zo heb ik ooit geleerd via dit nummer dat Le Lac Majeur het grote meer betekent. Geniet nog even en zien straks terug.

0: van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon en dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Michel Sardou. Le Lac du Connemara. Uit 1981. En wie whisky drinkt, en overigens ook wie net het eind van het vorige uur geluisterd heeft, die weet het. Dit Franse liedje gaat over Ierland, want Connemara is een streek daar met ruige en barre omstandigheden. En het gaat in het bijzonder over een meer, want we weten dat Lac meer is in het Frans. Dus het gaat over een meer ergens in de streek Connemara in Ierland. En precies daar, in die omgeving, beschrijft Sardou een lokaal bruiloftsfeest. En het levert een fenomenaal en monumentaal nummer op. Want dit is toch echt wel een klassieker. En Peter, ik meen in een nummer als dit nog kleine flarden te horen dat ook Sardou ooit groot geworden is met chansons. Er zit iets vertellends in, er zit iets...
1: Ja, hier zit ook wel iets bombastisch in. Hè? Dit is een, er zitten echt orkesten met grote cymbals. Het is echt ook naar een apotheose toe werkend. Het lijkt wel een beetje filmmuziek.
0: Ja. Ja. Maar vind je dat er sowieso in de Franse muziek zijn daar nog over het algemeen sporen terug te vinden van het chanson?
1: Nou, ik denk dat je wel Franse zenders hebt, maar niet dat ik daar naar geluisterd heb, maar het is vooral nu erg moderne muziek. Het is chanson, is een beetje van de baan. Het wordt nu bijna altijd gerapt of een, dat is waar denk ik 90% van de Franse top 40 uit bestaat op dit moment. En ik denk dat je ook nog wel oude zenders hebt, zoals je ook in Nederland hebt, met die de constant de smartlappen draaien. En dat het daar een beetje mee vergeleken kan worden.
0: En een aantal artiesten zal het ook nog wel steeds, zoals wij ook nog deze artiesten hebben die zich om het levenslied bekommeren, zullen er ook in Frankrijk artiesten zijn die zich nog steeds iets doen met het chanson.
1: Op bazaars optreden en...
0: Het genre levend houden, zeg maar. Want er wordt ook nog steeds levenslied, er wordt ook nog steeds slagers
1: zeker gemaakt. Zeker. Ik denk dat de markt voor slagers en het levenslied en chanson hier in Nederland denk ik veel groter is dan daar, denk ik.
0: Ja. Maar... Ja, het blijft mooi om af en toe eens te duiken in hoe een land omgaat met zijn eigen muziekcultuur. Ik zeg het al. Ik denk zelf dat ik af en toe nog wel eens flarden hoor van stukjes chanson. En ik wil dat een beetje gaan aantonen door vanaf hier een beetje chronologisch door de Franse hits heen te manoeuvreren. Françoise Hardy, die is in Frankrijk net zo groot als haar evenknie Brigitte Bardot. Dus zowel als zangeres als actrice. In Europa scoort ze vooral met een nummer wat Serge Gainsbourg voor haar geschreven heeft. Hier is Françoise Hardy met Comment te dire adieu.

0: nou ineens zo warm geworden in de studio, Peter, of ligt dat aan mij?
1: Ik durf echt te zeggen dat toch de airco uitgeschakeld is.
0: Oh, dan is dat het.
1: Dat lag het aan.
0: Dan houden we het daarop. Het is misschien wel het meest controversiële nummer ooit wat uit Frankrijk komt. Serge Gainsbourg is zanger, dichter, componist, acteur en regisseur. En in 1967 heeft hij een kortstondige verhouding met Brigitte Bardot. Het is ook de bedoeling dat hij het nummer met haar gaat opnemen. Maar in 1968 leert hij bij de opnames van een film de actrice Jane Birkin kennen. En met haar blijft hij tot 1980 samen. En met haar neemt hij ook dit nummer, Je t'aime moi non plus, op. Met heel veel suggestief geheig en heel veel dubbelzinnige teksten. Maar volgens de betrokkenen was het vooral kunstzinnig bedoeld. En dat, wij hadden het er net over. Jij en ik hebben ook niet alle zesde delen van Emmanuel nagesynchroniseerd en niet gezien. Hè? Wij zijn hebben wij nooit.
1: Nee. Daar waren we veel te kunstzinnig voor.
0: Hey, wij waren er ook heel snel achter dat we niet wisten hoe die actrice heet. Die Nederlandse actrice. Dat hebben we moeten opzoeken.
1: Nou, dat is wel weer mooi. Want ja. Dat het niet op je netvlies staat. Ja, andere dingen wel op je netvlies, maar dat dan niet.
0: Sylvia Christel.
1: Kijk.
0: Maar laat het duidelijk zijn. Frans is ook de taal van de liefde en van de erotiek. De jaren 70, lieve luisteraars, vragen aan de muziekmakers dat ze hun nummers vooral dansbaar maken. Want pop en disco, dat is de standaard. Pierre Groscola weet dat universele popgevoel goed aan te spreken met zijn nummer Lady Lay. Hier is die.

0: Ja, Grace Jones, La Vie en Rose. En dat is de originele versie, zoals die volgens mij op het album staat in ieder geval. Die is iets van ruim 6 minuten, iets in die hoek. En dit was de kortere versie. De
1: radio-edit.
0: De radio-edit, single versie, hoe je het noemen wil. Dit was in 1977. Grace Jones was inmiddels een grootheid in de disco-scene. Grace Jones was zelf natuurlijk geen Franse artieste. En een deel van het nummer is ook eigenlijk in het Engels. Maar op de hoogtepunt van de disco-rage, de disco-vibe, besluit zij om naar een nummer te gaan wat ooit groot geworden is in de versie van Edith Piaf. En ze maakt er een hele grote wereldhit van eind jaren 70. En ze staat ook op jouw netvlies, weet ik, Peter. Want in jouw uitzending die je had, Peter's Night, ja, waarin je de nummers die jij heel erg mooi vindt hebt uitgelicht, ging het ook over Grace Jones.
1: Ja, maar dat is ook, kijk, ook de muziek. Vooral de muziek die in mijn herinnering zit, maar ook het is een origineel van een mens. En dat vond ik heel erg gaaf. Wat je nu, Lady Gaga met zo'n bloedjurk. En dat wordt dan weer. Dat deed zij in 76 al. Ja, precies hetzelfde. Ik bedoel, het is, zij is daar in ieder een Madonna en een Lady Gaga in voorgegaan,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja. Ja, en het was een paradijsvogel. En ze speelde net zo makkelijk in een film met Arnold Schwarzenegger, een Conan-film.
1: En James Bond.
0: James Bond-film.
1: Als Mayday, ja.
0: Maar ze zingt dit ook wel echt heel erg mooi. En zo is het Franse chanson dus ineens in het disco-tijdperk een hit. En dat wilde ik maar eventjes bevestigen.
1: Ja, precies.
0: Ook in 1977 kwam het Franstalig, want dit was 1977, Grace Jones. Maar ook in 1977 kwam het Franstalige antwoord op de punkrage van die tijd. En punk was eigenlijk ook weer het antwoord op de discorage. Maar voor dat antwoord, dat Franstalige antwoord, was wel een Belg nodig. Roger Alain François Jouret ging in de showbusiness door het leven als Plastic Bertrand. En met de slogan alles is prima voor mij, maar dan in het Frans, scoorde hij een flinke hit bij de opstandige Nederlandse punkjeugd. Hier is Plastic Bertrand met Saint Plan pour moi.

0: Amoureux solitaire. Ja, met Leo zijn we in de popjaren 80 beland.
1: Ik had toch wel even een dingetje. Ik had hier toch wel een urbanus gevoel bij, hoor. Even van, er zit een hat en tat onder de noten, goddamme. Dat zit er ook in, hè? Ik kreeg dat niet uit mijn hoofd, sorry.
0: België, Frans, het ligt ook allemaal dicht bij elkaar. Het ligt allemaal dicht bij elkaar. Wat zei ik? Jaren 80 beland. Het nummer komt ook precies uit de jaren 80, 1980 namelijk. En elektronica en dansbaarheid doen het gewoon goed op dat moment. In bijna iedere taal eigenlijk. We gaan naar Vanessa Paradis. Die is in ons land wellicht wat bekender door haar relaties met bekende mannen. Lenny Kravitz, die een Engelstalig album met haar maakte. En acteur Johnny Depp, met wie ze 2 kinderen kreeg. Maar in Frankrijk is ze een groots en gevierd zangeres en actrice. Daar kennen ze haar meer van Franstalige liedjes, zoals in ons land. Alleen van het liedje Jo le Taxi. Hier is die.

0: Frans Gall is al bijna 40 jaar oud en heeft al een hele carrière in Frankrijk achter de rug. Als ze internationaal haar grootste hit scoort, deze namelijk, Ella Ella. En die komt uit 1987. Let wel, ze was zo groot in Frankrijk dat ze 7 jaar eerder in 1980 al een duet met Elton John had opgenomen. En het nummer is een eerbetoon aan de jazzzangeres Ella Fitzgerald.
1: Dus jazz met...
0: Met 3 zetjes.
1: 3 zetjes. En in Ella Fitzgerald zit er ook een.
0: Ja. Dus een hele hoop.
1: 4 zetten.
0: We zitten eind jaren 80, begin jaren 90. De dance muziek staat op het punt van doorbreken. En de licht excentrieke Franse Claudie Fritsch-Mentrop meet zichzelf de naam Desiree Les aan. Waarvan ik me afvraag of het niet moet uitspreken als het Engelse desireless. Of meer het Frans klinkende Desiree Les.
1: Ik dacht

0: 2013 gonst het in heel Europa rondom de Belgische Paul van Haver. Met een Belgische moeder en een Rwandese vader. En zijn vader is in de Rwandese genocide omgekomen. Er is dus amper sprake van een zorgeloze jeugdvorm. Maar hij verwerkt veel door zijn muziek. Als singer-songwriter in de hip-hop scene neemt hij de naam Stromae aan. Wat straattaal is voor maestro. Er wordt hem een grootse toekomst voorspeld, maar in 2016 neemt hij afstand van de muziek om meer met regisseren bezig te gaan. En net als hij in 2023 een comeback in de muziek lijkt te beginnen, werkt zijn gezondheid tegen en moet hij een hele grote tour cancelen. Wie weet gaan we in de toekomst toch nog wat horen van Stromae, maar hij was in 2013 zo'n beetje de laatste echt mega grote Franse hit. En ik zei net tegen Peter, ook dit heeft een diepere betekenis. Papa, waarom ben je er niet? Hè? Papa, waarom ga je weg? Zoiets.
1: Hij stelde zichzelf als een klein jongetje van papa, waarom ben je weggegaan? Ja. En dat lag natuurlijk niet aan zijn papa, maar... De misselijkmakende zaken in Rwanda in die tijd.
0: Maar dat geeft wel aan dat iets van dat chanson, dat diepere, dat vanuit de ziel, beetje dat dramatische, toch wel is blijven bestaan in de Franse muziek.
1: Nou ja, dat is als je dus de taal spreekt, want dat is het punt. Ja. Voor de rest klinkt
0: het veel te... Wrijf het er maar in.
1: Nee, maar dat, ik spreek de taal ook niet. Maar het muziekje klinkt te vrolijk. En te happy.
0: Dat mis je van het echte Franse chanson.
1: Ja.
0: Peter, ik zeg tegen jou, merci beaucoup.
1: Ja, graag gedaan. Ik weet niet hoe je dat zegt in het Frans.
0: We gaan jou even een tijdje missen bij Appassionata, want jij gaat lekker op vakantie.
1: Oh yeah.
0: Maar wij gaan elkaar vrijdag nog zien, want wij zijn momenteel bezig met het opnemen van de uitzendingen in juli. De zomerspecials.
1: The long versions.
0: The long versions. En wij gaan ons vrijdag buigen op de elektronische muziek. Vangelis, Jean-Michel Jarre en dat soort dingen. En dan hebben we ook nog een beetje Frans.
1: Kijk,
0: dan trekken we het Frans nog een beetje door.
1: Het is een goede link, hè?
0: Volgende week, lieve luisteraars, dan doen we zoiets als vanavond nog een keer. Maar dan met onze oosterburen, Duitsland, als thema. We gaan dan maar zeggen naar de Heimat. Of om het helemaal goed te zeggen, Duitsstalige hits in ons land. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met Patrick Bruel. Het origineel van dit nummer stond op zijn album Alors Regard. Uit 1989.
1: Fantastisch, ja. Goeie keuze.
0: Maar in ons land werd het vooral de live versie die 2 jaar later uitkwam, wat een massieve hit werd. En ik vind het, zeker in die live versie, is dit wat mij betreft het allermooiste Franstalige liedje ooit. Klopt dat?
1: Ik vind het het meesterwerk, ja, zeker.
0: Hier is, ik schreeuw het uit, Patrick Bruel, Casser la Voix.
2: Si ce soir

0: van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk, volgens Duitse media, ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Dat was The Wannabes met Mijn Eerste Vlam uit 2017. De band komt uit Rotterdam en maakt vrolijke Nederlandstalige muziek met een sterk Rotterdams accent. Het nummer gaat over liefdesverdriet, maar laat zien dat je daar later ook met een glimlach op kunt terugkijken. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eemvallei. En zoals elke week een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Wilt u reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollands@eenvallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn van harte welkom. En deze week draaien we een verzoekje aangevraagd door Henk Gieling. Henk is onder andere actief bij programma's zoals Link, Mijn Dozijn en al heel lang betrokken als vrijwilliger bij deze omroep. Zijn verzoek is Frits Lambergs met Liedje van de Wind, een lied van de geweldige liedjeschrijver Gilles de Korte in een arrangement van Rogier van Otterlo. Voor Henk is dit een universeel, lichtvoetig en liefdevol liedje met een hele mooie boodschap van verbinding, maar ook van vertwijfeling. Hier is die.

0: Siska Peters, Aristarchus met Kom in mijn armen. Een Nederlandstalig duet uit 1983. Het nummer behaalde datzelfde jaar een notering in de Nederlandse top 40 met als hoogste positie nummer 15. Aristarchus is pianist en zanger en vormde begin jaren 80 samen met Siska Peters dit succesvolle duo.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, en we blijven nog even in nostalgische sferen, want we gaan naar Catharina Valente met Sweetheart, My Darling, Mijn Schat. Een Nederlandstalig lied uit 1959, begeleid door Jan-Jean van Horen en zijn orkest. Het nummer is een romantisch chanson en poplied en maakte deel uit van het repertoire waarmee Catharina Valente in Nederland grote bekendheid genoot in de jaren 50. Ze was internationaal geliefd als zangeres, danseres en entertainer en zong in meerdere talen, waaronder Nederlands, Frans, Italiaans en Duits.

0: Zij hoort bij mij is een Nederlandstalige single uit 2026 van Criss Cross Amsterdam in samenwerking met Jan Smit en Frans Bouwen. De track werd uitgebracht op 16 april 2026. Het nummer is een feestelijke combinatie waarin herkenbare elementen terugkomen van Als de Morgen is Gekomen van Jan Smit en Heb je even voor mij van Frans Bouwer. De productie is in handen van Criss Cross Amsterdam, die de klassiekers in een modern jasje hebben gestoken. De samenwerking kwam tot stand in een bijzonder jubileumjaar, want Frans Bouwer viert zijn 40-jarig artiestenjubileum en Jan Smit staat 30 jaar op het podium. En Criss Cross Amsterdam is 15 jaar actief.
1: Deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, deze week gaan we naar Judith Katrijn Treintje Oosterhuis. Zij werd geboren op 5 februari 1973 in Amsterdam en groeide uit tot een van de meest gerespecteerde en veelzijdige zangeressen van Nederland. Ze staat bekend om haar warme, krachtige stem en haar vermogen om moeiteloos te schakelen tussen pop, soul en jazz. Treintje groeide op in een cultureel, muzikaal bewust gezin. Haar vader Huub Oosterhuis was theoloog, dichter en liedschrijver, waardoor muziek en taal al vroeg een belangrijke rol speelden in haar leven. Samen met haar broer Tjeerd Oosterhuis zette zij eind jaren 80 haar eerste stappen in de muziekwereld. Begin jaren 90 brak Treintje landelijk door met de band Total Touch en zij samen met Tjeerd oprichtte. De groep viel op door een internationale sound waarin soul, funk, R&B en pop samenkwamen. Met grote hits als Touch Me, Somebody Else, Lover groeide Total Touch uit tot een van de succesvolste Nederlandse popacts van die tijd. Het debuutalbum van die band werd zelfs het best verkochte debuutalbum in de Nederlandse popgeschiedenis. In 2001 besloot de broer en zus de band te beëindigen en koos Treintje bewust voor een solocarrière. Die bleek al snel een groot succes. Ze scoorde diverse Nederlandstalige hits, waaronder De Zee, Vlieg met me mee en het duet Wereld zonder jou met Marco Borsato. Haar muziek werd persoonlijker en inhoudelijker, met duidelijke invloeden uit de soul en de jazz. Naast haar eigen werk bouwde Treintje een reputatie op als veelzijdig artiest die graag samenwerkt. Zij werkte met nationale en internationale grootheden zoals Candy Dulfer, Stevie Wonder, El Jarreau, André Bocelli, Harry Hancock en Lionel Richie. Ook bracht zij meerdere thematische albums uit met muziek van onder andere Stevie Wonder, Michael Jackson en Burt Bacharach, waarmee zij haar artistieke diepgang verder benadrukte. Treintje was daarnaast regelmatig op televisie te zien. Ze trad op als coach bij The Voice of Holland en It Takes Two en maakt jarenlang deel uit van de succesvolle concertreeks Ladies of Soul en vertegenwoordigde Nederland op het Eurovisie Songfestival in 2015. En in 2021 vertolkte zij de rol van Maria in het muzikale paasspektakel The Passion. Tot op de dag van vandaag is Treintje Oosterhuis actief als zangeres en live-artieste. Ze wordt gezien als een van de vaste waarden in de Nederlandse muziekwereld. Een zangeres met een indrukwekkende carrière, grote muzikale integriteit en een stem die generaties blijft raken. Ik draai nu eerst Vlieg met me mee van Treintje Oosterhuis uit, een single uit 1998. En daarna volgt het mooie duet met André Hazes, Kleine Jongen, een duet uit 2007.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Raden maar is een Nederlandstalig cabaretlied uit 1974 uitgevoerd door Gerard Cox en Frans Halsema. Het nummer maakte deel uit van het succesvolle theaterprogramma van album Wat je zegt, dat ben je zelf. Het lied werd geschreven en gecomponeerd door Gerard Cox en Frans Halsema en is een satirische parodie op populaire quiz- en spelprogramma's uit de jaren 70. Met humor en scherp taalgebruik nemen Cox en Halsema de toenmalige televisieformats op de hak. Radema werd vooral bekend door de live-uitvoeringen waarin het publiek actief werd betrokken. Het nummer groeide uit tot een klassieke binnen het Nederlands cabaret en kleinkunstrepertoire en is tot op de dag van vandaag geliefd bij liefhebbers van taalhumor en satirische liedjes.
2: Radema, en dit is Kees Schilperoort. Het geluid is drie man niet geraden van de week. Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit en het is geen gastarbeider. En wie heb ik hier aan de telefoon?
3: Dat Van Gelen.
2: Wie zegt u?
3: Van Gelen.
2: Juist, en u belt vanuit?
3: Leeuwarden.
2: Dat dacht ik al. Ja.
3: Ja. Geboren en getogen, hoor.
2: Ja, dat is het, hoor, meneer Van Gelen. Meneer Van Gelen, 200 gulden in je kast. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week?
3: Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord.
2: Ah, en zei het u iets?
3: Nou, ik weet nog niet wat het is, hoor.
2: Oh, nee. Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Van Gelen?
3: Nee, want u kunt het geluid nog een keer laten horen, hè?
2: Precies, dat bedoel ik. Daar heeft u recht op. Let u wel goed op nu. De technicus start de band. Hier komt voor u het geluid.
3: Ja.
2: Hallo, meneer Van Gelen.
3: Ja.
2: Dit was het geluid.
3: Ja.
2: Wat zegt u ervan?
3: Ja. Het is wel een bekend geluid, hè?
2: Ja, het is niet moeilijk, hoor, meneer Van Gelen.
3: Maar ik zou toch nog niet weten wat het is, hoor.
2: Oh, nee. Nou.
3: Mag ik even overleggen?
2: Ja. Meneer Van Gelen, natuurlijk. Heeft u hulp daar?
3: Ja, mijn vrouw en mijn schoonzuster, die zitten in de kamer.
2: In de kamer, zegt u?
3: Ja.
2: En waar zit u dan?
3: In de keuken.
2: Met de telefoon in de keuken?
3: Ja, dat is een fout geweest van de PTT.
2: Oh.
3: Die hebben een telefoontoestel naast de koffiemolen aangemonteerd.
2: Nou, dan mag ik wel uitkijken dat u niet op gaat bellen als u koffie wilt malen.
3: Meneer Schilperoort, ja. Dat is toch een grapje, hè?
2: Ja, dat is een van mijn grapjes.
3: Ja, maar dat gebeurt nooit, hoor.
2: Oh,
3: nee. Meneer Schilperoort, mag ik even overleggen?
2: Ja.
3: Dan kom ik zo bij u terug.
2: Ja.
3: En dan hang ik u even in de koffie.
2: Ja, doet u dat, hoor. Ja. Nou, dat is prima. Koffie bij meneer Van Gelen thuis. Dat ruik ik door de telefoon. Goudmerk.
3: Meneer Schilperoort.
2: Meneer Van Gelen.
3: Dat is iets best.
2: U klinkt paniekerig. Vertel eens.
3: Ja, ze hebben het geluid in de kamer niet gehoord.
2: Hé, hoe kan dat nou?
3: De radio stond op de verkeerde zender. Dat is pech, hè?
2: Nou.
3: Ja, dat is grote malheur, hè?
2: Ja, wat u zegt, meneer.
3: Ja. Maar kunnen we het geluid nog een keer laten horen?
2: Ja, dat moet dan maar, meneer Van Gelen. Let u wel goed op. De technicus start de band. Dan komt voor u nogmaals het geluid.
3: Ja. Meneer Schil... Meneer Schilperop.
2: Hallo, meneer Van Gelen.
3: Ja.
2: Ik heb het geluid even drie keer laten horen.
3: Ja, dat dacht ik al.
2: Het is nou geweest over Hilversum 1, 2 en 3, meneer Van Gelen.
3: Maar dat kan er niet mis, hè?
2: Nee, dat zou je denken van niet.
3: Meneer Schil, mag ik nog één...
2: Hallo, mijn naam is Schilperoort, meneer Van Gelen, niet Schil.
3: Maar dan kan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u voor de radio bent. Meneer Schilperoort,
2: ja.
3: Dat is een grapje, hoor. Ja, dat doen we niet serieus nemen.
2: Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Van Gelen.
3: Meneer Schilperoort, mag ik nog even overleggen?
2: Ja.
3: Dan kom ik zo bij u terug.
2: Ja.
3: Een secondje.
2: Ja, hoor, meneer Van Gelen.
3: Meneer Schilperoort.
2: Meneer Van Gelen.
3: Daar ben ik weer.
2: En wat zeiden ze er binnen van?
3: Ja, ze vonden het ook een bekend geluid, hè.
2: Ja. En weet u het, denkt u?
3: Ja, ik geloof wel dat we weten wat het is.
2: Nou, dan moet u het zeggen, want de tijd dringt, meneer Van Gelen.
3: Ja, maar ik durf het niet te zeggen.
2: Hoe bedoelt u?
3: Nou, voor de KRO.
2: Oh, dat maakt niks uit, meneer Van Gelen. We hebben het geluid zelf gemaakt. We hebben het geluid zelf opgenomen, dus u kunt het in alle tijden zeggen.
3: Nou, mag ik het zeggen?
2: Zegt u het maar.
3: Is het een neger uit Mozambique?
2: Uitstekend geraden.
0: Dit is Gezellig Hollands met een diversiteit aan Nederlandstalige muziek.

0: André Hazes junior met heel misschien het herinnert aan de emotie en oprechtheid die we ook zo goed kennen van zijn vader in klassiekers als Bloed, Zweet en Tranen.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, Mijn Engelbewaarde is een Nederlandstalige single uit 2024 van Jelle Marum. Jelle van Marum met Mijn Engelbewaarde, de instrumentale versie hier op Gezellig Hollands bij 1 Vallei.

0: Brandend Zand werd een enorme hit voor Anneke Greunlo uit 1962. Het nummer stond 26 weken in de hitparade, bereikte 2 weken de nummer 1 positie en groeide uit tot een van haar grootste klassiekers. De verkoop in Nederland werd geschat op 1 miljoen exemplaren, met een internationaal succes van meerdere miljoenen verkochte singles.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Parijs is een Nederlandstalige single uit april 2026 van de artiest Gewoon Jan. Een opvallend detail is dat de bijbehorende videoclip die volledig is gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie AI. Hiermee kiest Gewoon Jan bewust voor innovatie en vernieuwing binnen de Nederlandstalige muziekwereld. Ik moet wel zeggen dat als je de videoclip kijkt, dat je het goed kunt zien dat het AI is.

Sandra Timmerman met Mijn Huis, een rustig herkenbaar Nederlandstalig lied over thuisgevoel en geborgenheid. En daarmee is een gezellig uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Maar opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollands@1vallei.nl. En wilt u het programma nog een keer terug horen? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of op zaterdagmiddag om 3 uur. En ook is de uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Vallei. Ga daarvoor wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. En samenstelling en presentatie Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met een medley van Corrie Konings. Dit concert vond plaats in Ahoy, Rotterdam en werd live opgenomen in december 1994. Ter gelegenheid van een 25-jarig artiestenjubileum. Luister nog 5 minuten naar Corrie Konings.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms iets minder bekend door elkaar, maar altijd weer zeker de moeite waard om te luisteren. We beginnen met een nummer van Smokey Robinson and the Miracles, Tears of a Clown.

Nederlandse achternamen waren Groeneveld en Kok. Dat werd vertaald naar het Engels en zo werd het Greenfield en Cook. Dit is een groot hit, Only Lies, uit 1972. Twist and Shout, een nummer dat vooral bekend is van de Beatles, maar niet geschreven door Lennon en McCartney en ook door anderen uitgebracht, zoals deze, de Tremolos.

het album Younger Than Yesterday waren dat The Birds. Een plaat die niet op single werd uitgebracht, maar zeker singlewaardig zou zijn. En waarschijnlijk dan ook nog wel een hit het nog niet zou zijn. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. En we hebben het over Patricia Pai dit keer. Ze begon al vroeg in de jaren 60, om precies te zijn in 1966, met het maken van plaatjes. Eerst Engelstalig en toen kwam opeens het Nederlandstalige gebeuren. Met onder andere, je bent niet hip, je bent niet vlot, jouw fiets is altijd kapot. In 1970 was haar laatste solo single tot 1975. Die gaan we voor je draaien. Een nummer wat verder helemaal geen enkele hitnotering had, werd uitgebracht op het Imperial label en geschreven door niemand minder dan George Kooijmans. En dat is toch een redelijke garantie voor kwaliteit. Tell me you never gonna leave me.

trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

Prachtige cover van het Rolling Stones nummer Ruby Tuesday, gezongen door Melanie. Nu in plaats van Sly and the Family Stone. Een eerste en enige hit in Nederland kwam tot de 21ste plaats in 1971. Family Affair.

0: Ze waren afkomstig uit Eindhoven. The Phantoms, dit was hun tweede en tevens laatste top 40 notering, Tormented. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is een bijzondere, deze keer uit België. Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel.
1: Dit is Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel op de Noordzee. De zender waar u naar luistert.
0: Het gebied de eerlijkheid te zeggen dat ik destijds nog in de luiers lag, dus ik weet niet wat ze draaiden. Maar ik denk als ze een beetje lichte muziek draaiden, hebben ze deze toch wel zeker gedraaid. The Shadows met Apache.

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Blijft een fijne plaat hoor. Albert Hammond met It Never Rains in California. Ja, en dus zeker, dat wordt dodelijk vervelend. De band Hermits Hermits is in Nederland vooral bekend van die ene grote nummer 1 hit, No Milk Today. Maar in totaal hebben ze 6 top 40 noteringen in Nederland gehad. Deze die ik nu ga draaien is van voor de top 40 en ook niet in de andere hitlijsten verschenen in Nederland. Maar het is wel een leuk plaatje. I'm into something good.

gedraaid vanaf de LP The Who Sell Out. Was dat Marianne with the Shaky Hands? Die had ik oorspronkelijk op de LP Superstar Shine Vol 22. Het was een Polydor uitgave waar allerlei bands opkwamen met hun grootste hits en andere nummers. Dit was Earth and Fire. Hebben een heel aantal mooie single hits uitgebracht. En ook een aantal LP's van hen scoorden goed hoog in de Nederlandse hitlijst. De LP Song of the Marching Children kwam uit in 1971. En de titelsong duurt iets van 18 minuten. Die gaan we nu dus niet draaien, maar toch wel een andere versie ervan. Het nummer werd al eerder ingekort een beetje liefdeloos als B-kant van een single. Veronica technicus Ad Bouwman, zeer groot liefhebber van het nummer, maakte het nog een keertje als een single versie. En die klinkt nog een stukje beter. Song of the Marching Children, dit is Earth and Fire.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het luisteren naar muziek uit de periode dat u jong was een goede remedie is tegen sombere gedachten en een dipje. U zit nu dus lekker te therapieën. Uw begeleider, Jan van Weterloo.

echte klassieker van Elvis, In the Ghetto. Voor de iets jongere generatie is hij wat uit beeld geraakt eind jaren 60. Maar degene die begin jaren 60 nog goed en bewust hebben meegemaakt, is Johnny Lyon samen met zijn Jumping Jewels. Een goede bekende. Dit is uit 1963, Count on Me.

Ja, zo goed je als kan rekenen op Johnny Lyon en Count On Me. Je kan er zeker op rekenen dat ook de tijd weer verder gaat en dat er ook weer een eind komt aan dit uurtje. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975 in het Muziekmuseum. Met dank voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat van Ian Matthews, Reno Nevada. Graag tot volgende week.

0: Rijn Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis Den Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

Goedenavond, mijn naam is Angelina en het komende uur neem ik je mee op een muzikale reis langs verrassende verhalen en verborgen talenten. Latent Talent is het jeugdprogramma waarin talent centraal staat. Dus zet je radio iets harder, leun achterover of zing lekker mee, want we hebben een hele leuke gast, maar dat hoor je zo meteen allemaal. Wat jong geleerd is uitgedaan.

0: Je hoorde Emma Luca met Dansen in het Water. En een jaar geleden zat ze hier nog in de studio. En stilzitten is vandaag geen optie. Want we hebben superleuk bezoek in de studio. Van dansschool 24 Dance zijn er niet één, maar twee toppers langsgekomen. Een jong talent dat nu al laat zien dat zij de sterren van de hemel danst. En haar moeder die ook bij de dansschool danst. Hoe is 24 Dance begonnen? En wat maakt deze dansschool nou zo leuk? Wie zit er voor me?
1: Jasmijn.
2: En Lisette.
0: Ja, moeder en dochter, allebei dansen jullie bij de dansschool. En Jasmijn, ik begin even bij jou. Hoe oud ben je en hoe is dat voor jou begonnen?
1: Ik ben 9 en bijna 10. En ik begon toen ik ongeveer 3,5 was. En ja.
0: 3,5, dat is heel jong. En het is met een paplepel ingegoten, hoorde ik al.
2: Ja, dat klopt. Want ik dans ook al heel lang. Ik ben nu 40 en ik dans sinds mijn 7e, 8e jaar al.
0: Bijna een heel leven?
2: Bijna mijn hele leven. En ik weet niet anders dan dat ik dans.
0: En ook al die tijd op het 24 Dance, of waar is dat allemaal begonnen, dat avontuur?
2: Dat avontuur is begonnen in Bennekom. Toen nog bij een vereniging, bij DOS. En daar heb ik heel lang gedanst en ook lesgegeven. En daarna ben ik verhuisd naar een dansschool in Veenendaal. Toen heb ik nog in Elst bij Utrecht gedanst. En nu sinds 2 jaar dans ik bij 24.
0: Bij Jasmijn. Een hele bingo kaart af?
2: Een hele bingo kaart af, ja.
0: Ja, en als ik aan dansen denk, denk ik aan heel veel dansstijlen. Maar wat doen jullie voor dansstijl?
1: Ik doe ballet, modern en ook nog zit ik in de selectie van modern.
0: En je moeder?
2: Ik doe de les jazzdansconditie.
0: Heel wat anders voor luisteraars die niet kennen. Jasmijn, kan jij uitleggen wat verschillende dansstijlen zijn en welke er zijn?
1: Dansstijlen zijn bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld heel sierlijk danst of dat je heel stoer danst. En ja.
0: Ja, je hebt dus bijvoorbeeld jazz. Misschien kan je moeder nog even aanvullen welke er nog meer zijn.
2: Ja, klopt. Bij 24 hebben we hip-hop en breakdance. Dat zijn de meer stoerdere dansstijlen.
1: Ook streetdance.
2: En streetdance, heel goed. Dan heb je ook jazz en modern en ballet, dus het klassieke ballet.
0: Ja.
2: Wat veel meer sierlijker is en ook dingen op de grond en op de tekst van de muziek. En dan zijn er ook nog de kids swing lessen, waarin kinderen van jonge leeftijd kennis maken met verschillende dansstijlen. En daar is Jasmijn eigenlijk begonnen met kids swing. Mm-hmm. En daarna vond ze toch wel het moderne erg leuk. Dus het meer sierlijke dansen. En nou, zo is ze verder gegaan.
0: Ja. Ja, want al jong begonnen dan. En dan begon je bij de kidswing.
1: Ja.
0: En toen dacht je, ik vind dansen zo leuk. Ik wil er gewoon verder mee gaan. En hoe oud was je toen je dan naar de volgende groep ging?
1: Ik denk rond 5, 6, denk ik.
0: En je doet nu aan 3 stijlen. Dan zie ik een hele drukke week voor me. Klopt dat?
1: Ja.
0: Hoe vaak dans je per week?
1: 3.
0: 3 keer. En dan elke dag of elke keer voor 1 stijl?
1: Ja.
0: Want je doet 3 stijlen. Hoe heb je die stijlen dan gekozen? Want het is allemaal weer iets heel anders volgens mij.
1: Ja, want modern is natuurlijk weer meer dat sierlijke en over de grond. Dat vond ik leuker, want ja, dan kan ik gewoon lekker bewegen. En van ballet, dat was gewoon meer omdat dat ook goed is voor mijn techniek. Voor de selectie.
0: Voor de selectie, want een selectie doe je ook. En bij een selectie moet je auditie doen?
1: Ja.
0: En hoe ziet dat er dan uit?
1: Dan zit je echt met een hele grote zaal met allemaal heel veel kinderen. En dan legt gewoon een juf een oefening. En dan zitten er 3 of 2 juries. En die gaan dan je beoordelen. Want dan krijg je een nummer en dan ga je gewoon dansen.
0: En bij een selectie hoort natuurlijk ook een hoger niveau. En daar zit je nu bij. Hoe lang zit je al in die selectie?
1: Ik denk 2 jaar doe ik selectie. En dit is nu 1 jaar dat ik met deze kinderen zit.
0: En toen je auditie deed, toen jij wilde gewoon graag op een hoger niveau dansen, of werd je daarvoor gevraagd dat mensen dachten van, oh, dat is wel wat voor Jasmijn?
1: Ja, ik wou wel op een hoger niveau, want ja, ik leek wel leuk om meer uitdaging te hebben.
0: Ja, en heb je die uitdaging ook?
1: Ja.
0: Ja, want hoe ziet zo'n avondje eruit?
1: Ja, je moet heel veel trainen en nu gaan we ook naar het NK zaterdag.
0: Zo.
1: Dus dan moeten we wel heel hard trainen, want we hebben laatst ook 2 wedstrijden gehad. Ze hebben 1 keer eerste geworden van nog een andere groep en 1 keer derde geworden van nog 8 andere groepen.
0: van 8 andere groepen. Dat is toch heel wat, want wedstrijden doet de dansschool dus ook.
2: Ja, de dansschool doet aan verschillende wedstrijden mee. Met de DDO, de Dutch Dance Organization. Die is altijd in Nijkerk. Ja. Ze doen ook mee met de UDO en ze hebben ook meegedaan met Dance Stars. En de wedstrijdteams van de hiphop en de wedstrijdteams modern. Er zijn dus verschillende wedstrijdteams, ook verdeeld in verschillende leeftijden. En die doen daar aan mee. En er staan behoorlijk wat bekers in de kantine van de dansschool. En ja, ze presteren echt heel goed. Ze werken er heel hard voor. En dat harde werken wordt er ook echt, wordt ook echt beloond. Wordt echt gezien door de jury.
0: Hey, welke dansen of welke wedstrijden hebben jullie zelf al gedaan?
1: Ik meer eigenlijk. 4 keer heb ik bij Didio gedanst.
2: Ja, in Nijkerk, hè?
1: Ja.
0: En met wat voor groepen is dat dan? Uit de regio of gewoon door het hele land? Of door meer landen?
1: Gewoon door het hele land.
2: Ja. Teams vanuit het hele land kunnen zich aanmelden.
0: Ja.
2: En als er dan verschillende voorrondes zijn geweest, dan is er ook een procedure om mee te doen aan het Nederlands kampioenschap. En als je je daaraan voldoet, dan mag je inschrijven. En de groep waar Jasmijn in danst en ook nog vele andere teams van 24, die hebben zich dus geplaatst voor het NK dit weekend. En dat vindt plaats in Nijkerk op zaterdag en zondag. Maar er is ook een team wat dit weekend naar het EK gaat in Duitsland.
1: Het
2: Europees kampioenschap. En dat is het oudste wedstrijdteam van Modern. En die heeft zich voor het eerst weten te plaatsen voor het EK. De hiphop is dat al een keer gelukt. Oh. Maar de Modern groep nog niet. Dus dat is heel speciaal.
0: Ja. Dus
2: heel
0: volgende week staat de kast bij jullie nog net wat voller met bekers eigenlijk.
2: Nou, dat hopen we wel. Ja. Dat zou leuk zijn, hè? Ja.
0: Want ben je al een keer eerder op een NK geweest of op een EK?
1: Nee.
0: Het
1: is dus de eerste keer dat we met onze dansgroep naar het NK gaan.
0: En wat was je eerste reactie toen je hoorde dat je erheen mocht?
1: Ja, ik vond het heel leuk, want dat is wel leuk, want dan kan je gewoon Nederlands kampioen worden. Dat is wel heel leuk.
0: Dat is wel heel gaaf. Want je moet er net voor geplaatst worden. En een EK en een NK zijn natuurlijk helemaal niks, want ze kunnen overal vandaan komen. Hele grote groepen, misschien wat kleiner, hele verschillende dansen misschien. Zijn jullie al goed bezig met voorbereiden van de dans?
1: Ja, heel goed. Dan moeten we echt trainen. Elke donderdag moeten we echt iets van 8 keer trainen. Echt iets van 8 keer de dans doen.
0: Zo.
2: Ja, en de juf die ziet ook iedere keer hele kleine dingetjes.
1: Ja,
2: dat ze zegt van, oh, nog even een teen strekken of een arm strekken. Of gooi al je energie eruit. Niet zo slap. Geloof in jezelf. En hoe moeten jullie kijken?
1: Heel verdrietig,
2: hè? Ja, want jullie liedje is heel verdrietig en drama. En dat wil je natuurlijk ook terugzien in de gezichten van
0: die
2: de dansers.
0: Die emotie wil je overbrengen.
2: Ja. Ja.
0: Mag je zeggen welk liedje het is of is dat een verrassing?
1: I Lift.
0: Van wie?
2: I Lift. Ja, ik weet even zo snel niet meer van wie die is.
0: Waar gaat de dans over? Want een dans heeft ook een verhaal.
1: Het gaat over dat je maar één keer leeft en dat je sommige dingen gewoon in je leven moet beleven en moet doen.
2: En alles eruit moet halen, hè?
1: Ja.
2: Okay. Ja, zodat je aan het einde kan zeggen, ik heb alles gedaan, ik heb geleefd en ik heb het goed gedaan.
1: Ja.
0: Nou, dan is dansen een hele mooie manier om dat verhaal te vertellen. En daar gaan we nog heel de uitzending nog 3 kwartier over hebben. Maar nu eerst hebben we Olivia Rodrigo met Teenage Dream.

Welkom bij Latent Talent.

0: Jorde, Davina Michelle met Steel Champagne. En onze gasten van 24 Dance zitten natuurlijk nog steeds in de studio. En wij willen ze natuurlijk wat beter leren kennen. Dus ik heb wat dilemma's voor jullie. Normaal zou ik er een ander muziekje onder zetten. Maar omdat jullie zulke dancing queens zijn, gaan we toch even voor deze op de achtergrond. Oké, jullie moeten kiezen.
1: Oké.
0: Hip-hop of modern?
2: Modern.
1: Modern.
0: Optreden of trainen?
1: Optreden.
0: Solo dansen of in een team?
1: Team.
2: Solo.
0: Ja? Ook ochtendtraining of juist laat in de avond?
2: Laat in de avond.
1: Oh, dan
2: nee,
1: ochtend.
2: Ja, wel ochtend.
1: Nee, laat in de avond niet.
2: Nee.
0: Strakke choreo of lekker freestylen?
1: Strakke choreo.
0: Oh. Allebei?
2: Ja.
0: Ja? En belangrijkste, liever een perfecte routine of eentje waar je gewoon heel veel plezier hebt?
2: Eentje waar je gewoon heel veel plezier
0: hebt. Hey, en wat maakt deze dansschool dan anders dan andere dansscholen?
2: Het is gewoon een gezellige sfeer.
1: Ja, daar hangt een hele gezellige sfeer. Er zijn heel veel verschillende leeftijden, maar ook heel veel verschillende niveaus. Ik dans nu bijvoorbeeld in een damesgroep en ik heb echt wel veel danservaring. Maar er zijn ook heel veel dames die dat niet hebben. En alles is oké. Dus je moedigt elkaar aan als je een passenreeks kan of als het lukt. Je juicht voor elkaar, je applaudisseert voor elkaar. Gewoon omdat er heel veel plezier is. Ja. Verder zie ik dat de docenten zijn allemaal geschoold. Dus ze hebben allemaal een dansopleiding echt gevolgd. Het zijn niet zomaar van de straat geplukte mensen. Maar ze hebben ook echt verstand van wat ze doen. Ze hebben oog voor al hun dansers. Hoe klein of hoe oud of hoe groot ze dan ook zijn. En er wordt gewoon heel veel samengewerkt ook met de selectieteams.
2: Ja.
1: Waardoor je ook ziet dat ze elkaar kennen. Misschien kan jij er iets over zeggen, Jasmijn. Hoe heb je samengewerkt met jouw teams?
2: Je moet gewoon heel veel trainen en gewoon,
1: En wat doen jullie voor een eindvoorstelling?
2: Ja, ook heel veel trainen en ook samen alles doornemen.
1: Ja, en er zijn ook groepen, de selectiegroepen, die werken bijvoorbeeld samen aan één gezamenlijke dans.
2: Showcase.
1: Voor de eindvoorstelling.
2: Voor de showcase.
1: Dat heet de showcase.
0: Ja.
1: Ja.
2: En dan moet je met alle moderne groepen moet je op dansen.
1: Ja, dus dan wordt er één choreo gemaakt. Voor dus de, in dit geval de 5 modern selecties.
2: En
1: ook een aparte choreo voor de selecties van hip-hop.
2: En dat is altijd zo druk. Er zitten echt meer dan 50 mensen in één zaal.
0: Zo,
1: op één podium, hè?
2: Op één podium.
1: En om de beurt dansen ze dan een stukje. Of ze dansen juist met elkaar. En daardoor zie je ook dat ze elkaar kennen. Dus de jongere kinderen die zien ook echt van: oh ja, maar als ik dus door dans, dan kan ik misschien wel net zo goed worden. Of hè?
2: Ja.
1: Ze dansen echt met hun voorbeelden.
0: Ja.
1: En dat is superleuk om te zien. En de oudere dansers, die helpen dus ook de jongere generatie met dingetjes corrigeren. En ja, het plezier straalt er gewoon vanaf.
0: Een hele mooie samenwerking en een hele fijne sfeer zo te horen. Hey, en een eindshow. Jullie hebben ieder jaar een eindshow of vaker in het jaar?
2: Altijd een eindshow aan het einde van het dansjaar.
0: Aan het einde van het dansjaar. En beginnen jullie dan gelijk aan het begin met repeteren of komt dat later?
2: Dat komt pas later. Dat komt ongeveer 2 maanden voor gaan we daarvoor oefenen.
1: Ja, meestal rond de voorjaarsvakantie, hè?
2: Ja.
1: De eerste deel van het jaar, want er wordt gedanst van september tot en met juni. Mm-hmm. Dus zeg maar een schooljaar. En dan vanaf september tot en met de voorjaarsvakantie wordt eigenlijk verschillende dingen aangeleerd. Dus routines, verschillende technieken geoefend. Ook wel kleine stukjes choreo om het ook leuk te maken. Maar ook zeker kracht oefeningen. En dan na de voorjaarsvakantie, dan beginnen de meeste groepen met het aanleren van de choreo voor de eindvoorstelling.
2: Ja, maar als je in het selectieteam zit, dan begin je vaak wel in het begin. Want als je wedstrijden gaat doen, dan moet je vaak eerder dansen.
1: Ja, de wedstrijdteams beginnen vaak al september, oktober met hun wedstrijdchoreo. Want gaan meerdere keren per jaar optreden.
2: Want dan ga je daarvoor eerst oefenen, gewoon techniek oefenen. En daarna ga je dan echt trainen voor de dans.
0: En de eindshow is dan met alle groepen samen die allemaal hun eigen stuk opvoeren en dan de selectie samen? Of heeft iedere groep een eigen eindshow?
2: Iedereen heeft 1 eigen dans.
1: Ja, iedere groep heeft 1 eigen dans. En die wordt wel meerdere keren opgevoerd. Dus oh, ja, er zijn drie verschillende eindshows. Eén op vrijdagavond.
2: Eén op zaterdagmiddag en één op zaterdagavond.
1: Op zaterdagavond. En die shows die wisselen een beetje qua invulling. En iedere groep van de dansschool heeft daar dus zijn eigen aandeel in.
0: En oefenen jullie dan ook al met grotere selecties van de volwassenen of jongeren? Wat voor selecties zijn er?
2: Oudere selecties, jongere selecties.
0: Voor elke leeftijd eigenlijk?
2: Ja, dus bijvoorbeeld eentje, onze heet 24 Rise, is van 8 tot 12 ongeveer. Ja. De andere heet 24 Teens, is ongeveer 12 tot 14. 24 Essence is ongeveer van 14 tot 16. 24 Movement, 16 tot 20, denk ik.
1: Ja, zoiets.
2: En art, denk ik, 20 tot 24.
1: Ja, die zijn ouder. En de hip-hop selecties, die zijn ook ongeveer in deze leeftijden verdeeld.
0: Ja. Oh ja, dus heel veel verschillende groepen horen.
2: Ja,
0: en net tijdens die dilemma's was er één ding die jullie anders hadden. De rest hadden jullie allemaal hetzelfde.
1: Ja,
0: jij danst liever in een team en jij toch solo. Maar doe je dat ook al?
2: Nee, maar dat wil ik wel graag volgend jaar gaan doen.
0: Ja, want nu dans je met een team, dan heb je toch... Nou ja, dan versterk je elkaar heel erg. En wat lijkt je dan zo leuk aan solo dansen?
2: Ja, dan kan je gewoon bijvoorbeeld... Anderen zijn beter dan anderen. Dan zeg ik niet dat iedereen niet goed kan dansen. Iedereen danst gewoon heel goed. Mm-hmm. Maar dan kan je echt gewoon je eigen techniek helemaal volgen.
0: Ja, eigenlijk je eigen verhaal laten zien en je eigen techniek laten zien. En wat zou dan het eerste... Als je helemaal zelf mocht kiezen, wat zou dan het eerste nummer zijn waarop je gaat dansen?
2: Ik denk als het wel echt iets van modern zijn, misschien The Ordinary van Alex Rowan. En als ik gewoon echt zelf mag kiezen, denk ik La Da Da van Cloud.
0: Ja, vind je dat een leuk nummer?
2: Ja, dat is ook mijn favoriete zanger.
0: Ja? Nou, dan zal ik zo meteen eens even kijken of die ook nog in de playlist past. Want dan doe jij een dansje hier in de studio.
2: Oké.
0: Dat spreken we af.
2: Oké. Okay.
0: Hey, wat is jouw favoriete optreden tot nu toe geweest?
2: Ik denk... wel degene van 4 weken, 2 weken geleden.
0: Ja, en dat was?
2: Toen was het een wedstrijd en toen moesten we tegen 9 andere groepen, denk ik. En toen zijn we derde geworden.
0: Derde geworden, dat is een heel mooi plekje. En hoe gaat dat eraan toe, zo'n wedstrijddag?
2: Ja, je moet de eerste keer moesten we heel vroeg. Toen moesten we al echt 7:15 daar zijn in Nijkerk.
0: Maar dat is vroeg.
2: Nu moesten we er 9:30 ongeveer zijn. Nee, 8:30.
0: En dan zijn de wedstrijden de hele dag?
2: Ja, maar bijvoorbeeld wij zaten toen in de tweede categorie. Maar de eerste wedstrijd zaten we in de eerste categorie. Dus daarom moesten we zo vroeg. Nu zaten we in de tweede categorie. En de volgende keer zijn wij gewoon, denk ik... In de tweede categorie of zo?
1: Ja, iets later.
2: Iets later.
0: Nou, hartstikke leuk om allemaal te horen. Hé, en ondertussen heb ik even wat voor jou opgezocht. Zullen we daar nou maar naar gaan luisteren?
2: Ja, is goed.

0: Dat is mijn dernier mot.
1: Ja, de afspraak was, ik draai La Da Da en Jasmijn doet een dansje. En ik moet je zeggen, we zijn natuurlijk bij de radio zonder beeld, maar ze heeft het gedaan. Ze heeft het gedaan, ja. En zometeen gaan we nog veel meer over dansen horen. Maar nu eerst hebben we Miss Montreal met de nieuwste. Dit is Schuilen.

0: Ja, als je het bij dit nummer nog stil zit, dan weet ik het ook niet meer. Je hoorde Mia Vita van Luna Sabella. En zij is niet alleen zangeres, maar ook een supergoede danser. Misschien ken je haar nog wel van het Junior Song Festival, waar ze liet zien dat ze het podium echt kan ownen. En dat hoor je ook in dit nummer, Mia Vita, oftewel Mijn Leven, zit vol energie en passie. Precies wat je ook nodig hebt, op de dansvloer natuurlijk. En hoe ziet jullie dansweek eruit?
1: Ja, je moet heel veel trainen.
2: Ja, ik ben de taxi van Jasmijn,
0: ja.
2: Want wij wonen in Otterlo en Jasmijn danste 3 keer per week. En op dinsdag danst ze eerst van 5 tot 6, dan doet ze klassiek. Dan rijden we naar huis toe, naar Otterlo, dan ga ik eten en dan ga ik voor mezelf weer terug naar Ede, want dan ga ik zelf dansen.
1: Yep.
2: En op donderdag dan hebben we taxi oma. Die brengt Jasmijn naar Ede. En dan haal ik het weer op vanuit mijn werk. En op vrijdag hebben we taxi papa. Taxi papa.
1: En die brengt mij dan naar Modern.
2: Ja, en dan haal ik het weer op.
0: Heel veel taxichauffeurs hoor ik. Maar ook heel veel ritjes naar Ede.
2: Ja, heen en weer naar Ede, dat kunnen we bijna dromen, ja.
0: Maar
2: ja.
0: Al die 6 jaar en voor jou nog langer hebben jullie het er al voor over.
1: Ja.
2: 100%.
0: Ja, want als jullie jezelf zouden moeten beschrijven, hoe zou in een dansstijl, welke stijl zou dat dan zijn?
1: Modern.
0: Ja, en waarom?
1: Ja, dat past wel bij mij, want ik ben niet echt van dat stoer ding. Want ik heb ook meer van dat zachte kleren en niet meer van dat stoerder.
0: En modern is eigenlijk een hele zachte stijl dan?
1: Ja.
2: Maar ook wel om veel emoties te laten zien.
1: Ja.
2: Dus modern is ook best wel explosief. Dus of heel verdrietig, of juist heel blij.
1: Of juist heel boos.
2: Of heel boos.
0: Het kan alle kanten opgaan.
2: Ja, het kan alle kanten opgaan.
0: En bij jou?
2: Ja. Bij mij, ja. Ik denk toch wel de modern en de jazz. Ja. Ook wel de blije kant.
1: Sowieso.
2: Ja, en de vrolijke kant. Ja. En ook wel het inleven in de muziek. Dus je of heel verdrietig voelen of juist heel boos kunnen uiten. Dat vind ik wel echt heel leuk, ja.
0: Ja, nou, het wordt bevestigd door je dochter. Dus dan weet je dat je goed zit.
1: Ja.
0: Hey, en dan komen jullie aan bij dansen. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe lang duurt het? Wat doen jullie allemaal in de repetitie?
1: Eerst kom je gewoon binnen. Dan ziet het er gewoon heel knus uit. Ga ik altijd gewoon naar de kleedkamer. Doe ik mijn jas uit, schoen uit. En dan ga ik gewoon meestal, als de deur open staat, ga ik gewoon kijken bij de anderen die voor ons zijn. En dan mag ik zelf de zaal in en dan ga ik dansen. Het duurt ongeveer 1 uur en bij de selectie 1 uur en 1 kwartier. En dan daarna ben ik klaar en ga ik gewoon naar huis.
2: Ja, en in de les zelf, daar beginnen we altijd met de warming up, hè?
1: Ja.
2: Dus eerst warming up en dan vaak een stretch oefening. En dan iets aan de zijkant, across the floor heet dat.
0: Ja.
2: Dan ga je van de ene kant naar de andere kant van de zaal. En dat kan een oefening zijn over de grond of juist iets met sprongen. Maar vooral iets wat te maken heeft met kracht en techniek.
1: Ja.
2: En soms doen we ook wel een kracht- en techniek oefening voor de spiegel. Zodat je jezelf goed kan zien en dat je jezelf ook kan corrigeren.
0: Ja.
1: En soms doen we ook dat je... hoe heet dat nou? Dat je zo in een hoek en dan naar de andere hoek.
2: Ja, across the floor, van de ene kant naar de andere kant.
1: Zo schuin.
2: Zo schuin, ja. De ene keer doen we recht naar de overkant en de andere keer schuin. Dan heb je net iets meer ruimte om te dansen.
1: Ja.
2: En dan vaak aan het einde een stukje choreografie. En of dat dan al de dans voor de wedstrijd is of de dans voor de einduitvoering.
1: Of gewoon een leuk stukje.
2: Of gewoon een leuk stukje dans aanleren. En dan nog een cool down. En dan zit de les erop. En dan verlaten we bezweet. En voldaan.
0: En moe.
2: En moe.
1: Soms.
2: Soms.
1: Maar
2: vooral met een grote glimlach op ons gezicht verlaten we dan weer de dansruimte.
0: Het is ook altijd weer waard.
1: En
2: zeker.
1: Ondertussen kan je ook gewoon, als je drinken mee hebt, kan je ook gewoon pauze krijgen. Kan je lekker drinken, even naar de wc.
0: Nou, dat is ook belangrijk altijd.
1: Ja.
0: En dan kan je weer vol goede energie verder dansen.
1: Ja.
0: Hé, maar wat is er dan zo leuk aan dansen? Want we horen er heel veel over, maar wat is dat nou?
1: Je kan er gewoon lekker jezelf in kwijt. En je kan gewoon, gewoon lekker bewegen en dat soort dingetjes.
2: Ja, je gevoel, hè?
1: Ja.
2: Ja, je kan je gewoon uiten door dans. Wat sommige mensen heel goed pratend kunnen. Kunnen dansers met hun lichaam. En die kunnen dan heel goed aanvoelen op de muziek Die kunnen muziek gewoon heel goed verwoorden. En ja, daar mooie bewegingen op maken. En wij vinden dat allebei heel fijn. Kijk, ja. Het is natuurlijk niet zo dat ik Jasmijn heb gedwongen om te dansen.
1: Nee, zeker niet.
2: Zeker niet.
1: Ik vond het zelf juist leuk.
2: Heeft ze zelf voor gekozen. Ja. Maar het is wel een manier waarop je jezelf kan uiten. En gewoon voor ons een hele goede manier om te ontspannen. En ook om...
1: Plezier te maken.
2: Ja, plezier te maken. En met andere mensen. In het geval van Jasmijn met andere kinderen. Ze heeft ook echt in iedere groep wel vriendinnetjes zitten.
1: Ja, heel
3: dat is ook belangrijk.
2: Die niet eens in Otterlo wonen. Nee. Dus het is echt ook wel een heel sociaal aspect. En bij mij in de groep, ik danste nu 2 jaar. Maar ik kwam er als een warm bad in. En ik heb het idee dat ik die meiden ook al... Nou ja, het zijn dames. Maar ja, dat ik ze 1 keer in de week zie. Je hebt er wel een band mee. En je vraagt ook van, hè, wij hebben het vooral over moederdingen en waar we dan tegenaan lopen. En oh, hadden we weer een vervelend kind of een ziek kind. En,
1: vervelend kind.
2: Ja, soms bespreken we dat wel. Maar ook gewoon leuke dingen.
3: Maar ja, bespreek jij dan met je vrienden daar?
1: Ja.
3: Ja, dat blijft wel geheim.
2: Ja, dat blijft nu geheim voor mij, hè? Ja.
3: Maar dat zien jullie ook wel eens samen?
2: Mm. We hebben nog niet echt samen gestaan, maar wel...
1: Een keertje met toen mijn opa en oma jarig waren. Hadden ze of zo getrouwd.
2: Ja, toen hadden we samen een dansje gemaakt. En we hebben natuurlijk op het podium van 24 tijdens de einddans vorig jaar.
3: Oh, ja.
2: Toen stonden we wel. Dan mogen alle dansers van de hele dansschool op het podium komen.
1: Dat zijn er echt meer dan 100.
2: Ja, dat zijn er echt heel veel.
1: Echt iets van 200 of zo.
3: En past dat allemaal in de coulissen dan?
1: Nee, maar je mag vaak gewoon gelijk oplopen.
2: Ja, een beetje dringen, hè? En dan staat het hele podium vol. En daar hebben we toen wel samen gestaan. Dat vond ik wel heel speciaal, moet ik zeggen.
3: Dat is wel heel bijzonder, inderdaad, met je dochter.
2: Dat was heel leuk.
1: Ja.
3: Een heel mooi moment voor in de boeken.
2: Zeker.
3: Hey, maar ik heb me laten vertellen dat jullie ook een hele lieve juf hebben. Juf Kimberly, of niet?
1: Ja, heel lief is ze.
3: Ja, en hoe geeft zij de lessen dan? Wat geeft zij voor aanwijzingen? Hoe gaat zo'n les eraan toe?
1: Gewoon beginnen met de warming-up. Soms is het een volgwarming-up. Soms moeilijkere. Soms gewoon maken ze die zelf. Met soms ook dingen uit de dans. En dan vaak gaan we daarna gewoon... Bij de selectie moeten we vaak dan ook

0: van de dansschool. En die hebben hun hart en ziel erin gelegd. En nou ja, er zijn nog een aantal andere dansdocenten die ook hun hart en ziel en zaligheid en vooral enthousiasme in de dansschool hebben gestort. En dat overbrengen aan al hun dansers tijdens de danslessen.
1: Ja. Misschien kunnen we de dansschool wel best beschrijven als een plek waar plezier en passie samenkomen, of niet?
0: Ja. Zeker weten. En zeker. Waar ook gewoon de dansers zich echt kunnen ontwikkelen. Van beginnende dansers tot gevorderd.
2: En gewoon, je kan er gewoon vrij. Je bent gewoon daar vrijheid eigenlijk.
0: Ja, ja, zeker. Nee. De dansschool bestaat ook uit verschillende onderdelen. Hè? Want er zijn recreatieve lessen en selectielessen. Maar er is ook nog een deel in de ochtend. Ja. Waar een andere docent een soort aerobics-achtige lessen geeft.
2: En technieklessen.
0: Ja, maar er is ook nog een stuk wat je voorbereidt op de toekomst. Want er zijn ook dansers die naar een dansopleiding willen. Dus de dansschool biedt ook nog een speciale vooropleiding aan.
2: Ja.
0: Waar dansers zich echt kunnen voorbereiden op een mbo of een hbo dans. En dat maakt de dansschool ook heel speciaal.
1: Ja. Heel veelzijdig zo te horen.
0: Heel veelzijdig.
1: Ja. Nou, wat jij daar laten mee gaat doen, horen we zo. Maar de tijd vliegt. En jij keek net naar de playlist en toen zag je één nummer die je wel kende. Ja. En die gaan we nu voor jou draaien. En misschien kennen de luisteraars het ook wel.

0: Hier de Hannah mee en Bluff met Ik ben niet meer bang. Stel je voor, het licht gaat uit, de muziek start en jullie staan op jullie ultieme danspodium. Is dat dan een groot theater, een West End, een carré of misschien een Cultura? Waar is dat voor jullie?
1: Ik denk Udo.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, maar daar heb je ook al gestaan?
1: Nee.
0: Of was dat een andere wedstrijd?
1: Dat was DDO.
0: Lijkt allemaal op elkaar, maar is dat ook al een beetje in het zicht? Of is dat iets waar je nog heel lang van blijft dromen?
1: Heel lang.
2: Ja, en wat zei je van de week toen we televisie zaten te kijken?
1: Oh ja, bij Show You Think You Can Dance zou ik ook wel willen.
0: Ah, ja,
1: of bij Project Dans.
2: Ja, dat zijn wel echt televisieprogramma's die we nu samen hebben gekeken. En wat natuurlijk superleuk is om die passie te delen.
1: Superleuk.
0: Ja, als twee dansliefhebbers natuurlijk. En jij vertelde daar net, toen we niet live waren, ook al wat heel leuks over. Maar daar komen we zo meteen op terug. Want wat zou jouw ultieme dansplek zijn?
2: Ja, ik ga dan toch voor iets kleiners. Gewoon hier in het theater. Hier in Cultura heb ik ook al wel eens gedanst.
1: Echt? Dat wist ik helemaal niet.
2: Wist je dat helemaal niet?
1: Nee, heb je nooit verteld aan mij.
2: Oh, nou, misschien
0: nou, kom je nog eens wat te weten.
2: Moet ik dat nog even vertellen?
1: Nu wel.
2: Nee, ik vind de Lampengiet waar 24 Dance nu de eindvoorstelling doet, vind ik echt een heel mooi theater. En die gaat ook nog verbouwd worden. Dus
1: inderdaad,
2: ik ben heel benieuwd
1: mooi.
2: Hoe dat eruit komt te zien. Maar dat is voor mij gewoon wel okay. Ik hoef niet meer zo nodig op een heel groot podium. Ik vind dat groot genoeg.
1: Maar ik heb dat ook nog nooit gedaan. Dus daarom wil ik het misschien wel heel graag.
0: Maar jij hebt grootste plannen volgens mij.
1: Ja.
0: Wat wil jij laten worden?
1: Ik wil eigenlijk professioneel danseres worden. Maar als ik de dansacademie niet haal, dan wil ik wel graag juffrouw worden.
0: Ja.
1: Net zoals mama.
0: Ja, want mama is ook juf, maar geen dansjuf.
1: Nee,
2: niet meer. Ik heb dat vroeger wel gedaan. Maar toen ik fulltime voor de klas stond, vond ik het toch een beetje veel om dat te combineren met ook nog danslessen geven in de gymzaal toen. Dus toen ben ik daarmee gestopt. Maar mijn danshart klopt nog wel steeds. Heel hard.
0: Nou, misschien kan je je dochter later ooit op een mooi podium bewonderen. En nu sta je ook al op een enorm mooi podium.
1: Ja.
0: En heel erg leuk dat jullie vanavond jullie verhaal wilden doen. Met enorm veel passie. En natuurlijk hoort Dancing Queen, die je nu op de achtergrond hoort, daar ook nog even bij.
1: Yep.
2: Ja, leuk.
0: We zijn weer aan het einde van het programma gekomen. Want na het NOS Nieuws van 8 uur hoor je 2 uur lang Appassionata met Harry Hendriksen en natuurlijk met Peter Hoverstad. Nogmaals bedankt. En Latent Talent is er volgende week weer. En we gaan er nog met één van de favorieten van Jasmijn uit. Wim zelf aankondigen.
1: American Girls van Harry Styles.
0: En die hoor je nu bij Latent Talent.

0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met de gouden ouwe en wel Kelly Marie met I Feels Like I'm In Love. Vervolgens hoorden we Windjammer met Dustin and Turnin. Daarna was het de beurt aan de Players Association met Turn the Music Up. Vervolgens hoorden we Grace Jones met She Lost Control. En daarna was het de beurt aan Loretta Holloway met Love Sensation. En daarna Agneta Franklin met Freeway of Love. En vervolgens hoorden we Matrix Eat Wonders met Got to Have Your Love. En we sloten af met ons wekelijks vleugje Trends. En we hoorden Seed van Real Björn Eggeson. Samenstelling Adrie Spekley.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Ja, ja, welkom bij de 71ste uitzending alweer van de Weekendploeg. Ah, het zit deze week weer anders in elkaar, dames en heren. Het is toch ongelooflijk. We nemen dit keer 3 uur van tevoren op, maar daar heeft u natuurlijk geen last, want u krijgt alle nieuwste, laatste nieuwtjes mee. En net als vorig jaar, dit wordt de tweede jaarlijkse uitzending van Suzanne Freek. Maar dit wordt natuurlijk wel de laatste, hoop ik, want ik denk dat we er niet meer heen gaan. Maar er is zoveel gebeurd, er is zoveel nieuwe muziek uitgebracht. Dus ik denk, ik pak ook gewoon die nummertjes mee. Dus het is helft Suzanne Freek en helft niet. En Dirk is er niet, want wij hebben zo meteen een diner, Gerhard en ik. En weet je wie ook naar dat diner gaat? Onze sportkenner tegenover mij, Maurits Gerritsen, hallo.
1: Voetbalkenner, hè?
0: Oh, voetbalkenner.
1: Nee, sportkenner. Ik weet van alle sporten wat. Darten, poelen, voetbal, tennis, nee. Formule 1. Ik weet van alles wat af.
0: Dus wij nemen dit iets van tevoren op, maar daar heeft u op zich geen last van. Want we nemen gewoon al die nieuwe nieuwtjes mee. En er is weer hot nieuws. En eigenlijk hebben we daar de Gerbrandse vader voor nodig. Het shownieuws.
2: Mijn vader heb je daarbij nodig?
0: Ja. Kijk, dit was deze week in het nieuws. Want we gaan natuurlijk naar onze vaste rubriek. Ik ga hem even bijpakken. Oh, even wat technische mankementen, maar we hebben hem.
3: Hey. De Keetknaller. Knaller.
0: Ja, de Keetknaller. En deze week is de Keetknaller Imca Marina. Want die had deze week haar 85ste verjaardag. En
2: zo.
0: Voor het eerst in 6 jaar zouden Geer en Goor in dezelfde ruimte zijn. Maar dus dat was allemaal ding. Er zou een cameraploeg van Show nu zijn. Boulevard was erbij. En Gerard Joling overhandigde haar nieuwe cd. Alleen Gordon heeft een hele vriendelijke brief nagestuurd dat hij toch ging afzeggen voor haar verjaardag. Dus Gordon was er niet bij.
2: En was er ook nog een reden of is dat nooit naar buiten gekomen?
0: Ik denk niet dat de brief naar buiten is gekomen. Maar het zal
2: toch wel wat te maken hebben met die Gerard dan, hè?
0: Oh. Luister naar haar grootste hit. Viva.
2: España. Olé.

0: Dit waren Meteor en Hanname met Wat wil je van mij? En ik was een beetje rommelig beginnen. Voelden jullie dat ook?
1: Nee, vond ik meevallen.
2: Okay. Nee, ik vind het ook meevallen. Want ik heb nog niet mooi.
1: Je deed het echt heel goed.
0: Het concept uitgelegd. Want we hadden eerst Ruben Hillen met 20 Seconds. Winnaar van The Voice. Staat als eerste in het voorprogramma. Mm-hmm. In die 10 uitverkochte shows in een niet nader te noemen tent. Dat uitverkocht is. Dus u kunt er niet heen. Dit is geen reclame. Daar hadden we mee. Die staat daarna. En zo meteen gaan we natuurlijk naar Suzanne Freek luisteren. Maar we gaan het eerst naar het muziek van de week. En Ali B. Gerbrand. Het was eigenlijk al vorige week, maar ja, we waren er niet live. Wat een zieke dance-uitzending.
2: Ja, want als ik zeg A...
1: zeg ik B.
2: Ali B. Ja, Ali B. die heeft gehoord wat hij... die heeft zijn straf gehoord eigenlijk. Hij is wel in hoger beroep gegaan uiteindelijk. En toen heeft hij een zwaardere straf gekregen dan dat hij eigenlijk zou krijgen.
0: Ja, een beetje dom.
2: Een beetje dom. Zoals Maxima zou zeggen. Ja. 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. En ik denk dat het ook sowieso dan terecht is. Ik geloof dat het rechtssysteem in Nederland klopt. Dus dat ze erover na hebben gedacht.
1: Ik vind het ook kort. 3 jaar.
2: Ja, maar inderdaad, als je het zo opleest, 3 jaar voor 2 verkrachtingen, is het inderdaad heel kort. Maar de ene verkrachting is de andere niet. En dat klinkt heel flauw. Maar ik denk wel dat het zo werkt.
1: Maar als die veroordeeld is voor 2 verkrachtingen... en een verkrachting is een verkrachting, dan vind ik het wel redelijk
2: kort. Ja, dus zo klinkt het inderdaad vrij kort. Als je dan weer meeneemt, om het nog even te hebben over een beetje dom. Toen hij de eerste keer, voordat hij in hoger beroep ging, was het volgens mij 2,5 jaar. En als hij toen gelijk de bak in was gegaan, zonder in hoger beroep te gaan, dan was hij aankomende zomer vrijgekomen.
1: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Ja, dat is toch goed?
1: Oh?
2: Ja, dat is al bizar eigenlijk.
0: En nog meer slecht nieuws. Cheetos stopt met productie van de Nibbetringen.
1: Nee.
2: Ja, dat is een nostalgisch gevoel bij mensen wat gewoon wordt weggenomen.
0: Dat stokkie heb je. Je had ook die ringen die je om je vingers kon doen.
2: Ja, en dat
0: die zijn weg.
2: Dat stokkie blijft wel, toch?
0: Stokkie blijft.
1: Ja, die stokjes zijn top.
2: Maar ik heb er geen verstand van. Ik ben niet zo'n grote chips eten. Maar het schijnt dus dat die stokkies wel weer anders smaken dan de ringetjes.
0: Ja, ze hebben een test gedaan bij onze collega's van 58.
2: Ja?
0: Dat klopte volgens mij, ja.
2: Ja, oké.
0: Maar het is natuurlijk een andere structuur. En nieuwe collega bij Invalide, Maurits Gerritsen. Charlotte, kun je hem niet een contract geven? Hij zit hier elke week bijna.
2: Ja, Maurits zit hier bijna elke week tegenwoordig.
1: Dat is niet waar.
2: Voel je hier een beetje thuis?
1: Ik voel me altijd thuis. Ik mis alleen maar...
2: je voelt je altijd thuis, overal?
1: Overal.
2: En voel je hier dan specifiek een beetje welkom ook?
1: Kijk, het is dat Ede is. In Lund voel ik me meteen thuis, waar ik ben.
2: Ja.
1: Maar ik voel me wel op mijn plek.
2: Nou, lekker.
1: Heel maar goed. Ik mis wel de ster van de show, Dirk.
0: Ja, en we zitten allemaal in overhemd. Want we hebben zo meteen een 21 dinner.
2: Ja.
0: Dus we komen chic.
2: Als dit wordt uitgezonden, speciaal voor de 21 dinner...
0: zitten we al een uur.
2: ...nemen we tussen 5 en 6 op. Maar het wordt wel uitgezonden tussen 8 en 9.
1: Dus als degene luistert...
2: dan zitten wij aan het bier.
1: Ja, ook. Ja.
0: En meestal klagen dat Dirk er niet is. Maar Dirk is nu gewoon hard aan het werk.
2: Ja.
0: Hij kon dus niet eerder opnemen. En we hebben morgen een mooi cadeau voor hem. We kunnen het eigenlijk wel spoilen, want hij luistert toch niet.
2: Ja.
0: Dirk, je krijgt een Suzanne Freek shirtje.
2: Ja, want hij is ondertussen 36 jaar geworden. Afgelopen 9 mei.
0: Ja.
2: En we dachten, wat voor cadeau gaan we dan geven? Waar houdt die man van? Suzanne Freek. En toevallig gaan we dus ook zaterdag naar Suzanne Freek toe. Morgen. Dus dat allemaal samenkomt, is toch wel weer geweldig, hè?
0: Maar dit is de ultieme test, want hij zegt dat hij nooit luistert. Dus anders weet hij het nu. Maar ik denk niet dat hij het weet, want hij luistert dus nooit.
2: Nee, ja,
0: en er komt dus ook een tweedelige documentaire van de Edese Gijzer
2: en Petticoat. Ja, dat vind ik interessant.
0: Volgende week, woensdag 20 mei en 27 mei op NPO 2. Voor mij om
2: het komt ook echt op tv.
0: Ja, 8:30, dacht ik, ergens woensdag. Maar dan zijn we natuurlijk keihard aan het trainen voor die laatste wedstrijd 100%. Tegen SVB, zodat we niet gaan degraderen. Maar daar komen we zo meteen op terug bij het sportrubriekje.
2: Ja, maar inderdaad, eventjes terug naar die gijzeling en naar de docu daarover. Ik vind het inderdaad dat het wel een documentaire verdient.
0: Ja, vind ik ook.
2: Wat
0: iconisch
2: van
0: moment.
1: Voor Edese begrippen wel, maar over het algemeen, ja, het is natuurlijk wel een... het was wel een ding, zo'n gijzeling.
0: Dat was breaking news.
2: Hoe vaak is er nou een gijzeling?
1: Wat?
2: Hoe vaak is er nou een gijzeling?
1: Dat is waar.
0: Waren allemaal extra uitzendingen op NOS en zo toen.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Dat was wel een serieuze gijzeling. Gewoon volgens mij 4 of 5 mensen werden gegijzeld. En ook gewoon dat de politie er helemaal geen zicht op had.
1: Nee.
2: Omdat het allemaal in die kelder zat, die sindsdien ook dicht is. Ik hoop dat die ooit nog open gaat, want je kon daar
0: hard feesten.
2: Ja. Hè?
1: Maar als er veel beeldmateriaal.
0: Nou, hij is gewoon nog open geweest daarna, hè?
2: Nou, volgens mij niet, hoor. Die kelder, specifiek
0: nooit?
2: Niet.
0: Nee. Nou, ik denk het. Oh, ik dacht dat ik de afgelopen 2 nog wel een keer gestaan had. Maar dat is
1: even weer het, hè?
2: Maar die staat overal, joh.
0: Ik sta
2: en hij weet het ook niet meer. Dat is een correlatie, of is dat kazaalverband?
0: En we hebben het natuurlijk al aan het begin van de uitzending over gehad. Allemaal nieuwe muziek. En ja. Drake, die dropt opeens 3 albums. Want de geruchten gaan dat hij nog 3 albums moest maken voor Universal Music, zijn platenmaatschappij. Dat hij daar gelijk 43 nummers zijn het. Ja. Ze zeggen dat dit nummer dat we zo meteen, dat album dat we nu zo meteen gaan draaien, dat dat dan de beste is.
2: En mag ik nog
0: die
2: even...
0: andere twee, dus dit is Iceman. En je hebt ook nog Made of Honor en Habibti. En dat zijn meer een beetje dance. En één album is meer dance-achtig en de andere is meer zang-achtig. En dit is meer rap.
2: En ik heb nog niks gehoord van, dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, maar wat me al wel opvalt, hè, aan die koffer hier zo. Ik zie hier een foto van de koffer voor me. En dat is een hand met een oké-gebaar. En een handschoen met helemaal witte glitters. En waar doet mij dat dan aan denken? Mark Jackson, die heeft altijd ook zo'n handschoen. Of dat ermee te maken heeft, dat weten we niet. Misschien zingt hij er wel over. Of rapt. Dit is Bees on the Table. Drake en 21 Savage.

0: Ewa, Safi. Wat vond je van deze pokoe, neef?
1: Hey, ik ga je eerlijk zeggen. Tot twee seconden geleden, ik wist niet wat Ewa Safi betekende. Maar jij zei mij, is Turks. Is voor... Hoi maatje of zo, toch?
2: Zoiets, denk ik. Ewa Safi.
1: En daarvoor natuurlijk Drake. Met wel die klassieke Drake-sound eigenlijk, hè?
0: En vorige week is hij kampioen geworden, hè, van de Turkse League.
1: Ja?
0: Ja, Gala.
1: Met Gala, oh.
0: Voor mij had hij een assist die wedstrijd.
3: En twee voorassists.
1: Twee voorassists horen hier zo van Maurice Gerritsen, want die zit natuurlijk ook weer in de studio. Hij hoort bijna bij het meubilair, zeggen we wel eens, maar nog net niet helemaal. En dat allemaal hier op de vrijdagavond bij Eén Vallei.
0: Ja, en die mensen moeten ons nu zien op die camera's. Het is dat de camera's er niet doen, hè, maar wat zien we er weer lekker uit.
1: Wat zien we er weer lekker uit, want wij zijn goed ingepakt, want we gaan straks nog naar een verjaardag met z'n drieën. Dirk is er helaas niet bij, maar ja. Je kunt ook niet alles hebben in het leven.
0: En Barcelona, kampioen van Spanje. Inter pakt na de kampioens ook nog de beker vorig weekend. Het is een mooie week.
1: Ja, trouwens, de kampioenschappen die vallen uit de lucht natuurlijk. Hè. Dat is een beetje deze periode.
0: En halftime show. Ik denk dat jullie daar wel een sterke mening van hebben. Voor mij is... Hoe heet dat? Dat van de Champions League finale is die band uit Engeland. Die altijd dat goede nummer hadden.
4: Mr. Brightside.
0: De Killers.
1: De Killers, ja.
0: En bij de WK-finale wordt het Madonna, Shakira en BTS. En voor mij ook Coldplay.
1: Ja, Martin... ik zeg gewoon Martin, maar het is even anders uitgesproken.
4: Volgens mij wel, ja. De Chris Martin heet hij.
0: Chris Martin.
1: Kijk, daarom is hij erbij, dames en heren. Maurice Gerritsen, voor de fijne feitjes.
4: Maar wat vind je ervan?
1: Ik denk dat zij met elkaar een hele mooie show kunnen neerzetten. Waarin in ieder geval ook heel veel plekken op de wereld worden aangesproken.
4: Dat wel,
1: ik noem een Madonna. Die is ook gewoon groot in Europa. Maar ook heel erg bekend in Zuid-Amerika.
0: Nou, Shakira is Zuid-Amerika. BTS, nou, Azië.
1: Ja.
0: Chris Martin, Europa.
1: Nou ja, Chris Martin misschien wel wereldwijd. Die is zo kleurrijk. Die tipt iedereen wel aan. Eigenlijk mis ik alleen een beetje een Afrikaans gerelateerd persoon. Maar goed, dat is dan weer wat voor de volgende keer misschien.
0: Maar ik vind een halftime show bij de WK-finale is niet per se nodig. Maar ik vind het dan toch misschien wel leuk.
1: Ik zit een beetje anders te denken, in de rust, hè? Hoe verdienen ze nu nog hun geld? Want het is natuurlijk, eerder was het natuurlijk heel, konden omroepen voor heel veel geld daar reclames neerzetten.
0: Ik denk dat het gewoon net als bij de Super Bowl is, de rust is gewoon langer. Dus de spelers hebben gewoon iets langer rust.
1: Ja, en dan is er ook nog reclame. Dus ook en reclame en halftime show. Ja,
0: ik denk het.
1: Ja, maar dat
0: is misschien wel te lange rust voor de spelers, maar dat gaan we meemaken. En Oranjebus is na een maand reizen gearriveerd in de VS. Nou, ook goed nieuws.
4: Weet je wie die gemaakt heeft, die bus?
0: Ja, Louis van Gaal.
1: Dat is prachtig.
0: Dat is dan.
1: Je heeft hem ontworpen.
0: Ik heb deze bus helpen mogen samenstellen.
1: Ik
0: ben eigenlijk gewoon de ontwerper van de bus.
1: Nou, voor de mensen die een beetje afhaken, in 2014 hebben ze die bus gerealiseerd. En die gaat sindsdien, daarvoor ook al trouwens, toch?
0: Maar dit is een andere bus. Dit is die fanbus die ook door Berlijn en Dortmund en zo.
1: Dit is een andere bus. Dit is een heel ander verhaal.
0: Spelersbus.
1: Nee.
0: Maar Arsenal, Maurits, heb je er vertrouwen in?
4: Ik heb altijd vertrouwen in mijn ploeg.
1: Kunnen ze niet dit weekend kampioen worden?
4: Nee. City die heeft gewonnen. Dus ze staan nu volgens mij 2 punten los nog maar.
0: Ja, 2 punten.
4: Dus je hebt het eigen
1: In theorie dan, hè? In theorie. Ja, want jij denkt al vooruit.
4: Hoe bedoel je?
1: Want jullie staan toch voor nu?
4: Ja, Arsenal staat voor. Ja, die zijn 2 punten voor op City.
0: Maar jullie moeten toch echt tegen de 2 na laatste en de nummer 16.
4: Ja,
0: of
4: maar
0: zo.
4: Dat moet je nooit onderschatten. Okay, vooral niet in de Premier League.
1: Maar
4: je hebt het aan eigen hand, dus je moet gewoon winnen. Je hebt nog 3 finales. En de laatste is 30 mei.
0: Nog maar 2, toch?
4: In Boedapest.
0: Oh,
1: ja, het
0: is de Champions League mee, hè? Ja.
1: Want zij kunnen die 3 klappen ook nog pakken?
4: Nee.
1: Nee, dat kan niet meer, hè? Nee, Arsenal kan het niet meer.
4: Nee, geen bekertje.
1: Bayern wel nog. En Inter ook nog. Nee, zeg je maar wat. Nee. Laat gaan. Alleen Bayern kan dat nog doen.
0: Nee, want Bayern kan ook de Champions niet meer winnen.
4: Paris heeft natuurlijk
1: gewonnen. Oh, dan kan helemaal niemand meer 3 klappen maken.
4: Nee. Heeft Paris de beker gewonnen?
0: Dat denk ik wel.
4: Ja, dan zou ze 3 klappen kunnen maken.
1: Dan zou Paris nog wel een
4: treble.
0: En dan gaan we nu door de racing.
1: Oh, ja. Hoor je dat? Dus Max Verstappen op de Nürburgring.
0: Ja. Dit weekend, 24 uur van de Nürburgring. Hij doet voor het eerst mee. En voor het eerst is het evenement uitverkocht. 300.000 bezoekers.
1: Ja, het Max-effect, hè? Het Max-effect.
0: Voor mij had Zandvoort 350 of zo. En dat is nog dat is een genezen Formule 1 race.
1: En hoeveel zei je dat er verkocht waren hier?
0: 300.000. En bijnaam Groene Hel. Ik heb het natuurlijk wel eens mijn race simulator thuis opgereden. 170 bochten. Zo'n rondje duurt 10 minuten, 12 minuten.
1: Duurt één rondje 10 minuten.
0: Ja, het is echt groot hoogteverschil. En je kunt ook maar gewoon met je personenauto rijden. Stel, we pakken Maurits Polo. Je ziet ze wel eens op rij op straat.
1: Hoeveel pk heeft hij ook weer?
4: Die heeft wel aardig op pk'tjes, hoor. Ja? Je kan zo meedoen aan de Formule 1 race.
0: Maar je ziet ze wel eens rijden door
1: Ede. Mis net een beetje aerodynamica. Maar voor de rest...
4: Maar ik hoorde dat de Golf was ook...
1: Ja, kijk, wij zitten hier heel zakelijk bij. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Ik voel me ook een beetje een autoverkoper. Ja, dus ik heb net van de Polo van Maurits al een Golf proberen te maken. Maar we zitten nog midden in de onderhandelingen.
0: En Michael van Gerwen wint voor het eerst sinds 2024 zijn eerste Players Champions League. 122,34
1: 122?
0: Ja, zijn één na hoogste. En de record staat voor Gary Anderson. Formaal had hij echt 126, 100, zoiets.
1: Ja, gemiddeld gegooid in een pot.
0: Ja.
1: Dat is werelds, ja. Dat is werelds. Ik ken een beetje darten, maar dat is heel veel, dames en heren.
0: Ja, wij moesten tegen No Mercy Bert, die gooide 80 gemiddeld, maar ja, dat kan ook niks aan gaan doen.
1: Ja, wij hebben ook iets meegedaan, een snoortje. En toen kwam in één keer No Mercy Bert en die bleef maar gooien.
4: Was die goed?
1: En die gooide 80 gemiddeld en dat was amateur, hè?
4: Oh ja?
1: Ja, dat is echt
4: was
1: veel.
4: Hij ook 80?
1: Nee, hij was denk ik 45.
4: Oh, oké. Okay.
1: Zo lekker gemiddeld.
4: Ja.
1: En ondertussen zijn we bijna aan de overkant. Suzanne en Freek, neem ons mee, samen met Snelle.
0: Dat dorpsgevoel, hè?
1: Oh.

0: Ja, die drie jongetjes worden een stukje ouder. Trobi, Flemming en Snelle. En dit nummer komt op alle drie hun albums. Die van Trobi en die van Flemming zijn al uit. En die van Snelle over 2 weken. En jij wilt wat over zeggen.
1: Maar, hoe weet jij dan dat het op dat album van Snelle komt?
0: Omdat ik hem al gepresaved heb op Spotify.
1: Oh, en dan zie je die namen al
0: die nummers. Ja, dan zie je al die nummers die al uit zijn, die staan er al tussen.
1: Die zijn al gehighlight. Nou ja, ik vind dit nummer, ik heb hem geluisterd. De flow is goed, het is wel goed geproduceerd. Maar als je dan naar die tekst gaat luisteren. Wie voelt zich hierdoor aangesproken? Ik denk alleen dus mannen van tussen de 25 en de 35 met een Nederlandse identiteit. Want ja, luister maar een keer naar die tekst. Dan denk je, ja, waar gaat dit nou eigenlijk over? Eigenlijk gewoon een jankende vent van 30. Die denkt, is mijn leven wel compleet? En dan denk ik, ja, als zij dat willen uitschalen, mag dat. Maar ik denk niet dat het een hit wordt.
0: Zo. Dat is even een uitspraak.
1: Ja, maar dat hoeft misschien, was misschien ook helemaal niet de bedoeling.
0: Het is gewoon een albumnummertje misschien, hè?
1: Een lekker albumnummertje.
2: Voor Nederlandse begrippen vond ik het prima nummer.
0: Hé, hey, jongens. Morgen putten, 1 uur.
2: Ja. Ja.
0: Nummer 3 of nummer 4, ik weet het eigenlijk niet eens. Wij staan nummer 12, vertrouwen.
2: Tuurlijk, altijd.
1: Nou ja, ik denk dat als wij morgen dat de energie meenemen die wij dinsdag hebben opgebouwd.
0: Ja, tegen de onder 23.
1: Dan gaat het goed komen. Want dat weten de mensen misschien niet. Ja, als je vorige week hebt geluisterd, allicht. Maar wij hebben afgelopen dinsdag een oefenwedstrijd gespeeld tegen de talenten van VV Lunteren.
0: De
1: onder 23. En we hebben gewoon 1-1 gespeeld.
0: Ja.
1: En ja, dan denk ik, ja. En dat heeft ons heel veel energie gegeven. Dus als we dat morgen kunnen meenemen en niet te veel zuipen vanavond, zie ik kansen.
0: Nou, wij ook. En dan volgende week moeten we tegen de nummer 10... SVB, voor mij tegenwoordig al nummer 9. Ze stonden ooit nummer 11. Ah, die gaan we natuurlijk gewoon pakken en dan worden we blijven in de 5e klasse.
1: Als wij gewoon nog 2 keer
0: winnen. Nee, natuurlijk niet. We gaan degraderen naar 6e klasse.
1: Nou. Wat is dat voor mentaliteit? Als wij 2 keer winnen, dan staan we gewoon of 9e of 10e en dan is er niks aan de hand. Dan blijven we gewoon lekker in die 5e klasse knallen.
2: Is de baas morgen, Haas?
1: Ja.
2: Weet ik. Dus
1: met deze mentaliteit gaat het niet worden.
2: Nee. Kom op, man.
0: Emotionele dingen.
2: Papa.
0: Ik voel je emoties.
1: Stef Bos, hè, die komt uit ons zelfgebied.
0: Ja, weet ik.
1: Misschien luistert hij wel.
0: Ik zie jouw blik naar mij. Ik zie vurige blikken, 2 vurige blikken, want ik sta basis en ik heb er geen vertrouwen in.
1: Maar dus je denkt, ik start snel papa.
0: Maar Erik, altijd vertrouwen in mij.
1: Ja. Je lacht, nou goed, maar
2: wij hebben ook vertrouwen in je.
0: Hè?
2: Wij hebben ook vertrouwen in je.
0: Wij ook.
2: Hier is, vertrouwen in jezelf hebben.
1: Ja.
0: De cover, want we lullen alweer veel te lang. De cover van Stef Bos van Suzanne Freek bij Beste Zangers. Lijf.

0: zeggen.
1: Nou,
2: wat leuk dat ze ons halverwege ontmoeten.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Wij gaan morgen lekker naar de Gelderdoom.
2: Oh, de niet nader te noemen plek waar je geen kaarten voor kan halen en dat het geen reclame is.
0: Mogen we dat allemaal niet noemen? Geen locaties?
2: Nee, dat heb ik ooit in een berichtje gelezen in de groepsapp.
0: Wij gaan morgen Mag ik wel zeggen dat we naar Suzanne en Freek gaan?
2: Ja.
0: Wij gaan morgen lekker naar Suzanne en Freek. Misschien ontmoeten we ze wel.
2: En Mau, wat ga jij doen zaterdag?
3: Ik ga naar Veendal.
0: Ja, naar Veendal Live.
2: Met het glazen huis.
0: Ja, elk jaar is het weer. En tegenwoordig staat er ook een glazen huis. Dit jaar, heel leuk. Van de conculega's van het glazen huis in Veendal. Ik weet even niet wat erbij hoort. Maar goed, wie zit er daar een weekend?
2: Veendal zit gewoon bij ons, hè, vriend?
0: Ja, het is wel via
2: losstaand.
0: Helemaal losstaand.
2: Denk ik.
0: Oké, geen idee. Maar in ieder geval, je kunt er langs en jij gaat erheen voor het feest.
3: 100%.
0: Ga je dan ook wat doneren in het glazen huis?
3: Die kans zit er dik in, ja, als ik erheen ga.
2: En welk nummer zou je dan aanvragen als het avond is van Suzanne Freek?
3: Ja.
2: Oh, dan gaan we die zometeen voor jou draaien.
3: Oké.
2: En naast Veendal Live is natuurlijk zijn er nog andere dingen te doen. Zaterdag 16 mei, cultuur en live muziekavond met de regionale artiesten en bands. Een avond vol muziek in Ede. Zaterdag 16 mei een akoesticum. Muziek, workshops en live optredens van jonge muzikanten. Creatief en een muzikaal weekend hier in Ede, hoor. Zondag 17 mei een podium De Vlam. Zo. Live muziekmiddag met singers, songwriters en akoestische optredens. En zaterdag 17 mei in Fort aan de Buursteeg. Rondleiding over de Grebbelinie en activiteiten rond historie en natuur. Dat doen ze ook eigenlijk elke week. Hè? Ongeloofloos. Maar Veendal Live, heb je er zin in?
3: Ik zat te popelen. Ja, maar het is morgen pas, hè, dus ik moet nog een nachtje slapen.
2: Ja, zou je nu al eigenlijk, als het avond is, al willen horen?
3: Ja, nee, laat me leuk.
0: We zingen mee.
3: We zingen 100% mee. Maar ik hoor hem morgen ook, dus dan kan ik ook niet alvast voorbereiden.
0: Ik word gelijk geraakt.
2: En wij ook, allebei. Alle drie horen wij morgen dit nummer. Soms voor

0: Ja, en van Suzanne en Freek gaan we heerlijk door naar het volgende duo. Suzanne en Freek. Hey Dirk, als jij dit hoort, dit staat op jouw shirt, hè? Luister mee. Dit is Goud van Suzanne en Freek.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan

0: En dan gaan we nu van Suzanne en Freek naar Suzanne en Freek met Kwijt. Heerlijk hier.
1: De eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje.

0: Terwijl Maurits geniet, gaan wij door met het vaste rubriekje als Germond er even bij gaat zitten.
1: Ja.
0: Ben je er al klaar voor? Want je was even weg, hè?
1: Born ready.
0: Nou, dit is jouw rubriekje, hè?
2: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
1: Ja, het is een buiendag geweest. Buitje, droog, buitje, droog, buitje, droog. Dat was vandaag eigenlijk. Met een niet zo'n hele warme temperatuur. Maar zet dat zich door of niet? Nou, morgen op de zaterdag begint het weer fris, maar wel zonnig. De kans op regen is veel kleiner dan vandaag en het blijft waarschijnlijk droog met een gaatje om 13 maximaal. Zaterdag op zondagnacht, let wel weer op, want de temperatuur daalt weer terug naar een graad of 6. Dus kleed je aan. Na het weekend, nou, gaat de temperatuur iets omhoog. 15 graden, 16 graden, maar de kans op regen blijft aanwezig.
0: En volgend weekend 25 graden en zo zag ik allemaal staan.
1: Ja, dat zeggen ze wel. Het schijnt na donderdag in één keer
0: ontslag.
1: Heel hard te gaan met de temperatuur. Maar ik zeg altijd, hou je rustig, want dat duurt nog een hele week. En zo goed zijn ze ook weer niet aan voorspellen.
0: Zeker niet. En dan komen we aan het eind van de show. En we gaan nu nog een nummer draaien van een groep. En de geruchten gaan dat zij morgen ook in de niet nader te noemen tent in Arnhem staan. Want
1: ik zou het wel leuk vinden.
0: We hebben de tickets voor de Harry Styles show te koop gezet.
1: Oei.
0: Dat is ook dit weekend. Hier zijn de bankzitters. Met Cupido. En dit is het favoriete nummer van de bankzitters van Freek.
1: Ah.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimum temperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dance Experience hier bij Eenvallei. En het is hemelvaartsdag, maar het team is gewoon compleet.
1: Ja, vrijdag doen we niet aan, alleen maar werken.
0: Ik heb het in de gaten. Goedenavond, heren.
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb vandaag niet gewerkt, hoor. Dit is het eerste stukje werk dat ik lever vandaag.
0: Oh, toch wel?
1: Ja.
0: Nou, leuk, gezellig. Heb je nog wat speciaals gedaan vandaag?
1: Niet per se. Ik heb wat shows met een maatje gekeken, maar dat was wel gezellig.
0: Oké, leuk. En goedenavond, Mike.
2: Goedenavond.
0: Ah, hij is er ook, hoor.
2: Ja, maar jij zei net dat we weer compleet zijn, maar volgens mij de afgelopen zoveel weken waren wij gewoon compleet.
0: Nou, niet helemaal. Want 2 weken terug was jij er niet.
2: Oké, die ene keer was
0: het. Ja, dat is. Nee, maar dat maakt ook niet uit. Maar gewoon het feit dat we vanavond op een nationale...
1: Week toch, dat Mike er niet was?
0: Nee, die week ervoor.
2: Vorige week hadden we gasten. Alweer 2 weken?
0: Ja, want hij was er met...
2: Toen was je er wel inderdaad met Jason. Was je
0: ja, 3 weken terug was hij dit niet trouwens. Maar want daarvoor hadden we natuurlijk onze geweldige DJ Bram in de studio.
2: Mike, je bent 1 week afwezig en we hebben het er weken later nog steeds over. Ja. Zo erg missen we als je er niet bent.
0: We zijn gewoon helemaal verslag af.
2: Ja.
0: Hey, maar heren. Goedenavond. En we gaan vanavond een special doen. En dat is een Ben Liebrand avond. We hebben vanavond allemaal heerlijke remixen van de Nederlandse mastermixer himself, Ben Liebrand.
2: Hij is ook de special guest vanavond, toch? Of,
0: ja, was het maar zo'n feest. Nee, waarschijnlijk. Met bijna grote zekerheid kunnen we zeggen dat hij gaat een keer langskomen. Als hij het kan combineren met het feit dat hij in Nederland is. Want hij woont natuurlijk in Canada. En, maar goed, als hij dan in de buurt is en het past in zijn schema, dan wilde hij wel een keer langskomen. Dus we gaan gewoon heel hard duim zitten draaien. We gaan het hopen. Maar ter ere van hem en ter ere van zijn grootheid in Nederland, gaan we gewoon een avond aan hem wijden. Aan zijn heerlijke remixen, minimixen die hij gemaakt heeft. Dat trapt we af met een heerlijke remix van Fun Fun Happy Station in de Ben Liebrand Le Disco Extended uitvoering. En dit is Divine Native Love in de Ben Liebrand DJ Delight.

0: Oeh, en een heerlijke uitvoering van Divine, zeg maar, met Native Love, hier bij Dance Experience.
1: Wij zijn zeker wel satisfied. Wat,
0: Ja, hè?
1: Nou.
0: Vind je het ook lekker, Mike? Of zeg je van nou, was ik maar thuis gebleven?
1: Nee, dat sowieso niet. Ja. Maar ik vind dit loopje wel een beetje heel lang gaan. Ik weet niet of
0: ja, het... maar dat gebruiken ze dan weer om eroverheen te kunnen mixen, zoals dat heet.
1: Of in ieder geval praten. Ook leuk.
0: Ook leuk.
1: Dit is gewoon ook het einde zo.
0: Ja, dit is gewoon het einde.
1: Oh, ik dacht dat dit een midstukje-achtig iets. Maar,
0: Nee. Dit is het einde.
1: Dan is het logisch.
0: Ja, er zijn een aantal mensen die hebben gewoon een minuut nodig om, om het volgende nummer ingestart te krijgen. Dus dan heb je daar een minuut de tijd voor.
1: Ja, het werkt soms best wel mooi als je hetzelfde deuntje nog verder kan laten lopen.
0: Ja, zeker. En zeker dit. Want dit wordt best wel veel gebruikt, zeg maar, bij allerlei mixen en dergelijke. Dus dat dan weer wel.

0: is een Nederlandse formatie, dus...
1: Dan moet het wel goed zijn, hè?
0: Ja, zeker. Een geweldig nummer uit een geweldige tijd. 1985, 86 uit mijn hoofd. Precious Little Diamonds in de Ben Liebrand Special Mix. En dit is eigenlijk best wel een wereldwijde hit geworden, zeg maar.

0: Precious Little Diamond. De Ben Liebrand Special Mix. Goed, Ben Liebrand. Ja, een van de grootste mixers die Nederland toch wel heeft voortgebracht, denk ik.
1: En, ja, zeker.
0: Ja. We zijn pas geleden bij een, ja, hoe moet je dat noemen? Een concert, een voorstelling. Ja, hoe noem je zoiets, Josh?
1: Ja, gewoon een optreden, denk ik.
0: Gewoon een optreden, ja, zo kun je het ook noemen. Maar ja, dat was dus in Utrecht. En ja, daar stond hij gewoon vanaf een uurtje of was het 8 uur 's avonds?
1: Zeven uur
0: begon het.
1: Ja, zoiets.
0: Tot 2 uur in de nacht gewoon non-stop aan één stuk doormixen. En gewoon echt, nou ja, wel 250 nummers in al die tijd achter elkaar doorgemixt.
1: Ja, dat was wel knap.
0: Dat was wel een hoogstaaltje vakwerk, zeg maar. Maar behalve dat hij een begenadigde mixer is, heeft hij dus ook de meest geweldige remixer gemaakt. Maar hij heeft ook heel veel muziek geproduceerd. Hij heeft heel veel Nederlandse onbekende bandjes heeft hij groot gemaakt wereldwijd. En, hij heeft ook voor de grote der aarde mixen mogen maken. En één daarvan is deze. En de meeste disco-liefhebbers die herkennen deze intro wel. Dus de intro van Criticize van Alexander O'Neill in de Ben Liebrand remix. En zo gaan we nog heel veel knijters van hits voorbij horen komen. Dus dit is een avondje waar we denk ik heel veel mensen wel blij mee gaan maken. Dus jawel, komt goed.

0: Criticize, Ben Liebrand mix van Alexander O'Neill. Die dus.
1: Ik denk dat het over Alex gaat, maar ik weet niet zeker.
0: Een beetje wel, hè? Ja, ja, ja. Maar goed, lekkere muziek vanavond van de master mixer himself. En, maar we hebben vanavond ook wat te vertellen, want we hebben de timetable voor 30 mei hebben we klaar. Dat betekent dat we vanavond tot de tijd af kunnen gaan zeggen wie, wanneer, hoe laat draait. Dus dat is sowieso leuk. Verder hebben we natuurlijk weer drie heerlijke mixen waar we straks even over gaan hebben. Maar wat ook leuk is, en ik weet niet of jullie het al weten, maar we hebben volgende week een leuke gast in de studio.
1: Nee, dat wist ik denk ik niet.
0: Nou, we hebben het in de app gemeld, dus je zou het moeten weten.
1: Dan ben ik het, laat me even
0: spieken. Jij weet het wel, Mike, of niet?
1: Zeker.
0: Ja, Mike wel dan. Wat hebben we volgende week voor een gast in de studio?
1: Ik weet het naam niet, maar ik weet wel dat we een gast hebben.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ben ik nou helemaal gek? Ik ben echt aan het teruglezen, maar ik... Oh, tuurlijk. Ja.
0: Ja,
1: nee,
0: het
1: ik
0: kwartje
1: zie hem
0: valt.
1: Al staan. Ja.
0: Nou, wie hebben we dan te gast?
1: De enige echte Adrie Speckley.
0: Ja, en Adrie Speckley is onze collega van Eén Vallei. Maar hij is ook de maker van het programma Helemaal Hollands. En daarvoor is hij pas geleden al bij Appassionata langs geweest. Maar hij is ook de maker van het programma 12 Inch. En 12 Inch is het programma die je hoort voordat je ons de eter in geslingerd hoort worden. Dus... ja, en wij vonden het gewoon leuk omdat dat programma heel veel raakvlak heeft met ons programma. Gewoon eens een keer Adrie uit te nodigen een lijstje te maken met zijn favoriete 12 inches. En dat heeft hij al netjes gedaan en ingestuurd. En dat is echt een heel erg mooi, lekker lijstje om naar te luisteren. Dus ik zou zeggen, luister volgende week zeker naar de favoriete 12 inches van Adrie Speckley. Maar hij komt ook zelf langs in de studio. Om het een en ander ook een beetje toe te lichten. Gewoon even lekker te babbelen. En gewoon een leuke avond te maken. Dus dat is weer iets waar we naar uitkijken. Dus dat is wel leuk, denk ik.
1: Klinkt goed.
0: Ja, dat klinkt zeker goed. Vond ik ook. Dus, maar goed, wat we al zeiden. Vanavond gewoon ongelooflijk heerlijke en lekkere muziek. En dit is nog muziek uit de tijd dat, en daar zal Adrie wel blij van worden, dat de lange uitvoeringen minimaal langer duren als 6 minuten. En ik kan niet zeggen dat ze allemaal precies 6 minuten duren, maar het komt wel aardig dicht in de buurt. Dus het zijn wel de echte 12 inches lange uitvoeringen, remixen, hoe je het ook noemen wil. Dus ja, en dit is toch wel het iconische nummer van Ben Liebrand, die hij gemaakt heeft voor Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Nou, ik kan zeggen, we hebben alweer één blije luisteraar vanavond.
1: Ben Liebrand.
0: Nou, dat weet ik. Die heeft nog niet gereageerd. Maar onze andere eigen Ben Liebrand wel. Dus onze eigen John Vereer.
1: Lekker man.
0: Ja, die zit weer gewoon lekker mee te luisteren. En ja, die reageerde al. Oh, Italo. Ik zei, nou, niet helemaal, maar een soort van wel. Dus dat is alleen maar lekker. Vanavond gewoon lekkere muziek.
1: Zeker.
0: En dan worden we wel blij van.
1: Ja, nu we hem toch een soort van semi aan de lijn hebben, ben je al klaar voor je grote set, John? Want daar kijk ik wel naar uit.
0: Ja, voor wat ik begrepen heb van hem is dat hij die set al een hele tijd klaar heeft liggen. Dus,
1: Maar voelt hij zich er ook klaar voor? Dat is dan de tweede vraag. Je bent de opening act, hè? Dus no pressure, zeggen ze dan. Maar stiekem,
0: hij zet de toon voor de avond, zeg maar.
1: Nou, dat moet wel goed komen. Dat vertrouw ik hem wel toe, hoor.
0: En dan te weten dat gewoon naast John komt Joe. Dus ja, onze J en J. De twee J's.
1: John en Joe.
0: Ja, die. Dus dat belooft al een heerlijke avond te gaan worden. En dan zijn we nog maar 2 uur aan de gang. Dus kun je nagaan wat er daarna nog allemaal gaat komen. Dus, maar goed, daarover meer in de 2e uur van Dance Experience. Over de line-up die wij gaan hebben op 30 mei met de DanceX Mix Marathon Live. Het loopt weer een mooie avond te worden. Lukt het qua techniek ook al een beetje? Of,
1: Ik ben ermee bezig as we speak.
0: Kijk, goed bezig.
1: Ja. Maar dat moet wel goed komen.
0: Daarom, wij gaan door met deze heerlijke plaat van de Time Bennett's Endless Road in de Ben Liebrand 12-inch remix.

0: Ik heb al wat sneak preview gezien, dus komt goed. Ik ga het lekker niet vertellen. Gewoon een verrassing voor je.
1: Daarom, dan hoor ik het op de avond zelf.
0: Ja, daarom. En als jij nou gewoon zorgt dat je het beeld al op orde hebt, dan kunnen we het ook nog zien wat hij aan het doen is. Dus dat wordt helemaal leuk.
1: Ik vind het een beetje een snijdende opmerking.
0: Nee, het was een realistische opmerking.
1: Ja, oké.
0: Maar goed, ik heb gehoord dat het dit keer helemaal goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd. Want de voorbereidingen liggen het in ieder geval niet. Dus,
1: nee.
0: Daarom. Maar goed, dat duurt nog 2 weken, Josh. Dus dan is het alweer zover. Yeah. En wij gaan door met deze van Billy Ocean. When the going gets tough.

0: When the Going Gets Tough, Billy Ocean. Ja, en zo gaan we alweer naar de laatste plaat van dit uur, Josh.
1: Vliegt voorbij.
0: Ja, dat vliegt voorbij als je lol hebt. Hè. Dus, maar goed, niet de allerminste plaat, want ja, dit is wel een heerlijke track, vind ik zelf. En ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt, want voor mij ken je hem ook wel. Want ik heb best wel helemaal grijs gedraaid in die tijd. Dance to Trance, Power of American Natives.
1: Ja, die kennen we wel.
0: Alleen dan in de Ben Liebrand uitvoering. Dus,
1: ik weet niet of ik die dan weer ken.
0: Maar... Ja, dat denk ik niet, maar ik vond hem ook vrij onbekend, maar wel lekker. Dus,
1: het origineel kan ik zeker niet.
0: Ja, daarom. Hey, maar we zijn er zometeen weer na de klok van 8 uur hier bij Dance Experience op Eenvallei. Met nog veel meer heerlijke tracks van Ben Liebrand. Dus blijf vooral lekker luisteren.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: En welkom in het tweede uur van Dance Experience op deze hemelvaartsdonderdag, zoals dat officieel heet.
1: Dat is wel een mond vol woorden, maar...
0: Is wel waar.
1: Ja, is wel waar. In ieder geval, goedenavond.
0: Ja, nog steeds.
1: Nog steeds. En, het zou raar zijn als het niet meer avond zou zijn.
0: Maar... Ja, en als je denkt van, joh, dit nummer was wel heel erg lekker. Wat hebben jullie in het eerste uur gedaan? Nou, dan moet je vooral terugluisteren, want dan hoor je nog veel meer van dit soort lekkere nummers. Dus,
1: En dat kan zeker tot 10 weken lang terugluisteren.
0: Zo. Dat bedoel ik. Maar het goede nieuws is nu dat we nog 50 minuten te gaan hebben met gewoon geweldige muziek voordat je die 10 weken kan gaan terugluisteren. Dus dat is dan wel weer lekker.
1: Ja, en straks natuurlijk nog mixes.
0: Ja, we krijgen nog de mixes. We gaan nog wat vertellen over de mixmarathon. Dus we hebben nog genoeg nieuws. En we gaan nog straks nog het een en ander vertellen over de gast van volgende week. Dus nou, heel veel nieuws nog in dit tweede uur. En dan moeten we er dan in zien te proppen, want het lekkere van deze uitvoering is dat ze gewoon heel erg lekker lang duren. Zo deze van Dr. Scat, Feel the Drive in de Ben Librand mix. Gewoon 12 uur lekkere Italo classic. Lekker hoor.

0: Ja, lekker hoor. De VU-meters hier in de studio gaan van links naar rechts en van boven naar onder alle kanten op. Dus,
1: ook in rondjes?
0: Ja, zelfs in rondjes. Speciaal voor jou, Mike.
1: Kijk.
0: Heerlijk. Dr. Scat, Feel the Drive in de Ben Librand mix. En die trein die rijdt nog wel even door, dus lekker.
2: Kneng-neng.
0: Kneng-neng. Ja, dat is. Maar goed, als hij toch nog even doorgaat. Volgende week, dat kunnen we dan wel even doen. Volgende week hebben we weer een leuke gast in de studio. Adrie Speckley. Voor het geval dat je het eerste uur niet gehoord hebt. Volgende week een avond 12 inches. Een speciale playlist samengesteld door, André, of door Adrie. En ja, Adrie komt ook gezellig langs in de studio. Dus dat wordt weer een leuke avond, denk ik.
2: Zeker.
0: Met mooie verhalen over de muziek die hij uitgekozen heeft. Dus wordt er weer eentje om naar te luisteren. En dan zullen we maar gelijk de mixen van deze avond doen. Hebben we die ook maar gehad. Vanavond hebben we weer tot de klok van 12 uur 3 heerlijke mixen aangeleverd gekregen. De eerste mix is een heerlijke mix van onze buurman achter het gele hekje. John Verheer, oftewel DJ Amok. Amok. 30 mei mag u gewoon eens vertellen hoe we het uitspreken. Want daar ben ik nou toch wel benieuwd naar. Hebben we nog niet gedaan, dus.
2: Nee.
0: Dus, ja.
2: Meestal noemen we hem gewoon John. Dus,
0: ja, dat klopt. Maar het is ook wel leuk om iemand bij zijn artiestennaam te noemen, zoals dat heet.
2: Nou, helemaal als hij dan als een artiest ook nog gaat optreden, dan mag dat wel.
0: Ja, en zeker. Want dan, daar gaan we het straks helemaal over hebben. Over de mixmarathon, als je die mag aftrappen. Dus een zware last op zijn schouders.
2: Nou, maar goed, dat valt wel mee hoor, dat komt wel goed.
0: Ja, dat komt zeker wel goed. Maar goed, het volgende mixer voor vanavond, die een heerlijke mix vanaf 10 uur aangeleverd heb, is Wouter Vlieland. Helaas kon hij deze episode van de Mixmarathon er niet bij zijn. Maar bij de volgende editie in het najaar die we weer gaan organiseren, gaat hij zeker proberen om erbij te zijn. Dus, oftewel onze DJ-naam PHS. Een heerlijke Café Mambo Ibiza opening mix. Dus ik heb hem vandaag even lekker in de auto zitten luisteren. En ik kan zeggen, het is zeer de moeite waard om naar te luisteren. Dus hij is lekker. En dan sluiten we weer af met onze vriend uit Brazil. Valdo Campos. Die heeft ook weer heerlijke mixen gemaakt. Hij is ook met heerlijke muziekprojectjes bezig. Dus daar zijn we ook al wat sneak previews van voorbij gekomen. Dus gaan we binnenkort ook wel eens even aandacht aan besteden. Dus dat is ook wel leuk. En ja, zo gaan we door met de heerlijke muziek wat we de hele avond al doen. Gemaakt of geproduceerd door Ben Librand himself. En dat deed hij ook ja, voor deze Nederlandse artiest, Forrest genaamd. En die heeft een knallen van een hit gehad met Rock the Boat. En let vooral even op je speakers op het moment dat de middenbreek begint. Dan gaat alles echt van links naar rechts en van boven naar onder. En zelfs in cirkeltjes, zoals Mike zou willen. Dus komt helemaal goed. Dus blijf voorlopig even lekker luisteren. Hij duurt ook lekker lang, dus dat is alleen maar fijn. En dan gaan we na dit nummer maar eens even praten wat we nou allemaal gaan doen hier met de Mixmarathon. En waar je kan kijken, waar je kan luisteren en hoe je het kan volgen. En dat soort dingen allemaal. Dus blijf vooral lekker luisteren vanavond naar de Dance X hier bij Evenlei.

0: Avond van de week. This is Dance Experience.
1: Zo heren, laten we het eens gaan hebben over de 30 mei, de DanceX Mix Marathon.
2: Ja, is goed.
1: Ja, hè?
2: Ja, klinkt als een
1: plan. Wat gaan we doen? Gaan we eerst vertellen wat we een beetje gaan doen of gaan we eerst vertellen wie er allemaal komen? Ik denk eerst maar eens wat we allemaal een beetje gaan doen, denk ik, of niet?
2: Is goed.
1: Ja? Nou, wat gaan we doen?
2: Nou, wij gaan op 30 mei, dus dat is op een zaterdag, en niet op de gebruikelijke donderdag, gaan wij 6 uur lang live in de studio lekkere mixen draaien.
1: Ja.
3: Gaan wij dat doen?
2: Zeker niet. Trouwens, ik zeg 6 uur, maar het is 8 uur lang, toch?
1: 8 uur lang,
2: ja. Ik wil het zeggen, dat zijn maar geen 6 uur.
1: We beginnen om 6 uur.
2: Ja, we beginnen om 6 uur. En het duurt 8 uur lang. Dus dat, als je een klein beetje kan rekenen, komt het uit op 2 uur 's nachts. Dus jouw hele avond, die zaterdag, zit volgepland.
1: Ja.
2: Net zoals die van ons.
1: Ja.
2: En wat is een beetje het...
1: En nog een beetje langer, maar...
2: Ja, nou, wat is dan een beetje het format? 8 uur lang, elk uur een uurmix. Waarin een DJ, en we gaan straks aankondigen wie op welk uur draait. Een uur lang lekker live kon mixen bij ons in de studio. En dan na aftreden nog even een kort interviewtje terwijl de anderen zich klaarmaken. En dat gaan we gewoon 8 keer doen. En het leuke is, normaal gesproken zijn wij radio. Alleen deze uitzending is zeker nog steeds radio, maar wordt ook live uitgezonden met beeld op Twitch. Nou, mocht je daar nog nooit van gehoord hebben, het is een soort YouTube alternatief voor livestreamen. En het is eigenlijk heel simpel, je gaat gewoon naar twitch.tv/danceexperience en dan kom je er wel.
1: En dan die link, experience zonder E, hè?
2: Ja, zeker. Maar die link die gaan we nog meer dan genoeg delen van tevoren. Dus hou gewoon de socials in de gaten die je al wel kent. En dan vind je ons daar snel genoeg. En dat is een beetje wat wij gaan doen.
1: Ja, of hou even de socials van Eén Vallei in de gaten. Dan komt het ook regelmatig voorbij. En ik zal ook wel even vragen of ze het een en ander willen zetten op de website van Eén Vallei en Xon. Misschien dat we daar ook wel linkjes kunnen plaatsen of wat dan ook. Dus blijf het even volgen. Maar dat volgt allemaal volgende week. Dan hopen we daar definitief meer over te kunnen vertellen hoe je het kan doen. Maar we zijn dus behalve te zien, we zijn ook te beluisteren. Via alle kanalen van Eén Vallei. Dus via de etherfrequenties, via de DAB-frequenties. Maar ook gewoon via de stream. Mocht je van waar dan ook in de wereld willen luisteren, het kan.
2: Ja, mocht je toch via de website luisteren. Ja, kijk dan gewoon via Twitch, zou ik zeggen. Dat is denk ik leuker.
1: Ja, dan heb je beeld en geluid.
2: Dus, zo is dat.
1: Dat is alleen maar leuker. En ja, we hebben natuurlijk hele leuke DJ's die avond staan. En ik denk dat we gewoon maar gaan benoemen wie er allemaal komen. Of zijn jullie daar klaar voor om te gaan benoemen?
2: Ja hoor.
1: Ja? Nou, dan ga ik hem er even bij pakken. Wacht even.
2: Jij was er dus niet klaar voor?
1: Jawel.
2: Ah, oké.
1: Maar mijn telefoon was ondertussen even uitgegaan, dus ik moet hem even overnieuw aanzetten. Maar goed, we beginnen dus vanaf 6 tot 7 uur. Trappen we af, dat hebben we al een klein beetje geteased vanavond, met John Vergeer, oftewel DJ.
2: We weten het zelf ook nog niet.
1: Nou, laten we hem even AMOC noemen,
2: ja.
1: Voor het gemak. Maar AMOC kan het ook zijn. Dus ik heb geen idee, we gaan het 30 mei aan hem vragen en van hem horen. Trouwens, hij is al bezig met zijn playlist, want daar hebben we ook al geteased gekregen vanavond. Dus hij is er maar druk mee. Dan hebben we vorige week hier in de studio een paar gasten gehad. Waaronder Jason, oftewel Joe Evico. En hij staat die zaterdagavond 30 mei staat hij van 7 tot 8 uur geprogrammeerd. Met weer een heerlijke mix, want meestal zit hij aan het eind van de avond. En dan zijn wij heel druk om alle... plafondtegels weer terug te plaatsen daarna. Dus dat betekent dat we dat nu al om 8 uur moeten doen. Maar dat geeft niet. Dat doen we met alle plezier voor weer een geweldige DJ-set. Dus komt goed. Dan, en daar zijn we heel blij mee dat hij er weer is. Van 8 tot 9 uur. Mark van Veenendaal. Die weer een heerlijke, heerlijke mix voor ons aan het voorbereiden is. Waarmee hij ons weer bij de hand neemt op reis door zijn muzikale wereld. Dus dat belooft weer een heel lekker uur te worden. En we zijn gewoon ontzettend blij dat hij weer in de mogelijkheid is om te komen. Dus ik moest zeggen, hij keek er enorm naar uit. Dus heel erg fijn en heel erg leuk. Maar kom niet alleen. Want behalve dat Mark zelf een heel goede mixer en producer is, geeft hij ook DJ-les aan mensen. En een van zijn leerlingen, protégés, is Sarah, oftewel Saras. En zij komt ook gewoon een heerlijk setje hier neerzetten. En ja, daar zijn we heel bijzonder blij mee. Want daarna moet ze nog naar Amsterdam om daar in een of andere club nog een DJ-set neer te gaan zetten. Dus heel speciaal dat dan weer. En daarna hebben wij ook weer gewoon een hele goede naam in de studio. De andere helft van Mark at Vigro, of Virgo. Oftewel, Tommy.
2: Zeg je het weer? Hè?
1: Ja, dat zit er gewoon in. Sorry.
2: Dat kunnen we op de 30ste echt niet meer doen. Hè? Dan moet dat eruit zijn. Dus ga thuis maar oefenen. Virgo. En dan uiteindelijk dan...
1: En dan vraag ik alleen nog af hoe zijn voornaam ook weer was. Maar dan komt
2: dan weet je Virgo en dan ben je zijn voornaam vergeten.
1: Ja, Tommy.
2: Tommy Virgo. Ga thuis maar oefenen.
1: Ja. Je kunt ook blub zeggen als de boot zinkt. Dus.
2: Vast.
1: Maar goed, we hebben dus Tommy Virgo hier bij ons in de studio staan. En die zit dus van 10 tot 11 uur. En daar zijn we heel erg blij mee. Van 11 tot 12 uur hebben wij Patricia en Paul. Oftewel, DJ Flowheat en DJ Subsequence. Die gaan back-to-back draaien. Dus ze gaan met z'n tweeën gaan ze... Zonder hopelijk dat ze ruzie krijgen met elkaar, gaan ze een heerlijke set neerzetten. Dus dat is ook wel weer leuk. Want dat is weer een primeur. Want dat hebben we nog niet eerder gehad in de mixmarathon. Dus,
2: zeker.
1: Dus dat is ook weer leuk. Dus die gaan dat doen. En ze waren heel erg blij dat ze weer mochten komen. Nou, wij zijn veel blij dat ze weer wilden komen. Dus ook dat belooft gewoon weer een heerlijke mixset te worden. Dan van 12 tot 1 uur hebben wij DJ Low Eyes bij ons in de studio staan. Dus ook dat wordt weer knallen, denk ik. Ik heb nog geen idee wat hij gaat doen. Dus... ik zal eens voorzichtig navragen, want hij kan verschillende stijlen. Dus ik ben wel benieuwd wat hij gaat doen. En dan de afsluiter van de avond. Degene die hier het licht uit mag doen in de studio. En daar zijn we heel erg blij mee. Ons ex-teamlid, maar niet vergeten en nog steeds deel van de familie. DJ Peony, oftewel Petra van Dijk. En die sluit onze geweldige avond hier van de Dance X Mix Marathon af. Dus,
2: en dat is het lijstje compleet.
1: Ja, en dan is het 2 uur in de nacht. En dan gaan we de hele, hele bende die we opgetuigd hebben, gaan we ook weer aftuigen. En dan
2: mogen we... laat slapen, denk ik.
1: Ja, ik denk... Ja, de vorige keer zou het licht geworden, trouwens.
2: Toen was het aardig laat geworden. Ja,
1: toen was het heel laat. Dus dat is leuk. En heb jij nou zoiets van... ik zou daar ook wel eens een keer bij willen horen. Nou, dat kan altijd. Want we gaan in het najaar gaan we weer een episode optuigen of op gang zetten voor de Dance X Mix Marathon. En wil jij daar nou bij zijn? En stuur dan even een demo van een stukje mix van jezelf in. Of een hele mix mag ook van een uur. En stuur dat even naar info@dancex.nl. En dan gaan we er naar luisteren, nemen contact met je op en dan gaan we even kijken wat we kunnen doen. En wie weet, als je door de ballotagecommissie komt, sta jij wel bij de volgende uitgave van de Dance X Mix Marathon live. En dat zal dus ergens in het najaar zijn. En heb je zoiets van, ik wil dat best wel eens doen, maar ik wil wel eens kijken hoe het eraan toe gaat. Nou, we kunnen niet heel veel mensen kwijt, maar we kunnen, als je nou echt interesse hebt om mixen voor ons te gaan maken, je wil gewoon eens kennis maken en eens zien wat we allemaal doen. Dan kun je even komen kijken en dat kan wel even dat je eigen van tevoren aanmeldt via info@dancex.nl. En wie weet, ben jij dan onze volgende mixer wel? Het zij voor de U-mixer die we elke week uitzenden. Of voor de Dance X Mix Marathon die we de volgende keer gaan doen. Dus
2: wordt alleen maar. Dat gaat sowieso wat worden.
1: Ja, dat gaat er zeker worden. En de jongens zijn al heel druk bezig om alles straks heel mooi belicht te krijgen. En om alles heel mooi in beeld te krijgen. Dus de Twitch-stream die avond is wel zeer aan te bevelen, denk ik.
2: Ik ga mijn best doen met Mike.
1: Ja, maar daar zijn jullie al heel druk mee bezig. En dat komt helemaal goed. En er wordt op de achtergrond door allerlei mensen aan meegewerkt. Dus leuk. Vind ik wel, eigenlijk. Maar goed, je luistert trouwens. Dat is wel leuk in het thema van vanavond. Naar een filler die we al vaker gebruiken. Maar die is ook van Ben Lieberand. Dus dat is wel grappig. Dus dat past mooi in het thema van vanavond. Dus, maar goed, wij gaan door met lekkere muziek. En waar we de hele avond allemaal mee bezig zijn. Want kijken tot de klok, dan schrik ik alweer dat we nog maar 17 minuten te gaan hebben. Dus het gaat weer hard vanavond. En wij gaan nog even lekker door met deze heerlijke plaat van de Human League. Don't You Want Me?

0: Ja, een heerlijke remix die we ook gehoord hebben toen we bij zijn live optreden waren in Utrecht. Dus,
1: zeker.
0: Heerlijk. Human League, Don't You Want Me. En ja, we gaan door, want kijken tot de klok. We hebben nog 11 minuten te gaan totdat deze live uitzending er weer op zit. Betekent ook nog dat we nog maar 2 uitzendingen te gaan hebben voordat het de 30ste is. Dus ik wil de druk niet opvoeren, maar het wordt wel steeds leuker en leuker en leuker. En we kijken er steeds meer naar uit, dus...

0: zo komen we helaas weer aan het eind van deze uitzending. Jazz and the Plastic Population. The Only Way Is Up. De Ben Liebrand remix. Zoals we alle platen vanavond door hem gemaakt of geproduceerd zijn. Dus ja, en dan komen we bij de laatste plaat van vanavond. En dat is wel een speciale. Want die hebben wij die avond dat we in Utrecht waren live zien optreden.
1: Is de Holiday Rap.
0: Ja, dat klopt. En het leuke ervan is dat dat nummer was zo'n succes dat Madonna zo jaloers was, omdat dit nummer wel op nummer 1 kwam in heel veel landen in de wereld en het nummer Holiday van Madonna niet. Dus zij was daar wel jaloers op. Heeft ook wel rechtszaken volgens mij aangespannen en niet gewonnen. Want
1: uiteindelijk bittere hebben verliezer,
0: ze het, dat vonden ze niet zo heel prettig. Dat ze de sample van haar nummer gebruikt hadden om dit nummer te maken. En het ontstond, hebben we die avond gehoord, zeg maar. Gewoon als een geintje van op een zomerse avond. Van joh, zullen we een keer wat leuks doen? En laten we eens wat proberen. En zo begon het. En maakten ze een rap over het nummer Holiday heen van Madonna. En zo ontstond dit geweldige nummer, zeg maar. En het nummer is van MC Mike G en DJ Sven. En DJ Sven was die avond aanwezig. En die rapte hem gewoon even live daar in een vol Tivoli. Dus was wel leuk.
1: En dat deed hij netjes.
0: Dat deed hij heel netjes, ja. Daar viel niks tegen. Nee. Ik heb Sven ook wel op andere momenten meegemaakt. Kan ik je toch zeggen dat het niet tegenviel dat hij dit nog kon. Dus, maar goed, hij deed het en dat was nog goed ook. Dus alleen maar leuk en dat was een leuke toevoeging aan de avond. Dus
1: zeker.
0: Wat een mindere leuke toevoeging is dat we helaas weer aan het einde gekomen zijn van deze live uitzending van Dance Experience op deze Hemelvaartsdag, donderdags Hemelvaartsdag. Maar volgende week zijn we er weer met Adrie Speckley in de studio en dan hebben we nog 1 uitzending te gaan en dan zijn we 8 uur lang bij je met de Dance X Mix Marathon live. Dus alleen maar leuk. En wij gaan eruit met deze van MC Mike G en de DJ Sven in de
1: Ben Liebrand remix
0: van,
1: dat weet ik niet,
0: Holiday Rap.
1: Oh, op die fiets. Ja,
0: maar goed, tot volgende week en bedankt voor het luisteren.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou die een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Production in this. De J. Baldo Campos. This is Ain Valet.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. Vijf landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. Acht mensen raakten gewond, vier van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg twee dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld.